0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Het lukt amper nog om asielzoekers op te vangen en daarom slaat het COA opnieuw alarm. Zelfs voor vrouwen, kinderen en zieken is bijna geen plek. Het tekort zou niet komen doordat meer mensen naar Nederland komen, maar doordat asielzoekers veel te lang in de opvang zitten door lange procedures. In Rotterdam is een ambulance tijdens een spoedrit achterop een auto geklapt. Een van de ambulancemedewerkers brak daarbij zijn arm. De bestuurder van de aangereden auto had drank of drugs op en reed zonder rijbewijs. Hij is opgepakt. Een patiënt die in de ambulance lag is oké en meegenomen door een andere ambulance. En de Amerikaanse actrice Eva Marie Saint is overleden. In de jaren 50 en 60 had ze grote rollen in Hollywood-klassiekers als North by Northwest en On the Waterfront, als tegenspeelster van Marlon Brando. Daar kreeg ze een Oscar voor. Eva Marie Saint was ook deze eeuw nog te zien in allerlei films. Ze werd 102. Het weer van Weer Online. Vannacht kans op mist, koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst droog met zon, daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en Three Drives. Grease 2000.
0: Nieuw.
2: Meer music.
1: DOD en Easy Bizou. Careful.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Over 20 jaar is kwaadaardige huidkanker de meest voorkomende kankersoort. Nu staan prostaat- en borstkanker nog bovenaan, maar dat gaat veranderen, blijkt volgens het AD uit onderzoek. Huidkanker ontstaat vaak door veel en lang onbeschermd zonnen, maar is meestal wel goed te behandelen. In het Drentse Hogeveen is het al een paar dagen onrustig door jongeren die zich misdragen. Ze vallen bijvoorbeeld voorbijgangers lastig en gooien met vuurwerk, meldt de regionale omroep. Gisteravond zijn in Hogeveen zeker 6 mensen opgepakt en sommige zijn nog geen 18. De Zweedse politie heeft geschoten op een man die met een wapen rondliep bij het Koninklijk Paleis in Stockholm. Hij had volgens Zweedse media een mes bij zich en zou zich agressief hebben gedragen. De koninklijke familie liep geen gevaar, want er was niemand thuis. De neergeschoten verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. En het einde van een voetbaltijdperk. Lionel Messi heeft na ruim 20 jaar zijn laatste interland gespeeld voor Argentinië. De Argentijnen wonnen thuis met 3-0 van Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook nog uit een strafschop. Hij is nu geen international meer, maar speelt nog wel bij de Amerikaanse club Inter Miami. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: In de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na haar mislukte executie in de Amerikaanse staat Tennessee is de ter dood veroordeelde Christa Pike weer bij bewustzijn. Ze kan ook weer praten, zegt haar advocaat tegen Amerikaanse media. Christa Pike overleefde afgelopen week 2 dodelijke injecties en werd daarna snel naar het ziekenhuis gebracht. Daar ligt ze nog steeds. Het aantal kankerdiagnoses gaat de komende 20 jaar flink omhoog. In 2045 krijgen 170.000 Nederlanders te horen dat ze kanker hebben. Tienduizenden meer dan nu. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum. De stijging komt door de vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Na een schietpartij in Rotterdam is op de A13 bij Delft iemand opgepakt. Schieten gebeurde tegen de avond in het Rotterdamse centrum, maar er zou niemand zijn geraakt. De dader vluchtte daarna in een auto en ook het mogelijke doelwit ging er vandoor. Of de opgepakte verdachte wordt gezien als de schutter is niet bekend. En nieuws over 2 voetbalhelden. Lionel Messi heeft gescoord in zijn laatste interland voor Argentinië. Hij benut in de thuiswedstrijd tegen Benin een penalty. En daarmee zit zijn interlandcarrière erop na meer dan 20 jaar. En Cristiano Ronaldo blijft ondanks een ruzie met de bondscoach toch beschikbaar voor het Portugese elftal. Het weer van Weer Online. Kans op mist en het is een graad of 10. Overdag eerst droog met zon en daarna neemt de bewolking toe met 's avonds regen. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Vanaf 8 uur meer Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Desmond en Salman. Echoes from the 90s.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Lee Sarah. So incredible.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal Nederlanders dat te horen krijgt dat ze kanker hebben, stijgt de komende 20 jaar flink. In 2045 zijn het er 170.000, blijkt volgens meerdere media uit onderzoek. Huidkanker komt dan het vaakst voor. De stijging heeft te maken met de vergrijzing. De meeste kankerpatiënten zijn ouderen. De vrouw die in Amerika haar executie overleefde is bij bewustzijn en kan weer praten. Het gaat om Christa Pike, die veroordeeld is voor moord en vastzat in een dodencel in de staat Tennessee. Vorige week bleef ze leven na 2 injecties die normaal dodelijk zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In Rotterdam is gisteravond een auto gebotst op een ambulance die met een patiënt onderweg was naar het ziekenhuis. Daarbij brak een ambulancemedewerker zijn arm. De automobilist is opgepakt. Hij reed zonder bewijs en had drank of drugs op. De patiënt werd in een andere ambulance gezet en maakte het naar omstandigheden goed. En in Argentinië is een einde gekomen aan een tijdperk. Na meer dan 20 jaar speelde Lionel Messi vannacht zijn allerlaatste interland. In Buenos Aires wonnen de Argentijnen met 3-0 van het West-Afrikaanse Benin. Messi bereidde 2 doelpunten voor en scoorde zelf ook. Hij schoot een penalty hard in de kruising. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. En het wordt 20 tot 23 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Ronald. Een hele goeiemorgen. De wegen af met Flitsmeister. Meldt al 1 vertraging op de A15 Ridderkerk Oostvoorde tussen Breien en de havens 6200 7000. Er staat al bijna 3 kwartier vertraging, 5 kilometer file. De oprit daar is afgesloten.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
4: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roca.

0: the shape of you.
1: Shape of you bij Slam.
2: Marijn Oosterveen.
1: Slam. 6:08. Je bent wakker geworden of gebleven op woensdag 7 oktober. Vandaag in 1919 is KLM opgericht, de Nederlandse luchtvaartmaatschappij. En Messi speelde vannacht zijn allerlaatste internationale pot voetbal. We zijn eindelijk van hem af. Beste nieuws van de dag wat mij betreft. Vannacht is David Guetta opnieuw verkozen tot de beste DJ ter wereld in de DJ Mag Top 100. Martin Garrix staat op 2. Armin van Buuren staat op 7 in de lijst met de beste DJ's wereldwijd. En vandaag gaat de rechter uitspraak doen in een opvallende zaak. Een zaak die draait om Vamos a la Playa. Dat feestnummer, ik zou willen stellen, huis in de pauzetopper. Er was wat ruzie, consternatie over de inkomsten wat betreft Vamos a la Playa. Want de Nederlandse zangeres die het nummer ingezongen heeft, die de remakes gemaakt heeft, zegt dat zij alles bedacht heeft, dat zij dus recht heeft op de volledige inkomsten. Maar er is dus iemand opgestaan, Martijn de Vries, die zegt dat hij heeft meegeholpen en dat ze hadden afgesproken de inkomsten 50-50 te delen. Nou, daar kan die Nederlandse zangeres zich niet in vinden. Zodoende hebben ze zich voor de rechter bewogen. En nou, de rechter gaat vandaag uitspraak doen in de zaak over Vamos a la Playa. De ruzie over geld. Ja, het doet me eraan denken dat ik van de week nog ruzie had met een bomenkweker. Ook over geld. Als ik niet oppasse, zou hij me een beuk verkopen. Een hele goede morgen. Slammer trekken buien over het land. En het is met 18 graden zacht voor de tijd van het jaar. Vandaag zon en het wordt 20 graden. 20 Celsius.

Een beetje voor de fijnproevers van Pitbull. Hotel Room Service hoor je bij Slam, de vroege ochtendshow. Waar ik elke ochtend in mijn glazen bol kijk. Deze ochtend voorzie ik dat er een rustige ochtendspits aankomt. Of althans, rustig is misschien niet het juiste woord, maar het minst druk van de hele week. Deze ochtend, minst drukke ochtendspits van de hele week. Net al even kort over die rechtszaak van Famous Alla Playa. Er is nog een rechtszaak die we hebben gewonnen. Ik zeg we, want het is een Nederlands bedrijf die een rechtszaak heeft gewonnen tegen een Spaans bedrijf. Chocomel heeft een bijzondere rechtszaak gewonnen. Het bedrijf heeft de Spaanse chocomelfabrikant voor de rechter gesleept, omdat zij dezelfde kleur geel zijn gaan gebruiken als die iconische chocomelverpakkingen. Dat kan toch niet? Het gaat om een hele specifieke kleur geel. Het gaat om de Pantone PMS 116 kleur geel. En die Spaanse concurrent, de Cacaolat, gebruikte ineens vrijwel precies dezelfde kleur, terwijl ze daarvoor een ander soort geel hadden. Volgens het Spaanse chocomelmerk Cacaolat was het daarom niet erg dat ze deze kleur toevallig zijn gaan gebruiken. Want het is een soort... Het was gewoon toevallig. Ze konden geen duidelijke reden verzinnen waarom ze geswitcht zijn van kleur. Geen reden. Is niet duidelijk geworden. Konden ze niet onderbouwen. Oftewel, dat hebben ze gewoon afgekeken van Chocomel. De rechter heeft nu bepaald dat alleen Chocomel die gele kleur mag gebruiken. Dus alleen Chocomel, het Nederlandse Chocomel, mag de Pantone PMS 116...

0: gebruiken. Andere chocomelfabrikanten, dus ook dat cacaolat, moet iets anders gebruiken. Merken mogen niet mee profiteren op de investeringen van chocomel. Daar werd die Spaanse cacaolat van beschuldigd. Dus dat moesten ze weghalen. Ze krijgen dus binnenkort weer een nieuwe verpakking zonder dat geel. Ik vond het bijzonder, ik wist helemaal niet dat dat kon. Maar bijvoorbeeld een bedrijf als Nivea heeft ook die blauwe kleur geclaimd. Dus als je een blauwe Nivea-fles hebt met shampoo erin, er is geen enkel ander shampoo-merk dat die blauwe kleur mag gebruiken. Want dat kun je dus blijkbaar ook claimen als merk. Dat wist ik niet. Maar je hoort het allereerst bij Slam. Chocomel, het Nederlandse Chocomel, heeft de rechtszaak gewonnen van het Spaanse Chocomel. Zij zijn de enigen die die gele kleur mogen gebruiken. Lekker voor ze, dat Spaanse Chocomel. Is nog een soort payback van de verloren WK-finale in 2010.
1: Nieuwe muziek. Nieuwe muziek.

0: Together by Slam, de vroege ochtendshow. Zometeen ga je het horen. Wat is schoner en beter? De glazen ondersteboven of rechtop in de kast zetten? Ja, ik heb deze discussie al heel vaak gehad met mijn vriendin. Jij waarschijnlijk ook wel. Dus... het antwoord zometeen. Ook muziek van Medusa, Axwell en de nieuwste Marshmallow. Komt eraan.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij een krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Laatste dag? Boek nu je citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
4: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greet. AI.
6: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
8: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
9: Ariel? Je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Veilig en zeker onderweg. Autofirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
11: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
12: Yes.
13: Gooise Vrouwen is terug.
14: Ik heb contact gezocht met mijn escort service.
15: Oh jee.
13: Een seizoen met extra veel verleidingen.
15: Extra?
16: Moet ik je mijn nummer geven?
11: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
13: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
15: Oh, rustig blijven.
17: Alle Sigma Verf bestel je bij
18: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
20: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
19: Verschillende soorten nepnieuws. Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
21: Ik hou er niet meer bij.
22: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
23: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
24: Een hele goede morgen, Slam. Het is bijna 6:30. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend lokaal eerst wat nevel en mist, maar daarna komt de zon goed door. Het wordt vandaag 20 tot 23 graden. Er staat weinig wind. Vanmiddag neemt de bewolking toe. En vanavond volgt vanuit het westen regen met in het zuidoosten kans op onweer. Vanaf morgen, dat is dan wel weer kut, wordt het duidelijk koeler. Met zo'n 15 graden en wisselvallig weer. Dan de wegen af met Flitsmeister. Een kilometer of 60 aan vertragingen. Ik moet zeggen, het is wel redelijk druk op de weg voor een woensdag. Dit zijn de vertragingen vanaf 10 minuten... of met een bijzondere oorzaak op de Nederlandse snelwegen. Eentje op de A4, daarna Amsterdam... tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Een minuut of 20, 10 kilometer, wordt veroorzaakt door een auto met pech. En een kwartier gemeld op de A7, Hoorn-Zaanstad... tussen Avoorn en Purmerend-Noord, 3 kilometer file. A15, Ridderkerk-Oostvoorne tussen Breien en Oostvoorne... is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar staat bijna een uur vertraging, 8 kilometer file. Naar verwachting is de weg rond 7:30 weer vrij. En één laatste vertraging van 10 minuten of langer op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schravendeel. 10 minuten, 5 kilometer file. Elders kun je dus een vertraging tegenkomen, maar die is dan korter dan 10 minuten op dit moment. Het laatste nieuws, Ronald Remmelswaan. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
24: Hey.
0: De komende 20 jaar zullen steeds meer Nederlanders te horen krijgen dat ze kanker hebben, melden meerdere media. Belangrijkste oorzaak is de vergrijzing. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de meest voorkomende vorm. De vrouw die in het Amerikaanse Tennessee haar executie overleefde is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zeggen haar advocaten. Ze werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht, toen bleek dat de dodelijke injecties niet werkten. En na 208 interlands is het voor Lionel Messi nu echt over en uit bij het nationale elftal van Argentinië. Hij sloot vannacht met zijn team winnend af in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin. Na afloop was er een emotioneel dankwoord van Messi. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
24: Dankjewel Ronald, tot zometeen. Eindelijk antwoord op de vraag: moet je de glazen rechtop of ondersteboven in de kast bewaren? Wat is nou hygiënischer?
1: Marijn Oosterveen
24: heeft al voor veel discussies gezorgd in mijn huwelijk. Je hoort het antwoord zometeen.

Het Italiaanse Medusa. A Piece of Your Heart, die ook vaak genoeg te vinden zijn in de Slam Dance 1000. Gaat over een uur en 25 minuten ongeveer weer van start. We pakken de draad op bij nummer 200 ongeveer. De finale komt steeds dichterbij. Morgen hoor je wat de beste dance track aller tijden is, ooit gemaakt. In de finale van de Slam Dance 1000. Wat is die grote nummer 1? Morgen te horen op Slam, in de Slam Middagshow. Heeft voor menig discussie gezorgd bij ons in het huishouden. Dit is zo'nzelfde soort discussie als moet het velletje van het wc-papier... moet dat aan de voorkant van de houder zitten... of moet dat aan de achterkant van de houder zitten... op het moment dat je de nieuwe wc-rol ophangt. Als je het aan mij vraagt, moet het velletje aan de voorkant zitten. Als je het aan mijn vriendin vraagt, moet het velletje aan de achterkant zitten. Enfin, daar komen we ook nooit uit. Maar er is nu wel een hygiëne-expert die antwoord geeft op de vraag... kun je glazen het beste rechtop of ondersteboven in de kast zetten? En die expert die in kwestie daarover schrijft... die zegt, je kunt de glazen het beste rechtop in de kast zetten. De rand van de glas is namelijk het zwakste gedeelte. Als de glas steeds op die rand neergezet wordt... krijgt hij iedere keer een klap en kan hij uiteindelijk snel beschadigen. Vooral bij wijnglazen is dat een probleem... maar ik ken dan ook niemand die wijnglazen ondersteboven in de kast bewaart. Wijnglazen zijn veel fragieler, laat dat duidelijk zijn. Rechtop zetten heeft ook als voordeel dat vocht sneller verdampt... als dat is achtergebleven nadat je ze in de vaatwasser hebt gehad... of hebt afgewassen en niet helemaal goed hebt droog gemaakt. Qua hygiëne maakt het eigenlijk niet uit... want ondersteboven komt de drinkrand wel op het kastplankje terecht. Maar als je hem rechtop zet, kan er stof in het glas vallen. Maar volgens een microbioloog is dat allebei geen groot probleem. In een droge, afgesloten kast kunnen bacteriën nauwelijks groeien... en van een beetje stof word je over het algemeen niet ziek. Tenzij de ratten gekakt heeft, dan heb je weer het hantavirus of zo. Maar zolang die niet in je kastje zitten, dan ben je waarschijnlijk fijn. Dus na jaren ruzie over die toiletrol hebben we nu eindelijk antwoord op de discussie. Glazen gewoon rechtop in de kast. En zometeen een korte vooruitblik op die Slam Dance 1000. Drie absolute hoogtepunten weer in die lijst om je radio voor aan te zetten. Hoe laat komen ze voorbij en welke zijn het? Je hoort het zo meteen. En muziek van Lady Gaga en dit is de nieuwste Axwell, Whatever Turns You.

0: Lady Gaga bij Slam.
1: De Slam Dance 1000.
0: De lijst met de 1000 beste dancetracks aller tijden ooit gemaakt gaat ook vandaag gewoon weer verder. We starten rond de klok van 8 uur met de nummer 200 ongeveer. Dan pakken we de draad op. En mijn hoofd zelfs de nummer 200. Dan pakken we de draad op. Vandaag weer een aantal absolute hoogtepunten die je voorbij gekomen met de lijst. Eigenlijk zijn we op het punt aangekomen dat we alleen maar hoogtepunten draaien. We draaien echt serieus alleen maar hoogtepunten. Ik zie vandaag Fela Gram, Put Your Hands Up for Detroit, I Could Be The One van Avicii, Nicky Romero. Ik zie Kylie Minogue. Ik zie Liquor Store van Coulter. Ik zie nog veel meer. Ook deze bijvoorbeeld.
2: 180.
0: Op nummer 180, God is a DJ van Fateless. Wat mij betreft had deze wat hoger gemogen in de lijst. Maar ik ben blij dat hij in ieder geval de top 100 of de top 200 gehaald heeft. Echt een van de beste dance tracks aller tijden ooit gemaakt als je het aan mij vraagt.
2: 151.
0: En die hoor je zo meteen nog in de Slam ochtendshow tussen 9 en 10. Op nummer 151. Alsof je in een soort politieachtervolging zit. Van The Prodigy. Die meermaals voorbij komen ook tijdens de Slam Dance 1000. Op nummer 151. Breathe. Dan hoor je tussen 12 en 1 voorbij komen tijdens de Slam Dance 1000.
2: 98.

nummer 98 in de Slam Dance 1000 hoor je iets voor de klok van 5 uur voorbij komen in de Slammiddagshow. Tijdens de Slam Dance 1000. Dit is een van de meest recente nummers uit de lijst. Maar wel een van de lekkerste die erin staat, als je het aan mij vraagt. De Slam Dance 1000. Over een uur en een kwartier gaat hij verder. We pakken de draad op bij nummer 200. We zijn aangekomen bij de crème de la crème. De absolute top van de Slam Dance 1000. Wij zijn eens meemaken. Dat is straks om 8 uur. De Slam Dance 1000 gaat verder. Dit is nu Alesso en Sasha met Destiny.

origineel is ook een 30.000 topper. Grease 2000 bij Slam in de vroege ochtendshow. Zometeen de grote ochtendshow. En de Slam 30.000 komt eraan. Die gaat om 8 uur weer van start. Als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op exclusieve Slam goodies. Dus nu goedemorgen sturen is kans maken op exclusieve prijzen. We draaien muziek van Miley Cyrus, Daft Punk.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen... bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar...

0: Voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
4: Ach, lieverd. Koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
3: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
11: Big deals bij Keukenconcurrent.
10: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
14: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.

0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Steeds meer mensen zullen de komende 20 jaar te horen krijgen dat ze kanker hebben, meldt het kankercentrum. De stijging komt vooral door vergrijzing. Kanker komt vaker voor bij ouderen. Huidkanker wordt zowel bij mannen als vrouwen de nummer 1, maar ook leverkanker is een opmars, omdat meer mensen te zwaar zijn. Ook gisteravond was het weer onrustig in Hoogeveen. Er werden 8 minderjarigen aangehouden. Volgens RTV Drenthe houdt de politie de boel al een tijdje in de gaten. Jongeren op fatbikes intimideren voorbijgangers in het centrum en gooien met vuurwerk naar ze. Politie fouilleert de jongeren om te checken of ze vuurwerk bij zich hebben. Christa Pike, de vrouw die in Amerika haar executie overleefde en naar het ziekenhuis werd gebracht, is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Volgens haar advocaat is haar herstel medisch gezien ongekend, maar verwacht wordt dat het wel lang gaat duren. Pike zou met handboeien om in bed liggen. En Lionel Messi heeft na 208 interlands afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. In een vriendschappelijk duel met Benin maakte hij zijn laatste doelpunt. Het werd 3-0. Het stadion en de straten eromheen waren vol. Na afloop bedankte Messi geëmotioneerd zijn fans. Hij blijft nog even spelen voor Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog kans op mist, daarna op steeds meer plekken zon. Later vanmiddag meer bewolking en vanavond regen. Met 20 tot 23 graden is het nog steeds zacht. En dat was het nieuws op Slam.
9: Ja, dit zou dan een beetje die laatste nazomerdag moeten worden. Dus geniet ervan. Misschien kan je nog even buiten werken of net wat langer lunchen. We gaan naar de weg toe. Flitsmeister met de eerste files dan van deze woensdag. A12, Woerden, Oude Rijn, 20 minuten door een ongeluk. En een ongeluk met een vrachtauto, dat zorgt voor bijna een uur file. Op de A15, hopelijk kan je nog omrijden daar bij Briele en Oostvoorne. Naar verwachting is rond 19:30 de weg wel weer redelijk open daar op die A15. Nog een file op de A15 bij de havens 4000, 5200 en Briele. Een 30:30, dat is datzelfde ongeluk. A16 Moerdijkbrug, Dordrecht Centrum, 41 minuten. En de A16 Zonzeel, Zevenbergse Hoek, 22 minuten. Op de A27 staat een 30:30 stil bij Gorkum en Lexmond. Dat komt door een ongeluk. En de laatste A58, 20 minuten telt hij. Tussen de Baars en brug over het Wilhelmina-kanaal. Had jij het al verteld, Marijn? Nee, die prijzen die je altijd kan pakken hier in de ochtendshow. Hebben we nog niet gedaan? Ja, dat doe ik het.
10: Nee, ik heb zeker wel verteld.
9: Oh, heb je wel gedaan? Oké.
10: Okay.
9: Want ik zie die app helemaal volstromen. Ja, ik zie het nu. Ja, precies. Ja. Daar zijn ze hoor.
10: Ja, klopt. Maar ik vind in verhouding met de andere dagen.
9: Is het rustig?
10: Is het rustig.
9: Dus, dit is je kans.
10: Ja. Als jij wil opvallen.
9: Als jij nog nooit een slamprijs gewonnen hebt. Nee. We hebben hier een geweldige prijzenkast. En we geven altijd iets leuks weg aan de allereerste die bij ons aan de lijn hangt. Dan mag je zelf uitzoeken. Wil je de Buckethead, de Fanny Pack van Slam of de House in de Pauzekousen?
10: Wauw.
9: Allemaal limited edition. Dus stuur even een goede morgen, want het is rustig inderdaad. Een goede morgen in de app en dan weten we dat jij wil winnen.
11: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker vibe. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.

0: in het dan vroeg.
1: Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air. De

drie winnaars die een prijs willen uitzoeken bij Slam, die de eerste luisteraar willen worden. Ik zie alleen jouw appje nog niet, dus zorg even dat je erbij komt. Goedemorgen en maak kans op de bucket hat, de fanny pack of de kousen. 5 over 7. Miley, jij bent...

0: tijdens de finale dag. Jammer, ja, jammer dat wij dat niet presenteren. Wij zitten dan dus aan het begin van de dag. Dus wij hebben, ja, wij hebben niet de top, zeg maar. Dat missen wij dan. In de ochtend, waarom knik je alleen maar? Praat mee, man. Dit is een radioprogramma.
1: Nee, maar... Wat, ja... De, zeg maar, de duizend beste dance tracks aller tijden. Dat is toch alleen maar top?
0: Ja, nee, dat is ook wel zo. Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar ik zie dan zo'n Daft Punk, die komt morgen op nummer 11. Wij gaan nooit een top 10 presenteren, zeg maar, in de ochtend. Want het begint altijd bij ons, zo'n dag. En dat is ook een eer. En dat is ook vet. En dat is goede muziek. Maar zo'n nummer 1 lijkt me ook wel weer eens leuk om kunnen doen, ja. Ja. En jij voelt daar weinig voor. We komen weer door. Ah, ja, ja. Je bent niet zo'n muziekman, heb ik het idee.
1: Ik ben zeker wel muziekman. Maar
0: je bent meer van de onderzoekjes.
1: Kijk, als jij vandaag naar onze directie toe gaat en zegt van... Goh, ik wil graag ook 's middags zitten...
0: Dan dus, hebben we sowieso.
1: 4 en 7.
0: Dan hebben we de middag.
1: Dan zeggen zij is goed. En dan krijg je er geen geld bij. Dan mag je tussen 7 en 10 programmaatje gaan maken. En tussen 4 en 7 programmaatje gaan maken.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
1: En dan moet je zelf toch even achter je oren wrijven of dat de juiste keuze was.
0: Ja, dat is wel waar.
1: Even bedenken of je daar nog steeds een top 10'tje wil presenteren.
0: We hebben het sowieso druk deze week. We hebben morgenavond draaien wij op een feest samen. Ja. Heb jij het toevallig gezien? Ik kreeg net... Even een draaiboek, wat er allemaal gebeurt op dat feest waar wij draaien.
1: Een tattoo shop.
0: Er is een tattoo shop op dat feest. Ah. Je kan een gratis tattoo krijgen bij onze DJ set eigenlijk. Maar een permanente, het is een echte tattoo, hè?
1: Ja, geen henna shit, nee.
0: Dus zou jij, het lijkt me zo leuk, want morgen kan jij dus ook een tattoo nemen, Marijn. Je bent een van de weinigen hier bij Slam die nog geen tattoo heeft.
1: Mm-hmm.
0: Het lijkt me zo leuk als jij dan morgen je gratis tattoo gaat halen. Zou je dat overwegen?
1: Nee.
0: Echt niet?
1: Nee.
0: Maar gratis. Gewoon een klein leuk plaatje.
1: Ik ben heel impulsief. Ik kan niet één keuze maken waar ik dan de rest van de leven... De enige keuze die ik tot dusver gemaakt heb... waarvan ik zeker ben dat ik de rest van mijn leven daar tevreden mee ben... Dat is mijn vriendin.
0: Ja, en ik heb haar dus even gevraagd wat zij ervan zou vinden. Ja. Als jij een tattoo neemt.
2: Hey, Anno, wat een goed idee.
0: Ja.
2: Ik hoop dat Marijn het durft, maar anders zou ik het heel leuk vinden... om een aioli bakje op zijn arm te laten tatoeëren... hij noemt mij altijd zijn aiolietje, omdat hij enorm veel van aioli houdt. En sterker nog, we hebben een van onze pleegkittens net aioli ook genoemd.
0: Nou,
2: keep me posted.
0: Ja, dat ga ik zeker doen, schat. Dus Carlijn wil dat jij een aioli bakje op je arm tatoeëert, want jullie nieuwe pleegkitten heet aioli. Had mij dat ook even gezegd.
1: Ja. Nee, dat hebben we samen verzonnen, want je appte haar toen we op de padelbaan stonden samen. En toen speelde het appje af en toen begon het appje van... Hey, Carlijn, ik heb even een appje van je nodig. Dus...
0: Het is niet waar. Echt waar. Nijd zijn mij er ook elke keer bij als ik jou erbij probeer.
1: Nee, maar dit was gewoon toevallig.
0: Damn. Onze nieuwe Stoptoberstrijder, Monica Geuze. De presentatrice kikt momenteel af, maar dat gaat haar niet in de koude kleren zitten, posten op TikTok. Monica, maar dan in plaats van een peuk, gewoon even lekker in de ochtend die Slam Ochtendshow aan. Hè? Wat denk je daarvan?
3: Nou, dan denk ik helemaal, oh mijn god. Dan kan ik weer zo mijn leven haten.
0: Ja. Het is best leuk hoor. En we zijn er tot 10 uur. Natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor.
4: Zeg het maar. Ik ben Daniel. Ik kom uit Hoofddorp. En ik ben op dit moment lekker aan het rijden in mijn vrachtwagen.
0: Oh, kijk aan. Hey Daniel, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: En wat voor merk? Nou, dat kunnen wij wel raden.
1: Scania.
4: Nee.
0: Nou, dat is voor het eerst hoor. We hebben altijd Scania's aan de lijn.
1: Ja, Scania is toch altijd het beste.
4: Ik rij een Mercedes.
1: Oeh, nee.
0: Een Mercedes.
1: Ik heb liever een ster in de ruit dan een ster op de bumper.
4: Ja.
0: Oké, okay, dan.
4: Voor de stad is het wel beter hoor, een Mercedes. Ik zie veel kapot aan.
1: Ah, oké. Okay. Kan ik me voorstellen.
0: Hey, begreep ik nou van ons geweldige ochtendshow-team hier, die hebben jou net even gebeld, dat jij een honkbaltoernooi gaat spelen?
4: Ja.
0: En wanneer gaat dat gebeuren?
4: Zondag
0: moet je. Oké, okay. En tegen wie speel je dan?
4: Gewoon een vriendentoernooitje, man. Einde van het seizoen.
0: Leuk honkbal. Vind ik een onderbelichte sport in Nederland. Wel de softbal.
4: Het is ook heel leuk, maar je moet het wel snappen.
1: Softbal is toch hetzelfde als honkbal?
0: Nee, softbal is niet een grotere bal, toch?
4: Zoiets, ja.
0: Oké, okay. Ik hoorde mijn expert in de lijn hebben. De honkbal is echt gek. Ik vind dat echt een waanzinnig sportje. Ben je wel eens naar zo'n Amerikaanse wedstrijd geweest?
4: Nee, dat niet, man. Ik wil het wel misschien een keer doen, maar... Dat komt nog wel een keer.
0: Ja, dat is wel leuk. Ja. Als je dan de bal vangt of er komt zo'n home run, dan het stadion ontploft. Dat is ongekend. Ja,
1: maar het stadion ontploft de hele tijd. Ik ben in Canada bij zo'n wedstrijd geweest. En dat is wel echt iets unieks. Want wat ze doen in de Verenigde Staten en in Canada... ze willen dat publiek tijd te triggeren.
0: Ja.
1: Want zo interessant is het nou ook weer niet om naar te kijken.
0: Nee, het duurt heel lang soms.
1: Ja, dus nadat er geslagen is, dan gebeurt er

0: iets in het stadion. Een muziekje, een orgel, een filmpje. Er komt er ineens een DJ ergens, een danseres, een zanger. Het gaat helemaal gek.
1: Zo'n mascotte die ineens van een duikplank springt in een bad.
0: Letterlijk wat je tegenwoordig ziet. Dat je dan een filmpje aan het kijken bent van iets heel satisfying. Terwijl iemand een verhaal vertelt. Zodat je eens wordt afgeleid terwijl je naar het verhaal. Dat is precies wat daar gebeurt.
1: Je ziet gewoon TikTok in het echt. Dat is precies wat
0: het is eigenlijk letterlijk TikTok in het echt.
2: Ja.
0: Maar het is wel leuk.
1: Ja, zeker weten. Hey, wij sturen jou omdat je de eerste bent. Een slam goodie. Je mag het uitzoeken. Ga je in het honkbalstadion zitten met de slam buckethead? Ga je voor de fanny pack of de house in de pauze kousen?
2: Ik wil graag de fanny pack. Die heb ik nodig.
1: Die heb je nodig. Sorry voor mijn viele verbinding even weg toen je wilde zeggen waarvoor je hem nodig had. Of heb ik dat mis?
2: Voor ADE.
1: Precies. Voor ADE. Het Amsterdam Dance Event komt eraan. En wij sturen hem naar je toe, jongen. Alvast mooi ADE.
2: Dankjewel, man. Bye.

0: getal. Onder de 1000.
1: Goedendag, ik ben Steven. Ik zit daar al in de file. Maar ik denk dat het nummertje 96 is van onder de 1000.
0: Dit is niet het getal onder de 1000.
1: Jammer.
0: De jackpot staat nu op
2: 118
0: euro.
1: Ja, dat begint de andere weer.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Kevin De Vries, Stylo en Monty, Be My Own.

0: Klemveld, ja, zo mogen wij hem noemen. Want hij is onderhand familie, hè. Hij komt hier zo vaak over de vloer. We zijn dan ook de grootste familie van Nederland.
1: Wow.
0: Het is zo gezellig. Slam, de grootste familie van Nederland. Ja, in die app is het zo druk. Ik sta er echt van te kijken hoeveel mensen er wakker zijn al.
2: Leuk, we staan op de interactieve tour. We zijn de grootste familie van Nederland. De familie kijkt eruit voor elkaar, hè.
0: Mm.
2: En daarom ga je het zo meteen horen.
0: Oh.
2: Wat is het inbraakrisico bij jou in de wijk? Waar kijken inbrekers als eerste? En als jij nu de 4 cijfers van jouw postcode doorstuurt, dan hoor je zo meteen hoe groot het risico is dat er de komende dagen bij jou wordt ingebroken.
0: Dit wil je weten. Dus app je postcode. De eerste 4 cijfers. Hartstikke goed. Naar de Slam app. En Lost Frequencies komt er ook aan. Zometeen.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag. 24 uur lang. De beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere Fedde LeGrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon. Ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist. Weekend naar de knoppen. Hey, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
6: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
7: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
8: Let's go for more, some extra, Max.
7: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
6: Happy nieuws! Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: 24.
1: Download de app en start met vinden.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei-doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Chris?
9: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
9: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
9: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat, 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
13: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren... zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
15: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor word ik snel geholpen.
16: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
19: Goedemorgen Slam. Waarom komen er nu al duizenden postcodes hier binnen in de Slam-app? We vertellen het je zo. Blijf luisteren. Er trekken eerst nog buien over het land deze ochtend. Een minima van 18 graden. Erg zacht nog wel. Het wordt uiteindelijk flink kouder na vandaag. Dit is echt een van die laatste lekkere nazomerdagen. Een graad of 20 moeten we nog wel aantikken vandaag. Dan nog even naar de weg toe. Flitsmeister met files op de A12. Bodegraven Harmelen, een half uur, 15 kilometer. A15, Sliedrecht-West, Sliedrecht-Oost, een half uurtje. En op de A15 bij Brielen en Oostvoorne, 3 kwartier. De oprit is dicht. A15, Spijkenisse, Brielen, 32 minuten. En op de A16, Zonsveel, Moerdijkbrug, 3 kwartier. A59 is alweer de laatste. Drunen-West en Nieuwkuik, daar een half uurtje. Je bent er maar druk mee, Marijn, maar je gaat zo meteen alles door zo'n generator rachen hier bij Slam. Al die postcodes die binnenkomen. Ja. Want jij kan dus zeggen hoe groot het inbraakrisico is bij jou in de wijk.
20: Ja.
0: Dus, als je postcode 4 cijfer je postcode stuurt.
19: Ja, dan hoor je zo meteen wat het inbraakrisico is. En Marijn schijnt zelfs te weten waar inbrekers zich schuilhouden.
0: Nee, waar ze het eerst kijken.
19: Oh, dat is ook wel een belangrijk punt, ja. Dus wat je misschien extra moet beveiligen. Ja. Of waar je de waardevolle spullen even moet weghalen.
0: Waar ze schuilhouden, weet ik niet. Anders had de politie dat ook wel geweten.
19: Anders zat de politie te luisteren. Anol en Marijn. Dat zo in de ochtendshow. App eventjes je postcode. Usher is erbij met een Slam Classic na Lost Frequencies.
0: Ik ben wel Bolle Jos, het is Sierra Leone.

0: Piebijrijder Stoel, Marijn Magazijn. We zijn de grootste familie van Nederland sinds kort. We hebben nog nooit zoveel appjes gehad in de Slam Ochtendshow. We zijn daarom de grootste familie van Nederland.
1: We hebben een slogan besloten. We hebben nog niet besproken dat dit inderdaad echt een ding is wat de directie hiervan vindt.
0: Maar dit komt op de billboards, of ze het nou willen of niet.
1: Wat, als het aan ons ligt wel.
0: Het is zo gezellig. Wij schieten familie natuurlijk te hulp.
1: Absoluut.
0: Daarvoor zijn we.
1: Familie kijkt uit voor elkaar. Erg belangrijk.
0: En dus moeten we het even hebben over inbraak.
1: Ja, want die donkere dagen komen er weer aan.
0: Ik schrok ervan dat kerst zo dichtbij is.
1: Gewoon, het wordt sneller donker. En op het moment dat het donker wordt, dat is voor de inbrekers natuurlijk een gouden kans om toe te slaan.
0: Ja, dat is de mooiste tijd van het jaar voor inbrekers.
1: Hè? Uiteindelijk ook, kijk, als je met kerst bijvoorbeeld weggaat. Ja, dat is natuurlijk ook een mooie kans voor inbrekers om toe te slaan. Daarom, waar gaan inbrekers als eerste naartoe? Waar kijken ze? En die vraag kan ik beantwoorden, want het is natuurlijk niet de bedoeling dat ze gaan natuurlijk geen half uur in je huis lopen rommelen. Want dan is het risico dat ze gesnapt worden natuurlijk heel groot.
0: Dus een vluggertje, erin en eruit.
1: Zo snel mogelijk erin en eruit. Wat doen inbrekers? Inbrekers gaan vaak als eerst naar de woonkamer en de slaapkamer. Want daar liggen meestal laptops, sieraden, contante flappen en kleine elektronica.
0: Dit kan ik bevestigen. We hadden een keer een insluiper. Die zag beneden de iPad liggen, 100%. Die lag gewoon op tafel, maar is die eerst naar boven gegaan. Zo van, die pak ik nog wel. Dan kom ik terug via de woonkamer. Ja, op die manier.
1: Verstop spullen dus niet onder een matras, in een nachtkastje, in een kledingkast, in een vaas of tussen de boeken. Ook een sleutel onder de deurmat of in een bloempot is voor inbrekers geen verrassing. Dat kennen ze. Als ze willen binnenkomen zonder braaksporen, is dat het eerste waar ze kijken.
0: Of zo voelen op de deur. Kan ook nog wel eens als je zo'n... hoe heet dat nou?
1: Gewoon
0: een
1: schuifdeur hebt.
0: Gewoon, je kan ook sleutel op de deur leggen, toch? Op het kozijn, hoppa.
1: Een losse kluis heeft weinig zin, want die kunnen ze gewoon meenemen. Dus een losse kluis is eigenlijk geen kluis, zeggen inbraakexperts. Een kluis die vast zit aan de vloer of in de muur is een stuk veiliger. Ook een alledaags voorwerp kan een goede verstopplek zijn. Bijvoorbeeld een pak pannenkoekenmix. En dat dan in de kelder plaatsen.
0: Ja, maar dat ga ik zelf vergeten. Dan denk ik, god man, wat heb ik de sleutels van de kluis?
1: Ja, maar dat is. Kijk, dat heb ik een keer gehad met contant geld. Ik weet niet waarom ik dat gedaan heb in mijn jonge jaren. Had ik een portemonnee verstopt in de sokkela. Maar dat is eigenlijk niet slim, want de kledingkast. Maar dat was ik vergeten. En dan kom je dus 2 jaar later, dan trek je alle sokken eruit om die kast een keer schoon te maken. En dan vind je dus ineens €500. Nou, ik kan je vertellen, 16-jarige, ik was daar heel blij mee.
0: Oh, dat begrijp ik wel, man. Ja.
1: Maak foto's van waardevolle spullen. Noteer serienummers, dat je altijd direct aangifte kan doen van als ze gestolen worden. En dan kun je dus ook de serienummers doorgeven, dan kunnen ze geregistreerd worden. Advies wordt ook, of tip wordt gegeven, een tijdschakelaar, een slimme lamp. Dan kun je zorgen dat het lijkt alsof iemand thuis is als ze s'avonds het licht aangaat. Een videodeurbel helpt eigenlijk niet tegen inbraken.
0: Gek eigenlijk. Want dan staan ze erop toch? Die dingen die filmen toch de hele dag?
1: Ja, maar weet je wat het is met beveiligingscamera's? Dan doe je een masker op of je doet een bivakmuts op. En dan zie je inderdaad dat de dingen gejat worden, dat er ingebroken wordt. Maar wie het doet, zie je dan niet. Nee, dus even kijken. We hebben heel veel mensen ook die hun postcode gestuurd hebben in de app van Slam. En dan kunnen we dan, op basis daarvan kunnen wij dan... Van het postcode, ik ben helemaal van mijn apropos. Op basis van de postcode weten wij hoeveel risico er is dat er bij jou wordt ingebroken.
0: Oh, dat is wel interessant, zeg.
1: Naomi, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Wie gets? Alles goed?
2: Ja, goed met jullie. Ja, ik ben een beetje moe, dus ik ben lekker onderweg aan het genieten van een koffietje.
0: Lekker zeg.
1: Lekker.
0: Dat doe je goed. Ja, wij moeten ook nog even opstarten, merk ik. Maar we komen aardig op stoom nu.
2: Leuk,
0: gezellig. Oh, klinkt leuk.
1: Oké,
0: mooi.
1: Naomi, ik zit even te kijken. Je hebt de postcode doorgestuurd in Hillegom. Ik zal de postcode zelf en het adres en je pincode, weet ik dat, zal ik even achterwege laten. Een postcode in Hillegom. Ik kan jou mededelen dat er een zeer laag risico is op inbraken op jouw postcode.
2: Oh, toppie. Ja, dat was, ik weet nog, vroeger, heel lang geleden was er 1 keer ingebroken bij mij in de straat. En dat was het volgens mij ook.
1: Ja, nou ik zie, er is 1 inbraak in de buurt geweest de afgelopen 3 maanden. Daarbuiten niet dus. Tenminste, daarvoor wel. Maar de afgelopen 3 maanden is het vrij rustig geweest. Naarmate het langer geleden is dat er is ingebroken bij jou in de wijk, neemt het risico ook weer toe dat er wel een keer wordt ingebroken volgens de inbraakbarometer. Dus ja, nu is het risico zeer laag, maar dat kan natuurlijk over een maand weer helemaal anders zijn.
2: Oké, ik ga er wat aan doen.
0: Ja, wat is het meest waardevolle wat je in huis hebt, denk je, Naomi?
2: Een kat.
0: Een kat, oké.
1: En qua geld of sieraden?
2: Ik heb niks
1: van waar in huis liggen.
2: Denk je dat ik dat tegen jou ga gaan vertellen.
0: Ja. Misschien heeft ze gauw bestek of
1: en,
0: zo.
1: En vervolgens ook de vraag of je even je huisnummer zou willen sturen. En dan momenten dat jij niet thuis bent.
0: Naomi, je zit er veilig bij daar in Hillegom.
2: Dankjewel. Hoi. Hoi.

0: wij natuurlijk manifesteren hier bij Slam, is door GTA 6 muziek te draaien, dat wij als radiostation in GTA 6 terechtkomen. De nieuwe van Fred Again, Pink Panthers, Etienne de Crécy, Catriel, Paco, Amoroso. Wauw, het lijkt wel heel We Are The World, man. Het is Sexy Magic, gedraaid in de ochtendshow als laatste gewone nieuwe track vandaag. Want zometeen gaan we de Dance 1000 doen. En dit is wel mijn favoriete dag tot nu toe. En ik weet zeker dat ik dat morgen ook weer zeg. Want dan zijn de hits weer nog beter dan de dag ervoor. Maar vandaag, als we die top 200 gaan kraken, man. Ik wil nog niet te veel weggeven, maar Oké, vooruit. Kleine tastemaker. Deze drie zitten er sowieso bij.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Alle Sikkens verf bestel je bij
5: verfwinkel.nl. Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
7: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
8: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
9: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Uitgeprocedeerde asielzoekers die doelbewust niet meewerken aan hun terugkeer moeten 6 maanden cel krijgen. Dat staat in een nieuw wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Hij vindt asielbeleid niet geloofwaardig. Als mensen die hier illegaal verblijven hun uitzetting blijven frustreren, dan moeten we ze kunnen bestraffen, zegt hij. Het aantal kankerdiagnoses loopt de komende jaren flink op, zegt het kankercentrum. Het komt vooral door vergrijzing. Er zijn meer ouderen en die worden ook steeds ouder. Huidkanker is over 20 jaar de meest voorkomende kankersoort. Nu is dat bij mannen nog prostaatkanker en bij vrouwen borstkanker. Het was ook gisteravond weer onrustig in het centrum van Hogeveen, meldt RTV Drenthe. Al een tijd heeft de politie daar zijn handen vol aan groepen jongeren op fatbikes. Die vallen mensen lastig en gooien met vuurwerk. Er zijn al zo'n 15 mensen aangehouden, onder wie flink wat minderjarigen. En Christa Pike, die haar executie overleefde, kan weer praten en is bij bewustzijn. Dat zeggen haar advocaten. De Amerikaanse kreeg vorige week 2 dodelijke injecties, maar dat ging niet goed. Na ruim een uur leefde ze nog en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze verder herstelt is nog niet te zeggen. Dan het weer van Weer Online. Eerst nog plaatselijk nevel en mist, daarna vrij zonnig en opnieuw zacht. 20 tot 23 graden. Vanaf morgen koeler en rond de 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
4: Top, dan nog even snel die wegen af voordat we beginnen aan de top 200 van de Dance 1000. Zin in. A2 Rosmalen Martínez Nijhoffbrug, 40 minuten, 14 kilometer. A4 Den Haag-Zuid Schipluiden, half uurtje. En ook 30 minuten stilstaand verkeer op de A15 Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. Komt door een ongeluk, 8 kilometer. Dik een uur op de A15 Rozenburg Centrum en Veerpont Engeland. Net als gisteren druk daar. En de A16 Breda-Noord Markbrug, 20 minuten. A32 als laatste. Wolvega Heerenveen-Zuid meldt 21 minuten file.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat, babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk, 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Relaxed?
9: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
11: En als je huur verandert?
10: Pas het zelf aan.
12: En als je gaat samenwonen?
10: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
4: Vuurwerk uit je speaker.
14: Anul en Marijn.
4: Oh jongens, en het is alweer de ene laatste dag gewoon. Ach, lieve schat. Ja.
15: Dat is gewoon niet leuk.
4: Nee, maar we hebben echt nog een super dag.
15: Sorry hoor.
4: Ja, nee, maar dat is oké. Okay. Laat je gevoelens de vrije lopen. Maar we hebben echt nog 2 dagen dat we hier flink gaan knallen. Ja, en crazy om te bedenken, maar dit is gewoon alweer de laatste notering van Camel Fat.
15: Nee!
4: Ze komen hierna niet meer terug in de lijst. Ze staan op nummer 2.

0: Nummer 199. Een track die maar liefst in 35 landen op nummer 1 stond. En dat is echt een krankzinnige score voor een Nederlandse track. No Limit had in de hitlijsten dus letterlijk geen limiet. Dat was Too Unlimited natuurlijk. In een van de finale dagen van de Slam Dance 1000. Het is de ene laatste dag. En ik kan er maar niet aan wennen. Laten we eerlijk zijn. Over Too Unlimited gesproken. Komen die beste dingen niet altijd in twee, zat ik ineens te denken. Een Twix. Fietspedalen. Tieten.
1: Maar,
0: Anou en Marijn.
1: Maar ik vind een Twix niet per se de beste chocolaatje wat je kan hebben, toch?
0: KitKat dan? Komt ook met z'n tweeën?
1: De KitKat is vier vaak. Of vier? Drie. Ja, het zijn toch drie?
0: Nee, gaat het hier over in de Dance 1000?
1: Ik persoonlijk vind de Bounty het lekkerst eigenlijk.
0: Houd toch op, man. Ja. Ik wilde even een brug slaan naar de volgende act. Ook met z'n tweeën. Daarom zo goed. 2 jaar uit deze track. Nog geen krasje op te bekennen. Het weigert maar een throwback te worden. Ik kan deze nu instarten en je voelt alsnog alsof je hem voor het eerst hoort. En dat is wel echt uniek. Ik mag trouwens ook bekendmaken, dat is echt even tussen neus en lippen door, dat John Summit naar de Ziggo Dome komt. Gaat hij volgend jaar doen. Februari, tickets vrijdag in de verkoop voor John Summit.
2: Hey guys, good morning. This is John Summit. Get the fuck out of bed, baby. I love that.
0: Daar is hij 198.

0: 2000.
1: Avicii flink gestegen in de lijst dit jaar. Hij heeft met deze track Waiting for Love maar liefst 129 plekken vooruit gesprongen. Hij staat nu op 197. Sowieso een bijzondere week om Avicii-fan te zijn. Hij is in Amsterdam aangekomen. In Madame Tussauds heeft Avicii nu een veredelde kaars van 1,80 meter. Ja, het is het beeld wat uit Las Vegas is komen overvliegen, speciaal voor het Amsterdam Dance Event. Ik zag al comments van mensen die zeiden, maar hij ziet eruit als de jonge Avicii. Ja, het is gewoon Avicii zo oud als die is geworden. Ja, dat is gewoon wat het is. Maar het voelt inderdaad wel zo'n flinke throwback als je hem ziet. Heb jij hem gezien inmiddels, een fotootje of iets?
2: Ik heb een foto gezien van Avicii beeld. Ja, ik vind bij heel veel Madame Tussauds beelden, vind ik gewoon dat ze de plank een beetje misslaan. Ik vind het niet, ik vind niet per se...
1: Je vindt hem niet lijken?
2: Ja, het lijkt wel, maar het is toch niet... Als je naar de foto's kijkt, dan... Ja, er zit wel wezenlijk verschil in. Net als je moet gewoon die pop van... Die Madame Tussauds pop van Maxima of Willem-Alexander is opzoeken.
1: Ja, en wat zie ik dan?
2: Zeker Willem-Alexander lijkt er gewoon.
1: Die lijkt op Ed Sheeran waarschijnlijk.
2: Nee, die Royal. Is gewoon een man met rood haar en een baard.
1: Oké.
2: Ik weet niet wie dat in elkaar heeft lopen kleien, maar...
1: Je kan dus nu op de foto in ieder geval met Avicii in Amsterdam. Hij is van was, niet van porselein. Anders zou dat goed misgaan. Hier is Moby.

0: Ik ben laatst ook helemaal in die oude albums van Moby gedoken. Ah, die heeft gekke shit gemaakt. Ook heel veel van dat ambient work, zoals Aphex Twin ook heeft gemaakt. Maar als je dan Moby hoort, wat hij presteerde in de jaren, nou, eind jaren 80, begin 90. Met alleen een bandrecorder, synthesizertje op zijn slaapkamer. Echt krankzinnig. Porcelain, zijn hoogste, hier in de Dance 1000 van Slam op 196. Met zometeen een track die heel Braziliaans klinkt. Ze zien er zelfs Braziliaans uit. Maar als je hoort waar ze vandaan komen, dan geloof je je oren nooit meer. Dan hebben je oren je voor altijd bedrogen. Blijf luisteren over welke legendarische dance track dat gaat. En veel meer nog in die Dance Doezoe van Slam.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Het eten is klaar, aan tafel.
3: Zo, dat ziet er lekker uit.
4: Ja, een broodje.
5: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford... pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering... en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford-dealer.
10: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
12: Is dit het?
13: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken... geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
14: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals... Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
15: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
14: Oh.
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen... en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melkunie Breaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10%.
0: 20% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Goedemorgen Slam, 8:58. Anou hier met een blik op de wegen. Maar eerst eventjes naar het weer. Er trekken buien over met minimaal 18 graden deze ochtend. Of minima van 18 graden moet ik zeggen. Overdag komt de zon er nog bij. Het is echt een van die laatste lekkere nazomerdagen. Dus ga wat langer de deur uit in de lunchpauze als dat lukt. Het wordt een graad of 20 nog maximaal vandaag. Eens even kijken, waar is het druk op de Nederlandse wegen? A2 Rosmalenkerk, Driel nog 40 minuutjes. En op de A15 Gorkum, Sliedrecht-West, 34 minuten. Rij op de A15 tussen de havens 5500, 5600 en de Zuurhofbrug. Dan is er maar weinig rijden bij, dat zul je wel doorhebben. 10 kilometer file, de oprit is helemaal dicht, nu een half uur file daar. A27 Keizersveerbrug, Werkendam, 20 minuten. A28 Strandhorst-Nijkerk, een half uur. En op de A32 Wolvenga, Heerenveen-Zuid. Tot slot 21 minuten file gemeld.
12: Dance 1000. Anul en Marijn.
2: Als iemand ons kan leren hoe je nou voor eens en altijd echt Ibiza uitspreekt, dan is het deze DJ wel. Hij is de meest genoteerde van iedereen in de lijst. Wie het is, hoor je zo. Eerst zijn we bij nummer 195. Een dansende Duitser. ATB, Topic, A7S, Your Love.

0: 2000.
1: Ik denk dat zij de fans uitlachen. Die fans die verwachten dat het een Braziliaanse groep was. Het punt is ook, het klinkt heel Braziliaans. Ze zien er zelfs Braziliaans uit. Maar als je dan even goed gaat zoeken, dan blijkt Bellini toch echt Duits. Maar zet deze aan op een Kaufland parkeerplaats. En ook dat verandert gewoon in fucking Copacabana. Dat was 194 bij de dikste 1000 dance tracks aller tijden. Cultureel erfgoed waar je op mag dansen, stampen, wat jij wil. UNESCO grijpt niet in en wij laten je ook lekker je ding doen. Dan David Guetta. 31 noteringen, de meest genoteerde DJ in de Dance 1000. Hey, en Guetta, nu je er toch bent, je bent niet alleen de meest gedraaide DJ op Slam deze twee weken, maar je bent ook de DJ die het meest op Ibiza geweest is.
2: Oh, I didn't expect this.
1: Ja, zou je ons kunnen uitleggen hoe je Ibiza uitspreekt voor eens en altijd? Want als iemand het weet, ben jij het.
3: Ibiza.
1: Hoe?
3: Ibiza.
1: Het is meer een tha.
3: Ibiza.
1: Ibiza.
3: Ibiza.
1: Doe ik het zo goed? Ibiza.
3: Ibiza.
1: Ibiza.
4: I love it, I love it, I love it.
5: 193.

0: mensen die hopen dat wij erover nadenken om nog een weekje langer door te gaan met de Dance 1000. Nou, let us think about it. Maar hoe we dat gaan doen, geen idee. Moeten we dan min 1, min 2, min 3 of zo? Onder andere Marcel, die heeft het er moeilijk mee, of niet?
1: Ja, man, dat dit morgen ophoudt, dat is verschrikkelijk. Dat kan niet, man. Nee.
0: Maar je moet ook bedenken, de lekkerste tracks komen nog, hè?
1: Ja, top. Zo hoort het.
0: Juist, blijf lekker luisteren naar de finale van de Dance 1000. Morgen is dat. We hebben nu die top 200 gekraakt met Fedde op 191. Jij kwam met een mooi verhaal over Fedde. Was dat in Miami?
2: Miami Music Week, ja. Jaren geleden. Het enorm festival Miami Music Week is een beetje het Tomorrowland van de Verenigde Staten. Daar vergelijk het mee.
0: Ja.
2: Hij moest plassen, ging ergens naar binnen om te plassen, maar kon daar alleen plassen als hij een tafeltje nam. Dus dat heeft hij gedaan, maar had even niet gekeken naar wat voor soort restaurant het was. Een exclusief VIP duur restaurant stond er ook speciaal voor Miami Music Week.
0: Oh,
2: omdat ze wat gedronken hadden bij dat restaurant, kreeg ze rekening van €10.000. Dus $11.000 of zo.
0: Ja, dat leven van DJ's gaat niet altijd over rozen. Zeker met plassen, dat is gek. Maar ik heb altijd dit fragmentje bewaard van Martin Garrix op Pinkpop.
3: Er was geen toilet. Kwamen ze met een fles. Nee, ik ben serieus. Kwamen ze met een fles. Ja, hier mag je pissen.
0: Ja, dus gewoon met een soort katheter staat zo'n wereld-DJ op het podium, ja. Dan kijk je toch even anders naar ze, toch?
2: En in dat geval van Martin Garrix zou je dan kunnen zeggen van... we gaan die urine verkopen. Ja, er zullen echt gekken zijn die daar de €1.000 voor over.
0: Maar van verder misschien toch ja... Ja, de van Garrix verkoopt beter, denk ik, de pis. Ja, je hoort het als eerst bij Slam. Ja. En dan nu iets heel anders.
4: And now for something completely different.
0: Zeg dat wel. 190. Wat een andere vibe. De hoogste van Cyril in de lijst met Disturbed. 190.

0: Het schijnt de enige dance track te zijn die ook in de bibliotheek mag. The Sound of Silence. In de Slam Dance 1000 op 190. Moet je toch even kijken hier. Wacht, ik heb hem uitgeprint. Ik laat de line-up even zien. Wat eraan zit te komen. Hey! Dat is niet gek, of wel? Hou Slam aan!
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000. Are you

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
2: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wilt naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: Thuisbatterij, einde salderingsregeling,
7: teruglevert kosten,
8: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
9: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
16: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
17: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
18: Daardoor word ik snel geholpen.
17: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
20: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
21: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
20: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
21: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
22: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
23: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
24: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
25: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
26: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1+1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
28: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken.
0: 20%. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet wil harder optreden tegen uitgeprocedeerde asielzoekers die hun terugkeer doelbewust frustreren. Ze moeten maximaal 6 maanden cel kunnen krijgen, staat in een wetsvoorstel van asielminister Van den Brink. Het is een laatste redmiddel als alle andere manieren om iemand het land uit te krijgen zijn mislukt. De komende 20 jaar neemt het aantal kankerdiagnoses in ons land met bijna een kwart toe. Volgens het kankercentrum komt dat vooral doordat er steeds meer ouderen zijn. Maar ook roken, drinken en overgewicht hebben invloed. Nu zijn borst- en prostaatkanker bij vrouwen en mannen nog de meest voorkomende vorm. Dat wordt huidkanker. Vandaag wordt herdacht dat Hamas 3 jaar geleden ruim 1200 mensen doodde en er ruim 250 gijzelde in het zuiden van Israël. Bij een van de herdenkingen vielen 2 doden, zeggen de Palestijnen. Tijdens een herdenking gisteren zei de Israëlische premier Netanyahu door te gaan met aanvallen op iedereen die bij de aanval in 2023 betrokken was. En de talkshow RTL Tonight heeft de TV-knol gewonnen als slechtste programma van het afgelopen seizoen. Een nieuwe tafel en veel duiders konden de kijker niet overhalen, zegt de jury. Die koos Harry Mens als slechtste presentator. De TV-knol is door de redactie van omroepvakblad Spreekbuis bedacht als tegenhanger van de televisiering. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En dat was het nieuws op Slam.
5: Hey, dankjewel. Hoe is het op de weg dan? A2 meldt een half uur file bij Rosmalen, Kerkdriel. En op de A4 Zoetewoude, Rijndijk, Roelevarensveen. 20 minuten door een ongeluk. Er is een oprit dicht op de A15 bij Brielen en de havens 6200 tot en met 7000. Daar 25 minuten. A16 Zonsheel, Klaverpolder, 17 minuten. A27 Gorkum, Lexmond, een kwartiertje. En op de A58 Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 17 minuten. Ieder moment door met de Dance 1000. De nummer 189 zit eigenlijk in elke DJ-show die Marijn en ik draaien. Als je ons ooit in het land kan vinden. Als je ons ooit spot op het podium. Deze staat standaard op onze USB. We vinden hem zo leuk. En blij dat hij in onze uren zit. Het is de nummer 189. Je hoort hem binnen nu en een minuutje.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
28: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
29: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
30: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
5: Wow, de volgende track is net 21 jaar oud geworden. Dus ze bestelt vanavond haar eerste cocktail, want dit is wel een feestje waard. Op 189 staan bij de 1000 dikste dance tracks aller tijden. Daar is op gestemd door jou. Dankjewel dat wij mogen draaien. Gacho en Alexandra Prince. So many

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Are you what?
0: Are you with me?
2: Ik had MC moeten worden, ik weet het.
3: De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou, de Slam Dance 1000.
1: Ja, en deze moest er natuurlijk bij. Er staan filmpjes op YouTube van zijn DJ-sets bij Slam die ouder zijn dan de meeste mensen die hier nu werken. Zeg maar, we zijn trots dat we hem onze vriend mogen noemen. Of Belgische broeder, Lost Frequencies op 188. Heel de dancegeschiedenis komt voorbij. Persoonlijke verhalen van jou ook te gek om te lezen. Dank voor het stemmen. Dankzij jou klinkt het zo goed. Wouter, waar staan jouw favorieten een beetje?
4: Ja, morgen begint bij nummer 26. En dan langzamerhand richting de top 10 en de nummer 1.
1: Oh, wauw. De 26. Even kijken. Dat is dan La Bouche. Even kijken. Be My Lover. En dan gaan we zo omhoog. Even kijken naar Alesso zie ik dan. Calvin Harris, Gigi D'Agostino, Daft Punk, Snap.
4: Ja, de knijters.
1: Dat zijn ze wel, hè? Hey, joh, we wensen jou nog heel veel plezier met de lijst, jongen. Geniet ervan.
4: Dat komt helemaal goed. En van het weer.
1: Oh ja, dit is ook lekker weer, ja. Ik zet er even toepasselijk muziekje bij aan. Het is even die lekkere laatste nazomerdagen. Mooie Dance 1000.
4: En jullie veel succes, heren.
1: Tot later, Wouter.
4: Fijne dag.
1: Hoi. Zometeen een David Guetta-track waar ik wel een hele persoonlijke connectie mee heb. Hij vond het ook een beetje smerig. Dat zo na Offenbach hier op 187.

0: Je weet toch hoe DJ's soms zo'n ander project hebben nog naast hun hoofdproject. Bijvoorbeeld Martin Garrix, die is ook Y-Tram. Daar kan je hem ook aan herkennen. En veel DJ's die dat doen, hè, die even een side project hebben. Nou,
1: Dance 1000.
0: Deze, The Good Man, dat is Chocolate Puma. Maar die hebben ook nog DJ Zicky en Dobre, Glenn Masters, Stainless, Empari, Colin Bros, F-Action, Mechanical Soul Saloon, Fresh Tunes, Basco, DJ Manta, Rhythm Killers, Tomba Vira. Het liedje is gewoon te kort zelfs, man. Ze hebben zoveel aliassen, maar je kan ze het beste kennen, denk ik, als Chocolate Puma. Wauw. En dan, ja, dit is wel, denk ik, mijn meest gênante moment op Slam aller tijden, maar ja, ik wil

0: Ik wilde het hem toch vertellen. Ik heb hem ook maar één keer mogen spreken in mijn leven. Daarna wilde hij nooit meer bellen. David Guetta. Ja, de volgende track. Daar heb ik een erg persoonlijke connectie mee. En dat mocht ik Guetta in mijn tweede week, toen ik net bij Slam werkte, live vertellen.
1: I was in doubt if I would tell you this, but I even lost my virginity to your song Memories with Kid Cudi.
2: Oh my god!
1: It's true. Ja, yeah, the tempo is nice.
2: Oh my god, wow. That's, you know that there's nothing that makes me more happy than when people tell, this is the first time someone tells you something like this.

0: Toad, Tell Me Why staat natuurlijk in de lijst met de 1000 beste dance tracks aller tijden. Daar is op gestemd door jou. Morgen bereiken we de nummer 1 al, maar vandaag gewoon nog zoveel lekkers te gaan. We hoeven het nog niet te missen, jongens. Er komt zelfs een track aan die nog nooit eerder in de Dance 1000 gestaan heeft. Hoe kan dat? Hij was nog niet uit. Dat is het enige antwoord. Hij is net nieuw. Hij is zo nieuw en hij schiet meteen binnen op 181. Dat moet wel een hele grote zijn.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000. My love is what you'll
0: find. Hou de lijst aan. Binnen nu en een paar minuutjes pakken we hem op.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan?
1: Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
7: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
9: Oh, werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
10: Yes!
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes!
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
14: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
15: Meer voor minder. Simpel.
13: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: specialist.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
4: Soms zul je zeggen...
5: Jij blijft mij inspireren, pap.
4: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
3: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
6: Alle verf super voordelig.
7: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de Maxis.
13: Dus jij hebt een ID Best Cargo gekocht?
12: Ja.
13: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
13: Voor je bedrijf?
12: Ja.
13: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
13: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
13: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
14: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
15: Goedemorgen Slam, bijna 9:58. Het is vrij zonnig aan het begin van deze woensdag. Er zijn ook wel wolken, daar komt later op de dag regen uitvallen. Pas tegen de avond. Overdag kan het zonnetje nog gaan schijnen. Het wordt echt nog een prima nazomerdag. Temperaturen tot maximaal 24 graden. Meld weer online. Hoe is het op de weg, Flitsmeister? Met grote files nog op de A9, Bad Hoeverdorp, Schiphol-Oost. 20 minuten door een ongeluk. En er is een hele lading van een kar gevallen op de A12. Bij Malieveld en Voorburg, daar een half uur file. A16 Zonzeel, Klaverpolder, 17 minuten. A27 Gorkum, Noorderloos, half uurtje. En op de A50 Ewijk, Maasbrug, 11 minuten. De A58 als laatste alweer tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 16 minuten. De volgende DJ in de Dance 1000, die werd ineens zoveel geboekt dat ze nu ook schrijfster is geworden.
16: Dance 1000. Anul en Marijn.
15: Ja, ze heeft een boek geschreven, What Happens in Dreamland. Over twee vriendinnen uit Londen die in het nachtleven allerlei problemen krijgen. Wauw, een soort Alice in Wonderland. Een soort Alice DJ in Wonderland. Boom. Daar is de naam van je nieuwe boek, Eliza Rose. Met Baddest of Them All op 183. Meteen erachteraan, Dario G. En ook Prosper en Clooney.

0: aangenaam Anul op je bijrijdersstoel. Marijn mag er zijn, normaal met de Slam Ochtendshow hier. Elke maandag tot en met donderdag van 7 tot 10. Nu de Dance 1000, want Slam is de nummer 1 voor dancemuziek.
1: Slam Dance 1000.
0: Met op 181 een hele nieuwe track. Prosper Clooney uit dit jaar gewoon. Free Your Mind. Trouwens de allernieuwste track die als hoogste de lijst binnenkomt. Op nummer 12 morgen, tijdens de finale. Op nummer 12 een track uit 2026. Dan heb je hem net uitgebracht, sta je op nummer 12 bij de 1000 beste ooit, hè? Krankzinnig idee. Hey, goedemorgen. Hallo, als jij naar Slam luistert en nu aan de lijn hangt met ons, roep even je naam.
2: Bram.
0: Ja, ik hoop dat jij het was, man.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen. Jij bent een van de grootste fans van één bepaalde DJ die vaak in de Dance 1000 staat. Je hebt er een paar keer op gestemd. Ik zie Waiting for Love. Je hebt ook Wake Me Up gestemd. En zelfs A Sky Full of Stars met Coldplay.
2: Ja, klopt.
0: Je bent een groot Avicii-fan. Hoe zit dat zo? Wat heb jij met de muziek van hem?
2: Ja, ik weet niet. Het is gewoon de rustige muziek, maar toch met een gevoel erin. En toch een beetje het house-achtige.
0: Ja, lekker. Wij kregen lucht van dat nieuwe Avicii-beeld in Madame Tussauds.
3: Ja.
0: Wil ik dan toch even vragen aan een Avicii-fan. Van, ja, is dat iets wat jou trekt? Ga je dan op de foto?
2: Ik ben niet zo van de musea, dus.
0: Nee, oké. Okay. Madame Tussauds is geen Rijksmuseum, kan ik je vertellen. Je steekt er weinig van op.
2: Nee.
0: Maar het is wel leuk om te zien. Ja, nee, hij is in Amsterdam nu. Ter ere van het Amsterdam Dance Event kan je met Avicii op de foto daar.
3: Maar je bent ook wel een beetje een hardstyle-liefhebber als ik jouw stemlijstje zie. Je hebt gestemd op Year of Summer van Wild Styles, Niels van de Geuzenbroek. Ik zie King of Day van Wild Styles en Niels Geuzenbroek. Ik zie DJ Paul Elstak. Je bent ook wel van het beuken. Hardwell.
2: Ja, klopt.
3: Defcon
2: is een ritueeltje, Defcon is een ritueeltje. Dus.
0: Dat was geen topjaar voor Defcon, maar laten we duimen dan voor volgende zomer.
2: Nee, daar gaan we niet meer over hebben.
0: Hey, wij sturen jou, omdat jij gestemd hebt op die Dance 1000, het Dance 1000 goodie pakket. Gefeliciteerd!
2: Lekker, thanks!
0: Dat komt naar je toe, het zit vol met leuke Slam goodies en Dance 1000 glaria. Nou, hey, Avicii gaat nog veel vaker voorbij komen. Die heb ik nu niet voor je. Maar ja, als je zegt Avicii, dan spreek je ook eigenlijk over God is the DJ, toch? Ik weet dat hij daarboven gewoon een setje aan het gooien is. Dat weet ik zeker. Op 180 is dit Faithless.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: de Dance 1000 van Slam en Narcotic Thrust. Op 178, het is gezellig. En nou, met Patrick Wol, daar wordt het alleen maar meer, zoals je altijd gewend bent van hem. Hè? Maar oh, Patrick met een hitlijst, dat vind ik echt een andere koek. Dat is nog een level daarboven. En wat voor een hitlijst? Het zijn de 1000 beste dance tracks ooit. En bij Patrick sowieso deze 3 zometeen.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000. Kippenvel. Kippenvel.
0: Ah, en ook die, hè?
1: Kippenvel. Slam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
4: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
5: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
11: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
12: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
11: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
13: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij

0: Nicky understood.
1: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
2: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Met bijzonder veel voordeel op meer dan 500 nieuwe sieraden. Ideaal voor een mooi aandenken. Aan het ophangen van je eerste schilderijtje. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is die ja van Jumbo.
4: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer van minder. Simpel.
10: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
14: Balen zeg. Koffie?
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
16: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Asielzoekers die stelselmatig hun uitzetting tegenwerken moeten kunnen worden vastgezet, vindt minister Van den Brink. Hij wil er een maximale celstraf van 1,5 jaar op zetten. Zo blijft het asielbeleid geloofwaardig, zegt hij. Van den Brink vindt het onacceptabel dat iemand die weg moet, maar blijft dwars liggen. Wie vanaf 2029 toe is aan vervanging van de cv-ketel moet verplicht een hybride warmtepomp nemen. Die is een stuk duurder dan een gewone ketel, maar woonminister Boekholt O'Sullivan zegt dat je een subsidie kunt krijgen en voor de rest een renteloze lening. Woon je in een appartement of monumentaal pand, dan geldt de verplichting niet. Bij een herdenking van de aanslagen van Hamas vandaag precies 3 jaar geleden zijn 2 mensen gedood. Volgens de Palestijnen gebeurde het bij een kibbutz vlakbij de Gazastrook. Wereldwijd is de moordpartij in 2023 door Hamas herdacht. Daarbij vielen toen ruim 1200 doden en werden meer dan 250 mensen gegijzeld. En in Amsterdam-Zuid brandde maandagavond een bloemenstal af en er is nu al €20.000 opgehaald om hem weer op te bouwen, meldt AT5. Onder andere voormalig Ajax-iet Hakim Ziyech deelde een poster over omdat hij klant was. Er kwam een anonieme donatie binnen van €5.000, maar het is niet duidelijk of die van Ziyech is. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En dat was het nieuws op Slam.
1: Mijn dansschoentjes uit de kast getrokken, want de Slam Dance 1000, de ene en laatste dag, gaat zometeen verder met Riton en de Nightcrawlers. En ook Dune komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 9 vertragingen en dit zijn de langste. A1 richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 10 minuutjes daar. A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Deil en Waardenburg. 10 minuutjes ook. A8 richting Amsterdam tussen Westzaan en Zaandijk-West. 7 minuten. En de laatste in het overzicht valt ook wel mee, hoor. De A50 richting Oss tussen Ewijk en Maasbrug. Daar 7 minuutjes ook.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
5: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons, Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
9: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
8: Patrick Wolda.
1: Ach, wat een lekkere dag. En Calvin Harris. Sesh komt eraan zometeen. Mike Poser. En Dune in de startblokken. En niet hardcore vibes. Nee, die andere. Weet je nog? Joris, zo meteen naar Riton en de Nightcrawlers en Mufasa. Dit is Friday 177.
8: 177.
10: Hey Slam, you know we're finally here, right?
11: Well,
10: it's Friday.

176. Het was Dune, Are You Ready to Fly? Slam. Uit de vroegere Dune-periode, 1995, komt deze uit. Ja, eerder hoorde je al hardcore vibes voorbij komen in de Slam Dance 1000 2026. En deze staat dus gewoon hoger, hè? Een behoorlijke sprong ook. Vorig jaar stond deze op 827 en nu op 176. En dat komt niet eens door een of andere TikTok-viral. Gewoon een 30 jaar oude Dune-plaat die in één keer 651 plekken omhoog knalt. Ik vind het kap. Een hele goede morgen, Petje present. Dit zijn ze, de 1000 allerbeste dance-tunes ooit gemaakt. De Slam Dance 1000. Met een session meteen ook Calvin Harris. En nu Mike Posner. Mike Posner was met Avicii in Europa. Ze hadden samen muziek geschreven en Avicii moest optreden op Ibiza. Nou, Mike Posner ging gezellig mee. Tijdens die show liep Posner vanuit de backstage het publiek in. En een bezoeker herkende hem. Hey, you are Mike Posner. Zo ging dat. Hij bood hem een pil aan. Ja, doe je want een pilletje? Posner vroeg wat erin zat en het antwoord was... Je weet het als je het neemt. Hij nam hem. En hij vertelde later dat dit zijn eerste en laatste pil was. Hij heeft nooit meer een pil genomen. Maar we kennen hem wel van deze mega hit, deze wereldhit. I took a pill in Ibiza. Mike Posner, 175. I took a pill.

conmigo.

De Slam Dance 1000 met Sash en Rodriguez. Ecuador. En die Rodriguez, dat is die guy die je de hele tijd hoort schreeuwen. Ecuador, escúchame! Ja, Sash is gek op het gebruiken van verschillende talen in tracks. Dit is dus Spaans, deze Ecuador. We kennen ook Encore une fois, toch? Dat is Frans. En ken je La Primavera nog? Dat was ook Sash. Ja, het is een beetje gebouwd in disco, maar... La la la la la. Staat ook niet in de Slam Dance 1000 dit jaar. Maar dit is dan weer Italiaans. La Primavera. Leuke. Nu snel door met Calvin Harris. Hij zingt deze zelf. Calvin Harris is niet heel erg blij met zijn zangkunst, hoor. Hij is er ook niet echt trots op. Sterker nog, toen dit liedje uitkwam, zei hij van... ik schaam me hier zelfs een klein beetje voor. Nou, wij denken er anders over, Calvin Harris. Hoef je zeker niet te doen, want je bent geëindigd op 172 in de Slam Dance 1000 met Feel So Close.

0: Alex, Jack, Trudy, Leonie. Onder andere allemaal gestemd op Calvin Harris. Feel So Close in de Slam Dance 1172. Op deze zomerse zonnige woensdagochtend. Maar het regent dance zit hoor. En deze zometeen. Meer Slam Dance 1000.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat de dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
7: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
11: Yes!
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
10: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
16: Begon jouw dag met ruitschade?
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
16: Wow!
18: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
0: scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Good morning, je Slam Dance 1000 weerupdate door weer online. Vrij zonnig vandaag, hier en daar wat wolkenvelden. Temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden. Vanavond volgt wat regen, maar daar hebben we het nog maar even niet over. Slim verkeer dan door Flitsmeister. 7 vertragingen en dit zijn ze vanaf 7 minuten. A1 richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld een ongeluk kost je daar 10 minuutjes. De A10 richting de Nieuwe Meer tussen Amsterdam Rivierenbuurt en de Schinkelbrug. Dat is een mooie brug hoor. Door een ongeluk daar, een kwartier. A27 richting Gorkum tussen Oosterhout Oost. En de brug over de Dongen daar 10 minuten. En de A50 laatst in het overzicht richting Os. Tussen Ewijk en Maasbrug daar 7 minuutjes vertraging.
11: Dance 1000. Patrick
1: Wolda. Hey, en bekijk maar zo. Hoe meer file, hoe langer jij naar de Dance 1000 kan luisteren. Alan Walker, Funkstar Deluxe en dit is Kygo, Chasing Paradise.
11: Slam 171.

2014 was het jaar dat Alan Walker zijn huurappartementje uit kon en iets lekkers kon gaan kopen. Want toen bracht hij namelijk de instrumentale versie uit van deze Fade. Toen heette hij nog Fade. Later is er een zangeres overheen gedaan. Die hoorde ze juist in de Slam Dance 1000. En ja, een wereldhit was geschiedenis. Waanzinnig toch? Alan Walker hier in de Slam Dance 1000 op 169. Hey. Zometeen een grote hit uit België. Silver komt eraan. Naar de hofleverancier David Guetta. Beautiful.

0: staat overal aan. Manuel, waar luister jij?
1: Ik luister in België tegen de Franse grens aan. Ik ben Belg en ik luister toch wel graag naar Slam FM.
0: Nou, want de zenders in België zijn niet leuk genoeg, hè?
1: Wezenlijk op antwoord. Nee, stop. En vooral de top 1000.
0: Ja, ga je lekker op de Slam Dance 1000?
1: Ja, tuurlijk. Het is heel leuke muziek. En mooi weer nog, dus we moeten er zeker nog van genieten.
0: Heb jij je favorietje al gehoord?
1: Ik heb al, niet favorietje, maar ik ben vooral heel grote fan van David Guetta. Dus aangezien dat hij er 31 of 32 keer in staat, heb ik al...
0: ik wou net zeggen, dan kom jij wel aan je trekken deze week.
1: Ik kom daar heel zeker aan toe, ja. Dat klopt.
0: Ja, maar je bent op de hoogte inderdaad. Hij staat er 31 keer in deze editie.
1: Klopt. Dus we luisteren met veel plezier naar.
0: Over België gesproken, ken jij Sylvie de Bee?
1: Ik ken dat, maar dat is al van lang geleden, hoor.
0: Dat is inderdaad van lang geleden. Sylvie is namelijk de zangeres achter Silver. En zij hadden natuurlijk een mega-hit met Turn the Tide. Die ken je dan nog wel, denk ik, hè?
1: Ja, dat klopt. Ja, dat ken ik wel, ja.
0: Is zij nog steeds bekend in België?
1: Ja, ik denk wel dat de generatie van mijn jaren ze wel kennen. Maar mijn dochter, nee, dat denk ik niet. Ik geloof het niet.
0: Nou, Turn the Tide uit België staat natuurlijk in de Slam Dance 1000 op een hele mooie 167.
1: Ja, top. Dan nog iets dat België goed kan, hè?
0: Ho, ho, ho, ho, speciaal bier, chocola, we houden van jullie. Ja.

0: Het origineel komt uit 1988. Ja, is oud hoor. Er zit al stof op deze vrouw. Tracy Chapman, Fast Car, was wel het favoriete liedje van de moeder van Jonas Blue. En daarom heeft hij er een remix van gemaakt, toch? Jonas Blue doet goede zaken dit jaar in de Slam Dance 1000. Dat is 7 keer in. Fast Car op 166 dit jaar.
1: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
0: Swedish House Mafia, zometeen. En Bibi. DJ Snake, zometeen.
2: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
6: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
7: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
10: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
11: Daardoor word ik snel geholpen.
10: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
13: Big deals bij Keukenconcurrent.
12: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste.

0: Soms wil je zeggen...
1: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
0: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
10: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
13: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de vakbonden zitten in het Catshuis in Den Haag bij elkaar om het over aanpassingen in de sociale zekerheid te hebben. Ook al zijn bezuinigingen van de baan, er moet er wel geld bespaard worden. Het kabinet wil dat snel regelen, maar FNV-voorman Spekman zegt dat hij geen enkele druk voelt om tot een sociaal akkoord te komen. Burgemeester Breukelman van Hogeveen is helemaal klaar met de al weken durende overlast van jongeren in het centrum. Ze rijden rond op fatbikes, intimideren voorbijgangers en gooien met vuurwerk. Er zijn al meerdere aanhoudingen geweest en gebiedsverboden uitgedeeld. Breukelman roept ouders met klem op hun kinderen in de gaten te houden. De Franse politie gebruikt voorlopig geen flitsgranaten meer bij de grote scholierenprotesten. Maandag raakte een scholier een hand kwijt toen hij zo'n flitsgranaat oppakte. De minister van Binnenlandse Zaken wil nu eerst weten wat er is misgegaan. Er lopen intussen verschillende onderzoeken naar politiegeweld tijdens de demonstraties. En bij nieuwe zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn 11 mensen omgekomen, onder meer in de hoofdstad Kiev. Er werden tientallen raketten afgevuurd en die kon Oekraïne niet onderscheppen door een gebrek aan afweer. President Zelensky zegt dat hij dat betreurt en dat afweer nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijft. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Door 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En dat was het nieuws op Slam.
14: Eén opvallende vertraging meldt Flitsmeister. De N44 richting Wassenaar. Tussen Wassenaar, Kerkenhout en Voorschoten. Een ongeluk daar kost je een kwartier extra. Meer Slam Dance 1000. Zometeen met de Swedish House Mafia en Arman van Helden.
15: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
16: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
17: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
18: Yes!
5: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
18: Yes!
4: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
4: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
4: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
20: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
14: Hey, goedemorgen.
21: Hey, goedemorgen.
14: Goedemorgen. Veel nieuwe binnenkomers dit jaar. Zometeen ook eentje uit 2026. Bebe Rexha met Fadeless, New Religion zometeen. Armin van Helden. En nu eerst Swedish House Mafia samen met The Weeknd. Dit is Moth to a Flame.
19: Dance 165.

de Slam Dance 1000. You Don't Know Me op 164. Ik heb laatst deze ook weer van hem ontdekt. I want your soul. Het is zo goed, hè? Can't let go. Helaas wel voorbij gekomen in de Dance 1000. Slam. Mag van mij wel iets hoger volgend jaar. Goedemorgen, Patrick Beijen met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dankzij jou is deze lijst samengesteld. En dankjewel voor het stemmen. Meelezen kan ook, slam.nl, daar moet je zijn. Binnen nu 30 minuten hoor je Bob Sinclair, DJ Snake. En, ja, wie kan er nog jumpen? Jumpstyle, weet je nog? Jekyll and Hyde, zometeen in de Slam Dance 1000. En zometeen Dirty Cash, Adventures of Stevie V. En de vrouw die je hoort zingen, die heet Melody Washington. Dat is toch leuk dat je Melody heet, hè? Fun fact, zij was muziekdocent, gaf les aan de Amerikaanse luchtmacht. Tussendoor heeft ze het liedje even ingezongen in het weekend. Dat werd vervolgens een wereldhit. Lijkt me toch lekker, moet je voorstellen. Sta je maandag weer voor de klas. En mevrouw, wat heeft u gedaan in het weekend? Ja, even een nummer 1 hitje ingezongen, jullie. Nou, zo is het ongeveer gegaan. Dirty Cash hoor je zometeen na BB Rexha met Fateless. New Religion op 163.

0: gek, gek op, hè? Ze noemen hem ook wel Trompetrick.
1: Adventures of Stevie V, Dirty Cash in the Slam Dance 1000. Op 162. Nu het DJ zeker Justin Bieber een echt mega, mega, mega wereldhit Let Me Love You. Wist je dat de eerste demo van deze tune is opgenomen met Selena Gomez, de ex van Justin Bieber? Dat is ook wel een beetje pijnlijk. Deze heeft helaas het daglicht nooit gezien. Maar, ja, ik heb connecties. Ik heb connecties met Hollywood. Let op. Dat is de demo van Selena Gomez. Die zij heeft ingezongen voor Let Me Love You. Uiteindelijk werd het toch Justin Bieber. 161 in de 30.000.

0: doen. Morgan Citri met Florence and the Machine. 160 lekkere bak energie. Zo op de woensdagochtend. Dit is hem. De Slam Dance 1000. De 1000 allerbeste dance tracks ooit gemaakt. Als je mij vraagt om mijn top 10... dan denk ik dus dat deze er wel in staat. Die zometeen gaat komen. Maar dat komt denk ik ook omdat ik die tijd heel bewust heb meegemaakt. Als klein pubertje zijnde. De jumpstyle-periode. Ik kijk er al heel de ochtend naar uit. Lekker, man. Jekyll and Hyde, hoor je zo meteen.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
3: Alleen bij Aldi, deze week nergens goedkoper, lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement... vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde Beeman. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Daar heb je Huub, van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor word ik snel geholpen.
2: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
9: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
8: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
9: Wow.
10: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
8: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
14: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speelbewust.
19: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Morning, je Slam Dance 1004 update door weer online. Vrij zonnig vandaag, hier en daar wel wat wolken. Temperatuur loopt op naar 20 tot 24 graden. Lekker man. Slamverkeer op Flitsmeister. Eén opvallende vertraging, de N44 richting Wassenaar. Tussen Wassenaar, Kerkenhout en Voorschoten. Ongeluk daar kost je een kwartier.
22: Dance 1000.
23: Patrick Wolda.
24: Patrick Jumper!
21: Nou, ik zal eens even gaan kijken of ik kan jumpen nog. Zometeen, Jekyll and Hyde.

Marshmello en Marie en Friends. Nee, dat is al. Dance 1000. Was hem even vergeten, die Marshmello, hoor. Friends op 158 in de Slam Dance 1000. Och jongens, wat een heerlijke week. En het is woensdag. Dat betekent dat we morgen nog een volle dag Dance 1000 hebben. En dan gaan we morgen ook richting de nummer 1. Nummer 1 kan je alvast opzoeken, hoor. Staat gewoon op slam.nl. De hele lijst kan je dan nalezen. Maar in ieder geval, dankjewel voor het stemmen. Op de volgende is ook heel veel gestemd. We gaan weer even jumpen. Terug naar 2007. Jekyll en Hyde. Zij werden in één keer zo groot. Ze kregen zoveel boekingaanvragen ook. Er was alleen één klein probleem. De producer van dit nummer die had helemaal geen zin om te gaan draaien. Die vond het helemaal niet leuk. Die vond het een beetje eng. Die wilde niet op het podium staan. Dat wilde hij helemaal niet. Wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben iemand anders het podium opgezet. Dus de gozer die op het podium stond tijdens de shows van Jekyll en Hyde was niet Jekyll en was ook niet Hyde. Wist je niet, hè? Freefall. Ik zou zeggen, ja, stap de auto uit. Stap even bij je 18 bureau vandaan. Ga even lekker jumpen als je het kan. Ik kan het niet, maar veel plezier ermee. Op 157.

Nathan Daw. Slam. 21 Reasons, 156. Ik heb nu de Two Brothers on the Fourth Floor. Desiree en D-Rock van Two Brothers on the Fourth Floor. Wat blijkt nou? Die twee kenden elkaar helemaal niet, hè, het begin. Ze hebben elkaar daarna pas ontmoet, na het opnemen van hun eerste hit. Hun eerste optreden ging ook niet helemaal soepel. Ze hadden namelijk zo weinig muziek dat ze tijdens hun eerste show Never Alone 3 keer gedaan hebben. 3 keer hetzelfde nummer. Nou, gelukkig kwamen er snel daarna nog meer hits bij, waaronder deze. Dreams, The Two Brothers on the Fourth Floor op 155.

0: Nederland luistert de Slam Dance 1000 met Willy William en Ego. Zometeen. Ja, het is wel een beetje de Erik de Zwart van Slam hier.
1: Ja, ja, ja.
0: Hielke Boersma.
1: De nummers worden kleiner.
0: Dit is voor de grote. Koffie het liefst. Gewoon een beetje lauw warm.
1: Ja.
0: En zo zwart mogelijk.
1: Ja. Ja. De hits zijn goud.
0: En het laatste nummertje trekt hij even een biertje open.
1: Zo gaat dat hier, hè?
0: Vanavond gaat hij weer spelen met zijn modeltreintjes.
1: Ja, ja, ja.
0: Hielke Boersma zometeen. Wat heb je meegenomen, jongen?
1: Onder andere, ja, we gaan even het gaspedaal nog even wat verder indrukken. Het zijn die laatste dagen natuurlijk van die Slam Dance 1000. Dus onder andere The Prodigy.
0: Oh! Ja, voor sommige mensen klinkt het als een TIA, maar...
1: Ja, dat hoor ik ook iemand zeggen hier.
0: Ja. Oh, die is wel goed. Deze ook? Lekker, zeg.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Veel plezier met Hielke. Zometeen.
2: De Slam Dance 1000.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
5: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar €0,89. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
8: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
10: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
11: Yes!
12: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
11: Yes!
13: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
14: Oh nee, verzekering...
13: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
14: Oh, wil ik wel.
13: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
15: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
16: Zeker weten.
15: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
18: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
19: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
20: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
21: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
22: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
23: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
24: Yes.
25: Gooise Vrouwen is terug.
26: Ik heb contact gezocht met de escort service.
27: Oh jee.
25: Een seizoen met extra veel verleidingen.
28: Extra?
29: Kan je mijn nummer geven?
23: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
0: Gooise Vrouwen stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
1: Oh, rustig blijven.
2: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Ruitschade?
16: Opgelost. Autotaalglas.
24: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
29: Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
30: Nieuw Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
31: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
32: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het kabinet en de sociale partners gaan over een paar weken onderhandelen over hervorming van het sociale stelsel. Dat hebben ze afgesproken op het Catshuis. Het kabinet wil iets terug voor de geschrapte bezuinigingen. FNV-voorzitter Spekman ziet die misschien in aanpassingen in uitkeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vluchtelingenwerk noemt het onacceptabel dat de opvang van asielzoekers in Ter Apel weer dreigt vast te lopen. Het COA waarschuwt dat er niet meer voor iedereen plek is en dat ook de noodopvanglocaties in Zuidwolde en Warfum nagenoeg vol zitten. Andere gemeenten bieden volgens Vluchtelingenwerk te weinig opvang. Er komen nieuwe acties aan in het streekvervoer. Vakbonden FNV en CNV hadden de werkgevers een ultimatum gesteld in de vastgelopen cao-gesprekken, maar dat is verlopen. Vrijdag maken de bonden meer bekend. Eerder hadden ze al gezegd dat ze eraan dachten om tot het eind van het jaar één dag per week te staken. En een postuum record voor Paulien Cornelissen. Een week na haar overlijden staat ze met 7 boeken in de wekelijkse bestsellerlijst. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt, zegt boekenkoepel CPNB. Die noemt het een mooi eerbetoon van de lezers. Omdat het kinderboekenweek is, staan ook veel jeugdboeken in de top 60. Dan het weer van Weer Online. Het is vrij zonnig, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 20 tot lokaal 24 graden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond volgt vanuit het westen regen. En dat was het nieuws op Slam.
33: En dan Slam verkeer van Flitsmeister. 3 korte vertragingen, maar ik neem ze toch even mee. Dat is toch de servers die je van Slam mag verwachten. De A1 richting Oosterbrug tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Nederland. Daar 8 minuten. De A29 richting Bergen-op-Zoom tussen Vaanplein en Barendrecht. Daar 8 minuten. En de A58 richting Tilburg tussen Sint-Annebos en Bavel. Daar 6 minuten. We zitten er middenin. De Slam Dance 1000 met Martin Garrix. Zometeen ATC en ook The Prodigy. Hoor je zo.
34: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
35: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
36: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
37: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
38: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
39: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
40: Hoi Hielke.
41: Hielke Boersma.
33: De beste dance tracks ooit. Ook lekker tijdens de lunch. Dit is de Slam Dance 1000 met het gaspedaal even flink ingedrukt voor de Prodigy. Brief komt eraan. Ook Martin Garrix en Dua Lipa's Care to Be Lonely. En nu ATC en Around the World op 153.

0: Je kan wel zeggen, een man met een neusje voor talent.
1: De Slam Dance 1000.
0: Ja, zelf een groot talent, maar hij weet het talent ook goed te spotten. Hij was 20 toen hij deze track maakte, Scared to be Lonely, samen met Dua Lipa. Toen nog 21, had nog niet hele grote hits gescoord. En Martin Garrix dacht, hé, maar wacht eens even. Dit kan wel een hele grote artiest worden. En werkte er samen met Dua Lipa. Op Scared to be Lonely op 152. Garrix die zelf 18 keer in de Slam Dance 1000 staat. Zijn hoogste notering is in de top 10. Op 10 met zijn grote doorbraakhit Animals. Die ga je dus aankomende donderdag horen. En vandaag nog zeker een paar keer Martin Garrix in de lijst. Zojuist dus op 152 Scared to be Lonely samen met Dua Lipa. De beste dance tracks ooit gemaakt. Haven komt eraan. I Run zo meteen. Ook verder Le Grand. Put Your Hands Up for Detroit. En dit is The Prodigy op 151. En Brief.

Haven en Iron op 150 hier in de Slam Dance 1000. Hey, er komen een hoop goede dingen uit Italië. En vaak beginnen die dingen met een P. Pizza, pasta, parmezaanse kaas, maar ook party. Nou, Gabri Ponte, Italiaanse DJ. Hij heeft een hele grote feesthit gemaakt. Thunder. Je hoort zo meteen op 148 hier in de Slam Dance 1000. En dit is een beetje een gekke combinatie. Een Nederlander die een track maakt over een Amerikaanse stad. En het werd dan weer juist een grote hit in Engeland. Allemaal niet heel logisch, maar wel een hele goede track. Put Your Hands Up for Detroit. Van Fede Legrand, Nederlandse DJ. Je hoort hem overmorgen weer in de Slam X Marathon. En zijn track op 149 in de Slam Dance 1000. Put Your Hands Up for Detroit.

0: Capri Ponte, Lumix en Thunder op 148 hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier Nicky Romero met een van zijn favoriete tracks van hemzelf ooit. Welke track dat is, dat hoor je zometeen. Ook Wakefield komt eraan en Kylie Minogue.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
3: Deze week in de bonus.

0: Albert Heijn.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
6: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
9: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
10: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
11: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
12: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
19: Thuisin, mooi wonen.
20: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Goedemiddag, het is 12:30, het slab weerbericht van Weer Online. Zonder jas naar buiten vandaag, het is lekker zonnig en best wel warm. 20 tot 24 graden. Slab verkeer krijg je voor Flitsmeister met op dit moment 3 vertragingen. En dit zijn ze, de A29 richting Bergen-op-Zoom tussen Vaanplein en Barendrecht, 8 minuten. Langste vertraging vind je op de A58 richting Tilburg tussen Galder en Bavel, 25 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Simpelveld en de grens bij Duitsland, 8 minuten daar en de weg is afgesloten.
23: Dance 1000.
0: Hilke Boersma.
22: De beste dance tracks ooit met Avicii en Nicky Romero. I Could Be The One. En nu op 147, Wickfield en Saturday Night.
0: 147.

De fans hebben er destijds lang op moeten wachten, deze track. Al in 2011 draaiden zowel Nicky Romero als Avicii deze track in hun sets. En pas diep in 2012 brachten ze de track ook echt uit. Fans hadden deze track al Nick Tim genoemd. Nou, er waren al opnames van deze track te vinden op het internet. En de ID heette dus Nick Tim. Nick, de echte naam van Nicky Romero. En Tim, de naam van Avicii. En Nicky Romero draait deze track nog bijna altijd in zijn tracks. Zeker na het overlijden van Avicii, een zeer belangrijke track voor hem geworden. En op 146 in de Slam Dance 1000. Avicii en Nicky Romero en I Could Be The One. Zometeen hier Colter en Nate Dogg. Likkenstoor komt eraan. En nu Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head op 145.

Ja, we zitten aan de goede kant van de werkweek. Dan mogen we het weer hebben over de Liquor Store. Liquor Store Culture, Nedak op 144. De drankprijzen die variëren nog best wel. In IJsland ben je het duurst uit. Zo'n 1500 IJslandse kroon voor een halve liter topbier in een cafeetje. Dat is zo'n 10 euro. Wil je goedkoper uit zijn, dan moet je naar China. Dan kun je al voor zo'n 82 cent klaar zijn. In Shanghai heb je goedkoop bier. Vliegtickets wel wat duurder, dus gelijk wat redenen om genoeg biertjes te bestellen daar. En de Liquor Store van Coulter en Nedak op 144 hier in de Slam Dance 1000. Zo meteen snel verder met de lijst. Dr. Elmer komt eraan. It's my life. En overmorgen zijn we weer 24 uur lang in de mix met de Slam Mix Marathon. En een van onze residents heeft de Grand Slam te pakken. Sam Veld, je hoort te maken de vrijdag vanaf 9 uur 's ochtends. En zijn track hoor je deze week extra vaak. Nieuwe Sam Veld, Need That Love, is de Grand Slam deze week.

Grand Slam, de nieuwe Sam Veld. Je hoort hem aankomende vrijdag weer in de Slam X Marathon. En deze week pakt hij de Grand Slam met Need That Love. Nu voor je in de Slam Dance 1000 op 143, Dr. Alban. En dat is niet zomaar een artiestennaam, Dr. Alban. Hij was, voordat hij artiest werd, echt tandarts. Daarom heeft hij zichzelf Dr. Alban genoemd. Nu is het wel een dingetje onder doktoren, heb ik wel eens gehoord, dat tandartsen zich eigenlijk geen dokter mogen noemen. Dat vinden dan echte geneeskunde gestudeerde dokters. Nou, die discussie hou ik maar even afzijdig van. Het is my life van Dr. Alban op 143 in de Slam Dance 1000.

0: Dr. Alban en It's My Life in de Slam Dance 1000. Zometeen hier de absolute koning van de Slam Dance 1000. De meest genoteerde artiest. Hij staat in de lijst met maar liefst 31 tracks. Wie dit is, dat hoor je zo meteen. En ook deze, lekker in het nazomerzonnetje. Lost Frequencies. Ook zijn track, Live It All, zometeen hier in de Slam Dance 1000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Relaxed?
3: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vanderbron.nl.
8: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
9: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
10: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor word ik snel geholpen.
13: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Is dit het?
16: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle Melk Unibreaker per stuk 99 cent. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
20: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
21: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
22: Huh?

0: Ank die het een tikkie anders doet.
1: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tet naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
2: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Dit voorjaar zijn in de provincies Gelderland, Utrecht en Drenthe zeker 56 wolven geboren. Dat zegt Wolvenmeldpunt bij 12, dat zich baseert op beelden van wildcamera's. Vorig jaar waren er 52 welpen. Hoeveel wolven er totaal in Nederland zijn, is volgens het meldpunt lastig te zeggen, omdat ze ons land in- en uitlopen. Justitie verdenkt twee mannen ervan dat zij in juli vanuit Denemarken naar Nederland zijn gevlogen om mensen te vermoorden. Dat bleek bij een voorbereidende zitting in Amsterdam. Een liquidatie in Haarlem mislukte. In Amsterdam werd op iemand geschoten, maar die raakte niet gewond. De twee zouden zijn ingehuurd door een crimineel netwerk. Een man uit Tilburg moet 10 jaar de cel in voor het doodsteken van een vrouw in 2017. Het was 12 jaar cel geëist, maar omdat de zaak zo lang heeft gelopen, is daar wat van afgegaan. De man en vrouw lagen volgens het OM overhoop om een drugsschuld die hij bij haar had. Hij heeft altijd ontkend dat hij de vrouw heeft gedood. En bij werkzaamheden in het centrum van Schiedam is vanochtend een waterleiding geraakt. De hele straat staat blank en in sommige winkels staat een flinke laag water, meldt Rijnmond. Ook is er flinke schade aan een paar nieuwe huurwoningen. Het water is al wat gezakt en het lek wordt nu gerepareerd. En dat kan nog de hele middag duren. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
5: Dankjewel Ronald, het is 1 uur. We werpen even een blik op het wegdek van Nederland met 3 vertragingen op dit moment. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Everdingen en Beest, daar 8 minuten. De A16 richting Breda tussen Ridderkerk-Zuid en Hendrikje de Ambacht, daar 10 minuten. En de A29 richting Rotterdam tussen Sabina en Volkerakbrug. Je vertraging daar is 9 minuten. We zitten er middenin, de Slam Dance 1000 met David Guetta zometeen, Lost Frequencies. En

0: Aanvuldeals Bijbel.
1: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
0: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle aanvulduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de Hockey, Marieke van de Snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker hypen, samen lekker vijpen. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
4: Morgen.
3: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
6: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
7: Hoi Hielke.
8: Hij wordt echt steeds lekkerder, de Slam Dance 1000. Met Jax Jones zometeen. Brief komt eraan. Ook Lost Frequencies, zijn nieuwe track Live It All, heeft de lijst gehaald. En nu op 142, een throwback van David Guetta. Dit is Love, Don't Let Me Go in de Slam Dance 1000.
5: Dance 1000. 142.

0: De absolute koning van de Slam Dance 1000. Hij is de meest genoteerde artiest.
1: I love it, I love it, I love it.
0: David Guetta, dat heeft hij toch goed gedaan. 31 keer te vinden in de Slam Dance 1000 dit jaar. En zojuist op 142. Love Don't Let Me Go. Je gaat hem nog 5 keer voorbij horen komen vandaag en morgen, David Guetta. En erachteraan net Jack Jones en Brief op 141. Zometeen hier lekker in het nazomerzonnetje. En geniet daar extra van vandaag. Hè. Het schijnt de laatste echte zomerdag, nazomerdag van 2026 te zijn vandaag. Daarna zullen de bomen toch echt verkleuren. Is de herfst begonnen en vandaag nog lekker zonnig. En de zomertrack van Lost Frequencies, Live It All, hoor je zometeen op 139 in de lijst. En nu U96, Club Bizarre op 140. Maybe we could

Oh, lekker zeg. Lost Frequencies. Ook de hits van 2026 in de Slam Dance 1000. Dit was Libido op 139. Hij heet Oog wil ook wat, dachten ze bij Technotronic. Scoorde een grote hit met Pump Up the Jam. Op de track hoor je Ja Kid K. Een van de rappers, vrouwelijke rappers die je hoort op de track. Maar dat is dus niet de vrouw die je ziet op de albumhoes. Dat is een model, Felly. Ze vonden Ja Kid K niet knap genoeg. En dus dachten ze van, ja weet je, we moeten dat cd'tje wel verkopen. Dus hebben ze dus iemand anders gevraagd om op de hoes te staan. Was Ja Kid K niet heel blij mee. Maar wel een grote hit geworden. Het heeft er geen witte eieren gelegd. Technotronic en Pump Up the Jam op 138 in de Slam Dance 1000.

0: Weer groot geworden dankzij dartwedstrijden. Daar werd hij veel mee gezongen. Planet Funk en Chase the Sun hier in de Slam Dance 1000 op 137. Zometeen hier Daft Punk, Get Lucky, ook Noizu, Summer 91 en Mr. 305, Mr. Worldwide, Pitbull. Hoor je zo.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag.

0: Q-Tone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.

0: meer prijs raden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
2: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
3: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
4: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Alle Sigma Verf bestel je bij...
9: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
8: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Iedereen ligt nog in zijn nest. Maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor 16 euro. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
14: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
15: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
16: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en de service van Profile.
17: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
18: 1:30, goedemiddag. Slim weerbericht van Weer Online. Het is lekker zonnig vandaag. In de loop van de middag iets meer bewolking. En het is lekker warm vandaag. 20 tot 24 graden. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen de Lutte en de grens met Nederland. Daar 8 minuten. De A9 richting Amstelveen. Tussen Haarlem-Zuid en Raasdorp. Daar 10 minuten. De A15 richting Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Sliedrecht-Oost. 21 minuten daar. En de A59 richting Os. Tussen Maren en Hoijpolder. Daar 9 minuten.
19: Dance 1000. Hilke Boersma.
18: De beste dance tracks ooit gemaakt met Mr. 305. Pitbull komt eraan. En nu Daft Punk en Pharrell. Dit is Get Lucky. Slam.

0: De beste dance tracks ooit gemaakt met Daft Punk. Samen met Pharrell en Get Lucky op 136 in de lijst. Daarachteraan Summer 91 van Noizu op 135. Onder andere door Thijs de lijst ingestemd. Altijd als ik op vakantie ga en ik ga op pad met de auto richting Spanje, Italië of Frankrijk, dan zet ik altijd het liedje aan. Gelijk vitamine D in mijn auto als ik deze hoor. Een van mijn favoriete zomertracks. Nou, dankjewel voor het stemmen. Op 135 dus in de lijst met beste dance tracks ooit gemaakt. De Slam Dance 1000. Zometeen bel ik even met luisteraar Alex. Hij heeft gestemd op een track die je kan kennen van een animatiefilm. En daarna weer nieuw leven in is geblazen. Een grote dance track. Een iconische dance track. Hoor je zo meteen hier. Ook Zara Foxes en Clarity. En nu Mr. 305, Mr. Worldwide, Pitbull en I Know You Want Me op 134.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year is gonna be called Caiocho. Que hola, cada, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: 2000.
1: Hilke hierbij met de beste dance tracks ooit gemaakt. Zed en Foxes en Clarity op 133. En Alex heeft de hele dag slam aan staan. En je hebt ook gestemd op de lijst, toch Alex?
2: Ja.
1: Onder andere op I Like To Move It van Real To Real.
2: Ja.
1: Waarom heb je op deze track gestemd, Alex?
2: Waarom? Ja, het is gewoon een hele leuke en een goede track. En daar word je gewoon vrolijk van.
1: Ja, het is best wel een one-of-a-kind track, hè? Er is eigenlijk geen track die erop lijkt.
2: Nee, daarom.
1: Ik moet zeggen, ik heb zelf eigenlijk met deze track kennis gemaakt toen ik vroeger Madagaskar zat te kijken. En dan gingen die Rickstart-makies, die gingen helemaal lijp in de jungle. Ja. En daar zat dit liedje onder. En later dacht ik, wat een leuke track. En een iconische dance track ook.
2: Ja, zeker. Zeker, hè? Gewoon een hele goede track ook.
1: Ja.
2: En je wordt er gewoon vrolijk van.
1: Nou,
2: je krijgt er energie van en dat is goeie.
1: Ja, dat is...
2: daar zijn ze alle duizend. Ik kan op Katrova kunnen stemmen. Er staan zoveel goede tracks in. Dat is... Ja, ik had zoveel een top 1000 met bij elkaar kunnen stellen.
1: Ja, nou goed, we hebben ons best gedaan. En fijn dat die bevalt, Alex. En I Like To Move It van Real To Real op 132. We gaan hem nu draaien in de Slam Dance 1000.
2: Helemaal perfect. En blijf luisteren.
1: Omdat je hebt gestemd, Alex, win je het Slam Dance 1000 goodie pakket. Met onder andere de Slam Bucket Hat.
2: Daar deed ik het voor. Die wil ik hebben, want ik kan niet naar buiten zonder Bucket Hat.
1: Geef je groot gelijk. Zeker met die zon buiten. Weet je wel, je moet je of goed insmeren of je doet die Bucket Hat op. Alex.
2: Ik moet hem op vanwege de pijnen. Want ik kan niet tegen de wind opdagen.
1: We gaan hem die kant op sturen. En Real To Real nu in de Slam Dance 1000. Verder dag, Alex.
2: Helemaal, jullie ook fijne dag. Bedankt. I like to move it, move it. I like

0: David Guetta, Emery en Coy Leray. Baby, Don't Hurt Me op 131 hier in de Slam Dance 1000. We knallen door zometeen met Calvin Harris. Okay, Motorcycle, As the Rush Comes en Sid & Westend. Let Me Take You, hoor je zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei-doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
6: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro.

0: €39 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
3: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
4: What a walk! And give you a walk!
3: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
2: Numbers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
6: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
10: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
9: Sorry, Bo, het is beauty.
10: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
14: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik naar.
13: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
15: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
16: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op Amazon.nl. Oh.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Ronald Hemmelswaan. Bij een mesaanval op een school in Polen zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. Er is een verdachte aangehouden. En volgens media is dat een 19-jarige leerling van de school. Waarom die om zich heen stak is niet duidelijk. Onder de gewonden zijn medescholieren en een docent. 2 zijn er slecht aan toe. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen omgekomen bij nieuwe Russische raketaanvallen. 1 raket sloeg in op een appartementengebouw in een stad in het noorden. Daar vielen 14 van de 20 doden, onder wie 3 kinderen. President Zelensky zegt dat hij het betreurt dat hij niet meer raketten uit de lucht kon schieten, omdat hij te weinig afweer heeft. Meerdere lichtgewonden bij een botsing op het Markermeer tussen een viskotter en een woonark die achter een sleepboot hing. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. De woonark had een gat in de romp. Dat kon direct worden gerepareerd door brandweermensen die met een reddingsboot waren meegevaren. De oorzaak van de botsing is niet bekend. Er staat voor Max Verstappen nog niet vast dat er dit weekend weer een overwinning in zit bij de grote prijs van Singapore. Vorig weekend won hij in Maleisië de GP van Bahrein. Maar hij zegt erbij dat dat ook te maken had met het circuit daar. Op het stratencircuit in Singapore won Max nog nooit. Dan het weer van Weer Online. De zon schijnt en het is opnieuw zacht, 20 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en vanavond gaat het regenen. Morgen wisselvallig en dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
20: Het is 2:00. Goedemiddag, Slamverkeer van Flitsmeister met vertragingen op de A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Everdingen en Beest, 8 minuten. De A4 richting Den Haag tussen Liemers Aqueduct en Zoetewoudendorp, daar 10 minuten. De A9 richting Amstelveen tussen Haarlem-Zuid en Raasdorp, 8 minuten. De A15 richting Gorkum tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, daar 30 minuten. En de A58 richting Eindhoven. Langste vertraging tussen Moergestel en Best staat 47 minuten vertraging. Zometeen hier Sid en West End, Motorcycle komt eraan. En ook Scooter in de Slam Dance 1000.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
22: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
23: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
24: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
23: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
25: Ah, hier kan het.
23: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
27: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
28: Hoi Hielke.
29: Hielke Boersma.
20: How much is the fish? Zometeen van Scooter in de Slam Dance 1000. Ook Sid en West End. Let me take you. Kom je zometeen tegen op 129. En nu Motorcycle. As the Rush Comes op 130 in de Slam Dance 1000. Dance.

De beste dance tracks ooit gemaakt. Morgen, iets voor vijven, de nummer 1. Tot die tijd wordt de lijst steeds lekkerder. Het is de Slam Dance 1000 met Sid en West End. En Let Me Take You, ook nog Motorcycle en As The Rush Comes. Zometeen hier de man die een zeer goed jaar heeft. Hij heeft een wereldrecord verbroken. Hij trad op voor een geschatte menigte van 1,6 miljoen mensen. Dat deed een DJ nooit eerder. 1,6 miljoen mensen. Als je daarover nadenkt, is het krankzinnig. Welke DJ dit deed, dat hoor je zo meteen hier in de Slam Dance 1000. En nu het tempo omhoog met Scooter. How much is the fish? Hoor je op 128 in de Slam Dance 1000.

0: Veldhuizen.
1: Hij heeft het een tijdje wat rustiger aangedaan. Minder optredens. Minder op de festivals. Minder in de clubs. Wat meer in de studio. En de laatste tijd is hij wel wat meer aan het optreden. Doet meer festivals. Wat vaker in de DJ-booth te vinden. Calvin Harris. En als hij dan iets doet, dan doet hij het goed. Hij treedt niet op voor 100 of 200 man. Nee, het liefst doet hij zoveel mogelijk mensen tegelijkertijd. En afgelopen februari heeft hij een wereldrecord verbroken. In Brazilië trad hij op voor een geschatte menigte van 1.

Blessings, Calvin Harris op 127 hier in de Slam Dance 1000. De lijst wordt steeds lekkerder met zometeen een nieuwe binnenkomer. Komt nieuw binnen en niet onverdienstelijk op 125. Topic en Becky G en Sorry Papi. En nu op 125 Alex Party. Dit is Don't Give Me Your Life.

0: Gigi en Topic en Sorry Papi op 125 hier in de Slam Dance 1000. Het is buiten zo'n 20 tot 23 graden. En hier in de Dance 1000 is het zometeen 33 graden. Een van de meest zonnige tracks ooit gemaakt. Hoor je zometeen hier in de Slam Dance 1000. Ook James Hype komt eraan en Fatboy Slim.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
6: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Thuisbatterij, einde salderingsregeling, terugleverkosten,
11: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
13: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram. Ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
14: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het. Ja.
15: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
17: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei. Maak je huis mooier.
16: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
18: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
19: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
0: En goedemiddag, het is 2:30, het slamweerbericht van Weer Online. Het is lekker zonnig vandaag. In de loop van de middag meer kans op wat bewolking. En het is warm, 20 tot 23 graden vandaag. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Nederland, daar 10 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Everdingen en Beest, daar 22 minuten. De A4 richting Den Haag tussen Roelofarendsveen en Zoetewoudendorp, daar 20 minuten. De A850 richting Eindhoven tussen Moergestel en Best, daar 43 minuten. Dat komt door een ongeval. En ook nog de A59 richting Os tussen Maren en Hoijpolder. Je vertraging is daar 10 minuten.
21: Dance 1000. Hilke Boersma.
0: Je volume omhoog en ook de temperaturen met de Underdog Project. Summer Jam komt eraan en dit is Fatboy Slim.
21: 124.

De track die van James Hype, een superster DJ, maakte. Ferrari op 123 hier in de Slam Dance 1000. Het is waarschijnlijk de laatste echt warme nazomerdag van 2026. Vanaf morgen gaan de temperaturen weer een beetje omlaag. Lijkt de herfst toch echt begonnen te zijn. Dus geniet er nog even extra van vandaag. Dat is Sanne aan het doen. Zit lekker in de zon op haar dakterras en Slam staat hard. Het lijkt wel middenzomer, stuurt ze. Hey, we gaan het nog een beetje warmer maken met, nou, ik kan wel zeggen, een van de allergrootste zomerhits aller tijden. Natuurlijk ook de Slam Dance 1000 ingestemd. Onder andere door Davy, door Olga, door Ron en door Joyce de lijst ingestemd. The Underdog Project en Sun Club. Dit is Summer Jam 2003 op 122 in de lijst. Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up.

Medusa, Becky Hill en The Good Boys. Lose Control in de Slam Dance 1000 op 121 in de lijst. Zometeen gaan we snel verder met Slam Dance 1000. Ice MC, ook Major Lazer komt eraan. En overmorgen weer de Slam X Marathon. Met de beste DJ's in de mix. En de Slam X Marathon Track of the Week is een track die al lange tijd rondgonste. Over Ibiza, over de festivals in de clubs. En hij is eindelijk uitgekomen. Het is nieuwe muziek van Kevin de Vries. Samen met Stylo en Monty. Nog 2 dagen de Slam X Marathon Track of the Week. Dit is Be My Own.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Lidl is door Consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
13: Zeker weten.
12: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
14: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
15: Greets. Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
16: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
17: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
18: Meer voor minder. Simpel.
19: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
20: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek of bestellingen die blijven binnenkomen.
21: Wow.
20: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
22: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
23: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdji.nl.
0: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De politie heeft een tweede verdachte opgepakt voor een dodelijke steekpartij in Amsterdam-Oost in april. Een man werd toen voor een café neergestoken na een ruzie. Die zou gaan om een schuld van 400 euro. Hij overleed aan zijn verwondingen. 2 weken na het incident werd ook al iemand opgepakt. Hij zit nog steeds vast. Bij de massale scholierenprotesten in Frankrijk is het opnieuw tot botsingen gekomen tussen politie en betogers. Op verschillende plekken in het land greep de politie in met wapenstokken en traangas. Bij een protest in Marseille zouden agenten flitsgranaten hebben gebruikt. Maar dat ontkent de politie. In een parkeergarage in Zoetermeer zijn de laatste tijd een paar autobranden geweest. Het gaat om 3 branden en een poging tot brandstichting. Alle branden waren midden in de nacht in dezelfde parkeergarage. En de politie zoekt getuigen. Er is nog niemand aangehouden. En het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft een antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Het is een aardeweken vaas met deksel uit de 3e eeuw voor Christus. De vaas werd ooit op Sicilië illegaal opgegraven en aan het Allard Pierson verkocht. Het museum was niet verplicht om hem terug te geven, maar doet dat op ethische gronden. Het weer dan van Weer Online. Het is vrij zonnig en warm oktoberweer met temperaturen van 20 tot lokaal 25 graden. Later neemt de bewolking toe en vanavond gaat het vanuit het westen regenen. En dat was het nieuws op Slam.
2: Ah, en Peter, dankjewel. We zijn weer helemaal op de hoogte. Het is 2 minuten over 3. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal Zuid en de Nederlandse grens, daar 13 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Culemborg, daar 16. De A15 richting Gochem tussen Sliedrecht West en Harnisveld-Giessendam, 15 minuten. En de langste vertraging op dit moment op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best, 1 uur en 5 minuten. Dat komt door een ongeval. En naar verwachting duurt dit tot 6 uur vanavond.
3: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar 32,99. Scoor alle avonddeals bij Bol.
4: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot 7000 euro voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
0: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
8: Hoi Hielke.
7: Hielke Boersma.
2: Oké, riemen vast. We stijgen op zometeen met de raket van Ilke Klein en Joris Voorn en Transmission. Zometeen hier op 117 in de lijst. Elke playa hit die komt eraan. The Summer is Magic. En nu op 118. Matjo, dit is Lady.
7: Dance 118.

De raket van Elke Klein en Joris Voorn. De Slam Dance 1000. Onder andere door Robert, door Thijs en ook door Floris de lijst ingestemd. Je hoorde Transmission op 117 in de lijst. En dit klinkt al als de Slam Mix Marathon. We zitten ook aan de goede kant van de werkweek. Als je door je verrekijker kijkt, dan zie je het weekend al liggen. En overmorgen 6 uur 's ochtends start je weekend weer met de meeste DJ's op je vrijdag. 24 uur lang de beste beats ter wereld in de Slam Mix Marathon. En ik heb hem al voor je. De line-up voor aankomende vrijdag. En het is weer een mega line-up. Dat moet ook wel na 2 weken Slam Dance 1000. Nu de beste dance tracks ter wereld. En overmorgen de beste DJ's ter wereld. 24 uur lang in de mix. En wie ga je allemaal horen overmorgen? Dat vertel ik je zo meteen hier. En we tellen door met de nummer 1. Aankomende donderdag. Slam Dance 1000. Zometeen hier op 115. Clean Bandit en Zara Larsson. En dit is Playa Hitty. The Summer's Magic. Lekker in het nazomerzonnetje vandaag. Op 116.

Ashley Bennett, Sarah Larsson en Symphony op 115 hier in de Slam Dance 1000. En overmorgen gaat het tempo weer omhoog met de beste DJ's ter wereld in de mix. De Slam Mix Marathon, 24 uur lang, de grootste DJ's. We beginnen om 6 uur 's ochtends met het beste van afgelopen week. Je kan morgen stemmen op de poll op Instagram, @SlamOfficial. Daarna om 7 uur hebben we The Second Voice, we hebben John Summit, we hebben Resident Sam Veld tussen 9 en 10. Daarna LP Jobby, we hebben Slam Mix Marathon Request. Daar ga ik weer een uur lang verzoekjes draaien. Om 1 uur, Mr. Belt & Weasel. Daarna Mark Knight, A Craze. En we hebben ook helemaal uit Australië, Cyril, aankomende vrijdag in de mix. Je start je weekend aankomende vrijdag, overmorgen 6 uur 's ochtends, met de grootste DJ's in de mix, de Slam Mix Marathon. Dan de beste DJ's, nu de beste dance tracks ter wereld. Met zometeen hier de legend Chesto op 113. The Business en nu Alex Garino en Crystal Waters. Destination Calabria op 114.

0: Chesto, let's get down to business op 113 hier in de Slam Dance 1000. Chesto wordt gezien als een van de eerste DJ's die echt internationaal succes wist te behalen. En het waren eigenlijk drie DJ's die daartoe behoorden. Drie DJ's die voor het eerst echt internationaal bekend werden. De grote drie. Chesto, Armin van Buuren en er was nog eentje. Nog een Nederlander. Weet je dan over wie ik het heb? Je hoort het zo meteen hier, net als een track van deze man. Ook Calvin Harris komt eraan en Eiffel 65.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
13: Social Deal, restaurant deals, take one en actie bo.
14: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
13: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
14: Rand? Nee.
13: Fair enough.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
14: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
17: Thuisin, mooi wonen.
18: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
19: Mobland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
20: What a lot! And give you a lot!
19: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
21: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
22: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
23: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
24: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
25: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
24: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
0: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
1: Oh. AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
2: Balen zeg. Koffie?
1: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
4: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
3: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
5: Ah, hier kan het.
3: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
26: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
27: Hey, goedemiddag, het is 3:58. Het slamweerbericht van Weer Online vanuit het westen neemt de bewolking toe. Het blijft al droog en lekker zonnig op de meeste plekken. Temperatuur vandaag tussen de 20 en 23 graden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister. De middagspits begint langzaam op gang te komen. 38 vertragingen op dit moment. Totale lengte 157 kilometer. Dit zijn de langste. De A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. Daar 13 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch. Tussen Vianen en Culemborg. Daar 21 minuten. A6 richting Emmeloord. Tussen Lelystad-Noord en Ketelbrug. 13. A8 richting Zaandam. Tussen Komplein en Zaandam. 18. A15 richting Gochem. Tussen Papendrecht en Haringsveld, Giessendam. Daar 17 minuten en de langste vertraging op dit moment op de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Best 1 uur en 22 minuten.
28: Dance 1000.
29: Hilke Boersma.
27: En nu gast erop met de beste dance tracks ooit gemaakt. Je hoort Ferry Korsten zometeen, ook Calvin Harris. En dit zijn de Benga Boys.

Een feest en Ajira in de Slam 10.000 op 111. 111 in de lijst. De lijst wordt steeds lekkerder. En deze man wordt tot de grote drie. De drie Nederlandse DJ's die voor het eerst echt internationaal succes behaalden. Armin van Buuren, Chesto, maar vergeet ook zeker deze man niet. Ferry Korsten. Kom je ook tegen in de Slam 10.000. Dit is zijn track Punk op 110.

Rihanna, Calvin Harris en ook Taylor Swift. Je hoorde This Is What You Came For bij Slam. En Taylor Swift heeft dus meegeschreven aan dit liedje. En Taylor is ook te horen op de track als achtergrondzangeres. Eerst werd ze nergens vermeld, dat wilde ze zelf niet. Ze stond onder een pseudoniem, Niels Schoeberg, in de credits. Inmiddels is er ervoor uitgekomen dat ook zij heeft meegewerkt aan deze track. Als je goed luistert, hoor je misschien Taylor Swift op de achtergrond zingen over een ex of zo. Waar voornamelijk Rihanna die hoort en Calvin Harris. This Is What You Came For op 109 hier in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt met twee keer blauw achter elkaar. Zometeen hier Jonas Blue. En dit is Blue Dabadi Dabada Eiffel 65.

0: Een liedje over de luistercijfers afgelopen week.
1: Oh, goed hè?
0: We blijven maar risen met Jonas Blue en Rise ook in de Slam Dance 1000. Je gaat lekker door hè, met de lijst zometeen, Thomas.
1: Zeker. En September zometeen Cry For You. 3 keer raden waarom die zangeres September heet.
0: Zou ze geboren zijn in september?
1: Mag niet meer raden.
0: Oké. Okay.
1: Ongekend. En ook
0: het gras voor de voeten.
1: Nou ja, als dit de tease was geweest, was hij heel dunnetjes
0: als het hierover gaat. Oh, meer hierover zometeen hier in de middagshow. En de beste dance tracks ooit gemaakt. Nog 2 dagen te gaan, hè? Wordt steeds lekkerder ook, de lijst.
1: Kijk naar mijn hand. Ik ben nu aan het afkicken. Helemaal het is even lastig inderdaad. Ja, maar iets voor 5 van donderdag, die grote nummer 1.
0: Oké.
1: Ik kan het nu al checken op slam.nl. We gaan het niet roepen.
0: Nee.
1: Maar je kan hem er wel checken. En zometeen ook Yougel. Hij zegt zelf dat het geen AI-track is. We weten allemaal dat het wel zo is.
0: Ja.
1: Maar hij zegt zelf van niet.
0: Maar wel gewoon wel. Lekker, weet je wel.
1: Hij is wel van fantastisch, die track.
0: Maar ja, maar dat is vaak het ding, hè. Van ja, dan is het wel AI. Maar als het gewoon lekker is, wat maakt het dan uit?
1: Precies.
0: Ja. Slam. Coming up. Deze track dus. Yougel. Move it to the sun. En dat is ook september.
1: Nou, ze is dus geboren in september.
0: Weer daarover zometeen.
1: Veel plezier. Slam.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Daar heb je Huub. Van Hubo.
8: Hoi.
7: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
9: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
10: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
5: Karelkrok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
10: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent. Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
13: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duits onderzoek naar goudsmokkel. Een bende zou daarmee crimineel geld hebben witgewassen. Het goud zou 55 tot 200 miljoen euro waard zijn. Ook op tientallen plekken in Duitsland waren doorzoekingen. 3 mensen zijn opgepakt, maar er zijn ruim 20 verdachten. 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël zijn op paden in Nieuw-Lekkerland bij Dordrecht Israëlische vlaggen geschilderd met een hakenkruis in plaats van een Davidster. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad. Eind januari werden in het dorp ook al hakenkruizen op een stoep geschilderd, toen tegen de komst van een AZC. De provincie Limburg begint een proef om statushouders sneller te laten inburgeren. Ze hoeven voortaan niet meer te wachten tot ze een huis hebben, want in de asielopvang wordt al gekeken of ze aan het werk kunnen of een opleiding kunnen volgen. Volgens commissaris van de Koning Emiel Roemer is dat goed voor de doorstroming. En de bondscoach van Portugal wil niks zeggen over zijn ruzie met Cristiano Ronaldo, schrijven Portugese media. Ronaldo verliet vorige week plotseling het trainingskamp. Dat deed hij omdat de bondscoach een aantal beloftes zou hebben gebroken. Maar Ronaldo wil toch doorspelen voor de nationale ploeg, zegt hij op social media. Het weer dan van weer online. Op veel plekken nog zonnig, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het is 20 tot lokaal 25 graden. Morgen is het wisselvallig en een stuk koeler, 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel, het is 1-over-4 situatie op de Wigan. Het is redelijk druk voor een woensdag. 270 kilometer, dit zijn de langste vier. Beginnen met de A5. Hoofddorp Amsterdam voor de Westerlandweg, daar een half uur extra. A16 Breda Rotterdam voor de Van Brienenoordbrug. Ongeluk gebeurt 34 minuten. A29 richting Rotterdam vanaf Bergen op Zoom voor Oud-Beierland een half uur. En de A58 Tilburg Eindhoven tussen de Baars en Best. Dat is allemaal niet best, is een ongeluk gebeurd. De weg is daar zo'n beetje dicht. In ieder geval, onderzoek duurt nog 2 uur. En voor Best op de A58 nu 1 uur en 9 minuten extra. Sterker erin staat.
18: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
19: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches wanna look like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: With the OG's.
24: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
25: En als je huur verandert?
24: Pas het zelf aan.
26: En als je gaat samenwonen?
24: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
27: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
28: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
29: Thomas van Empelen.
2: We tellen af naar die grote nummer 1. Dit uur gaan we al nummer 100 aantikken. Zometeen 105 september. Kwart voor je van een plaat is dat. En eerst AI of niet van een rammer. YouGel en Ultra Naté. Moving to the Sun. Geëindigd op nummer 106 in de lijst.

0: zangeres Petra Marklund. Dan weet je eigenlijk al, het is Zweeds. September kwijt voor jou, geëindigd op 105 in de lijst. Geboren in september, daarom dus een septemberkind. Ik leg het nog even één keer uit. Dat betekent dat de ouders gewoon keihard hebben gebald inderdaad met de kerstvakantie.
1: Ja, lekker.
0: Zo ben ik ook in september jarig, eind september. Ik ben ook een kerstkind.
1: Ja, mijn zusje dan ook.
0: Ja.
1: Lekker.
0: Dat is toch mooi, toch? Je hebt 2 weken geen reet te doen daar met de fam. En dan ga je een beetje op de eettafel voordat de kerst eronder staat.
1: Ja, of het is een afspraak, hè? We doen het alleen met kerst.
0: Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja. Ja, dat, je weet dat mensen daar heel blij van zouden worden. Sommigen die echt nooit iets doen met elkaar, maar goed. Hey, de Slam Dance 1000, je bent erbij. Er is ook op gestemd september door onder andere Dominique Vermorken. Vind ik een mooie achternaam, Vermorken.
1: Ik vind het een beetje duister. Pas op, anders vermork ik je.
0: Ja, maar Dominique is dan wel een hele vriendelijke voornaam.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat...
0: Ja. Hey, verder met de sterkste stijger van dit uur. 809 plekken erbij voor deze gast uit België. Beter bekend onder vrienden als Felix de Laat. Ze staat vaak op Tomorrowland, een grote gast. En 809 plekken erbij. Dus naar 104 in de lijst. Lost Frequencies, dit is Where Are You Now? 104. You're just like

kapitein in het Amerikaanse leger, gestationeerd in Duitsland, die ook flink aan het dansen was in zijn outfit buiten werktijd. Had tegenwoordig niet meer kunnen in Amerika, maar... Slam. Captain Hollywood en dan The Project met ook een zangeres erbij, namelijk Lori Glory, wat klinkt als een OnlyFans-maker. Ja, hadden ze in die tijd nog niet, uit 1994 deze track. Thanks for your stem, Captain Hollywood Project en Flying High duikt wel een klein beetje naar beneden. 52 plekken eraf op 103 dus in de lijst. En dan door met een Fransman uit Toulon. Hij maakte een remix van een Australische, een beetje indie band. Hij was aan het zoeken naar funky tunes en had er eentje gevonden. En toen dacht hij, ja, holy fuck, dit leent zich helemaal voor een hele grote hit. Hij was 19 op een zolderkamer, op een illegaal stukje software gedownload van de Pirate Bay aan het maken waarschijnlijk.

0: Junior, senior, als je manager net niet kan inschatten wat je bent. Move your feet op 101 in de Slam Dance 1000. Zometeen gaan we keihard verder. Ja, keihard. Vooral heel mooi verder. Jij vindt het de beste plaat van Fred Again. Productie Pleun, weet ik.
1: Oh, ja?
0: Heb je laatst nog gekozen in Kill Your Darlings deze. Ja, die komt eraan, ja. Er zit onder andere een voicemail in uit de lockdown periode van de Blast Madonna. Zometeen nummer 100 in de Dance 1000.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: 2000 is powered by EVA Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met EVA Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, EVA Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
3: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
2: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
4: Ah, hier kan het.
2: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.

0: Spot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 5 dagen.
2: Big deals bij Keukenconcurrent.
1: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
4: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
7: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Cool Haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
12: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
14: doei doei
13: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
15: Half 5, zometeen verder met de Dance 1000. Onder andere Guetta komt eraan in die grote van Jam Back. Eerst even kijken naar het Weer Online weerbericht. Het langzaamaan wordt bewolkter en bewolkter in het land. Vanuit het zuidoosten ook onweer mogelijk. Er komt ook regen aan vanavond. Morgen dan opnieuw regen. En tussendoor af en toe een zonnetje. En het wordt een stuk frisser, 14 tot 15 graden. Ik heb vanmorgen nog mensen zien fietsen in een t-shirt. Dat gaat morgen niet meer lukken. Ja, kan wel overijverig dan in ieder geval. Dus even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister. Langs de 4 krijg je van. Het is druk. 370 kilometer. Eerst op de A2 Utrecht en Bos. Dus de Jan Blankenbrug. Dat kan eigenlijk niet meer. Maar goed, en voor even dingen. Ongeluk gebeurt 41 minuten. A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug. 36 minuten. A16 Rotterdam Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht 23 minuten. En de A58 Tilburg Eindhoven. Voor best daar een uur extra.
16: Dance 1000.
17: Thomas van Empelen.
15: Roy aan de lijn, goedemiddag.
18: Hey, goedemiddag Slam.
15: We hebben Roy de vergadering uitgetrokken. Slam. Met een hele goede reden. Er komt namelijk een track aan. Roy, vertel, wat betekent die track voor de dance?
18: Oh, dat is echt een hele mooie plaat. Altijd kippenvel als ik hem hoor. Eigenlijk een stukje corona verleden. En uiteindelijk werd het lastig om te dansen. En deze plaat kwam. En ja, je gaat gewoon helemaal terug in de tijd. En je wil gewoon los met deze plaat. Naar het corona
15: is, het is nummer 100 geworden. Met dank aan jouw stem. Onder andere Roy, vertel welke track gaan we horen.
18: We've Lost Dancing van Fred Again.
19: We've Lost

0: Nummer 99. Guetta, Rihanna en Who's That Chick. Rihanna vond dit best wel een leuke plaat, alleen wel heel erg veilig. Dus daarom stond hij dus als bonus track op haar album. Slam. Ik heb bij de Appie slechtere bonus gehad.
1: Ik wou net zeggen, kun je leuk van op vakantie deze bonus.
0: Uiteindelijk is het allemaal bijgetrokken. Hey, dan gaan we naar nummer 98. Ja, dit is iets moois. Namelijk, deze guy heeft gewonnen van Fisher met Losing It. Als het gaat om notities op Beeport. Hoe lang je op nummer 1 kan staan. Deze track heeft in totaal 64 dagen op Beeport, het platform waar je kijkt als je een setje gaat draaien, weet je wel. Wat dan hip is, wat trending is. 64 dagen op nummer 1 gestaan.
2: Is dat lang?
0: Dat is heel lang. Ja, dat is een record. Okay. Ja, zeker, absoluut. De volgende track is een eerbetoon aan zijn moeder. Hij schreef de track na het verlies van zijn moeder. Alles voelde zwaar en hij wilde graag even iets positiefs achterlaten. Nummer 98, Jam Back, dit is Positive.

97 in de Slam Dance 1000. Ian Carey, ook vaak maakte die platen onder de Ian Carey Project. En Keep On Rising heeft hij zelf helaas ook gedaan. Hij is gaan hemelen, ja, een paar jaar geleden. 45 jaar oud was hij. Bijzonder leven gehad ook. Opgegroeid in de graffiti hip-hop scene van Baltimore. Uiteindelijk heeft hij in een platenzaak gewerkt. En toen dacht hij, hey, die house is eigenlijk best wel leuk. Laat ik dat zelf gaan maken. Nou, wat plaatjes gemaakt. Op een gegeven moment was hij dat Amerikaanse housewereldje wel echt helemaal beu. Heeft Ian Carey zelfs in Nederland gewoond. Van 2003 tot 2006. Toen is hij lekker in Spanje gaan zitten. Net als iedere pensionado. Daar heeft hij deze plaat gemaakt. En uiteindelijk nog naar Miami gegaan. Er is veel gebeurd. Veel te vroeg heen gegaan. 45 jaar oud. Ian Carey. Wordt nog steeds gemist. Tenminste door mij in ieder geval. Zometeen de favoriet van velen. Eerst eentje die nog niet in de lijst zit. Want logisch, het is de Grand Slam deze week.

0: Grand Slam. Deze week Sam Veld en As This Need That Love. Hey, dan verder met de lijst.
1: De Slam Dance 1000.
0: We hebben er nog eentje te doen. Dit uur, dat betekent dat we morgen om 8 uur 's ochtends verder gaan. De hele dag, de finale dag, de Dance 1000 morgen. En dan iets voor 5 uur hoor je hier morgen dus op dit tijdstip die grote nummer 1. Maar goed, op 96 staan is ook niet slecht. Onder andere Nanneke Nijholt heeft erop gestemd. Edwin Veil. Maar ook Maarten uit Wanneperveen. Moest ik duidelijk op letten. Prr, was het? Wanneperveen. Chainsmokers, Goalplay. Een hele fijne samenwerking. Was zelf vroeger net als die guys een ketting roken. Maar sinds oktober vorig jaar gestopt. Dit nummer is waanzinnig. En Jill Schutters die zegt, kan niet wachten tot deze voorbij komt in de lijst. Dat moment is nu. Een hele grote. Het verhaal gaat dat Chris Martin van Goalplay een microfoon in een versterker stopte. 2,5 uur als een soort van ayahuasca-sessie helemaal lijp is gegaan en allemaal dingen is gaan roepen in die microfoon. En toen kwamen de vocalen van deze track eruit. Is het verhaal in ieder geval. Chainsmokers waren erbij, samen maakten ze deze. Chainsmokers, Goalplay, Something Just Like This op 96.

0: discutabele plaat natuurlijk in de maand van Stoptober. Maar goed, Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This bij Slam op 96 geëindigd. Even applaus voor al die mooie platen vandaag, zeg. Ik hoorde Guetta nog voorbij komen met Love Don't Let Me Go. Mijn favoriet van Guetta vandaag. Ja, en morgen dan de grote finale dag dus. Vanaf 8 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags hoor je de allergrootste danceplaten door jou gekozen. Nu al zin in. Soms zou je dat willen, hè? Dat je dan soms even dan denkt van die tussentijd. Ik bedoel, er komt een leuke middagshow aan zometeen. Maar soms hoeven dingen ook niet. Je dan poef op dat moment al van zit.
1: Ja, dat je in je vingers zo en dan.
0: Klats,
1: en dan ben je er.
0: Ja. Iets waar we allebei niet zijn geweest. Geestelijk is een bepaald tv-programma waarvan ik nog. Nou, ik heb nog geen 5 minuten gezien ooit van dit tv-programma.
1: Nee, ik krijg er wel iets van mee, maar ik heb niks ervan gezien.
0: Zijdelings, veel artikelen online en zo, dat je denkt, ja, maar...
1: Ik begrijp het ook niet.
0: Ik snap het niet. Nee. Wat doen die mensen de hele tijd?
1: Iedereen in Nederland kijkt het, behalve wij volgens mij.
0: Ja, dus zometeen gaan we het hebben over een tv-programma waar we nog geen minuut van hebben gezien. Slam, coming up. En natuurlijk goede muziek, Lost Frequency.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
1: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
4: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Thuisbatterij.
10: Einde salderingsregeling.
11: Teruggeleverde kosten.
12: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
13: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op InnovaEnergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
15: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
16: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
17: Daardoor word ik snel geholpen.
16: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
18: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
19: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
22: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
23: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
25: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
26: Ik ook niet.
25: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade.
0: en door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. We kunnen door. Direct door. Allianz Direct.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Op diverse plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de stations van grote steden. In Den Haag is vanavond een herdenking bij het Vredespaleis. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Polen is een 19-jarige jongen op school zijn medescholieren en een docent te lijf gegaan met een mes. Daarbij zijn zeker 7 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. De jongen vluchtte na de aanval de school uit, maar is later aangehouden. Waarom die het deed, is niet duidelijk. Bij Rotterdam en in Friesland zijn gebouwen doorzocht in een Duitse goudsmokkelzaak. Justitie zit achter criminelen aan die sieraden zouden hebben omgesmolten tot goudstaven om die vervolgens naar Turkije te brengen. Zo kon drugsgeld worden witgewassen. Ook in Duitsland waren doorzoekingen. Er zijn 3 mensen opgepakt. En door de lage waterstand kreeg Rotterdam te maken met veel meer riviercruiseschepen. In augustus en september waren het er 2 keer zoveel als in dezelfde maanden vorig jaar, meldt het havenbedrijf. Door de lage waterstand van de Rijn gingen veel cruises naar Duitsland niet door en weken schepen uit naar Rotterdam. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en vanavond gaat het regenen, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen buien met tussendoor ook zon. Met hooguit 15 graden wordt het een stuk frisser dan de afgelopen dagen. En dat was het nieuws op Slam.
3: AM Peter, dankjewel. Het is 1:05. Situatie op de weg. Nou, het is druk vooral. 107 vertragingen, meer dan 400 kilometer voor een woensdag. Is dat epic. Slecht vooral. Vanaf 40 minuten zijn dit de langste 4. We beginnen met de A2, dat is richting Den Bosch voor Evelingen vanaf Oude Rijn. In 46 minuten A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug. Er zijn waarschijnlijk problemen vanaf Lelystad Noord. 40 minuten extra. A7 Groningen Heerenveen voor Leek. Een ongeluk gebeurt 1:03. En je denkt 1:03, dat zal de langste zijn. A58 Tilburg Eindhoven tussen de Baars en Best. Daar is een onderzoek naar een ongeluk wat er eerder is gebeurd. De weg is versperd tot 6:00. De vertraging daar 14 kilometer en 1:21 voor Best. Dat is niet best.
9: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
26: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
27: Alle Sik & Verf bestel je bij verfwinkel.nl.
28: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
29: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000. Thomas van Empelen.
3: Het is de tijd voor middagshow nummer
30: 23.
3: Wow, lekker. Nieuwe muziek van Armin van Buuren zometeen. Throwback hier van Nina Sky. Eerst die grote van Lost Frequencies. Live it up.

0: Lekker schudden met die billen. Nino Sky en Move Your Body in de drukke woensdagmiddagspits. Welkom bij de middagshow.
1: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Ja, en productie Pleun, waar geen seizoen erbij komt voor Vlodder. Dat is jammer, hè, zeg. Dat hadden we gisteren in het Showbiz Nieuws. Geen nieuw seizoen van Vlodder. Toch te veel geld gekost waarschijnlijk voor Videoland. Komt dat wel er voor de Bondgenoten. Er komt een nieuw seizoen van de Bondgenoten. Wij hebben allebei van dat programma dus nog nooit 1 minuut gezien.
2: Niks. Nada.
0: Bondgenoten. Overal bij RTL natuurlijk. En overal staan er overal berichten over die is eruit, die zit erin, dit is gebeurd, bondjes. We hebben geen idee.
2: Geen idee.
0: De Bondgenoten. Het is voor mij iets, het bestaat.
2: Het bestaat.
0: Het is er.
2: Ja.
0: En we bellen zo meteen met een oud deelnemster die redelijk groot in het nieuws is geweest rondom dat programma. Anouk, waarom was dat?
2: Anouk Thijssen, ja. Ze had een scheve schaats gereden, laat ik het zo zeggen.
0: Ze is vreemd gegaan in dat programma.
2: Ja.
0: Oké. Ja, dat is niet best.
2: Maar zij weet dus niet dat wij nog nooit gekeken hebben. Nee, dat weet zij niet.
0: Oké. Okay. Heb je niet erbij verteld?
2: Nee, heb ik niet gezegd.
0: Oh, oké, nou dat vertellen we zo meteen wel. Zo meteen dus Anouk
2: Thijssen
0: van de Bondgenoten.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Temper City en Ian Asher. Wait.

0: gast erop. Armin van Buuren, Sascha en Everlasting.
1: De Slam Middagshow. Met Thomas.
0: Aan de lijn, Anouk Thijssen van de Bondgenoten.
2: Hoi.
0: Anouk, wij lezen van alles over de Bondgenoten non-stop. De finale komt eraan, er is een ton te winnen. Jij ligt al uit het programma.
2: Ja, klopt.
0: Er is alleen één ding. Ik en Bleun hebben nog nooit 1 minuut gekeken. En half Nederland wel. Dus we hebben jou even nodig om dit concept. Want het is echt een tweedeling in Nederland. Het gaat heel vaak over de Bondgenoten. En al van die kliekjes ontstaan er op werk en zo. Mensen die erover kunnen praten. En mensen die het nog nooit hebben gezien. Dus wij willen heel graag richting die finale. Even een starterspack om ons mee te nemen richting die finale en die ton. Dus ja, laten we. Wat is de Bondgenoten? Is het een soort van Big Brother?
2: Nou ja, het is eigenlijk, je woont daar gewoon met z'n 16 in een loods, ver weg van de buitenwereld. En iedere maand, iedere cyclus strijd je weer voor een ton. En naast heel het spel ben je natuurlijk gewoon iedere keer gewoon 24/7 samen. Ja. En daar ontstaan inderdaad wat ruzies en liefdes soms ook. En samen met je bondje strijd je tegen elkaar en moet je opdrachten doen. En dan kan je punten verdienen.
0: Dat is ook een expeditie Robinson in een loods, eigenlijk.
2: Nou, ongeveer wel, Al heb je geen punten, heb je geen eten, klopt.
3: Maar je kan dus ook niemand vertrouwen. Want je moet dus ook eigenlijk met degene met wie je een bondje hebt, die moet je eigenlijk ook weer uitspelen.
2: Ja, uiteindelijk wel. In die finale sta je wel tegenover elkaar.
3: Dus
2: je denkt wel dat je iemand kan vertrouwen, maar achteraf...
3: Het is gewoon één grote heksenketel eigenlijk.
0: Hoe is dat voor jou
2: eigenlijk
0: geweest, Anouk? Want jij ligt er dus uit. Je hebt blijkbaar iemand niet kunnen vertrouwen, denk ik dan.
2: Mm-hmm.
0: Ja, hoe is dat nu voor jou? Trust issues.
2: Als je nou de beelden terugkijkt, dan denk je echt, wauw, oké. Die waren heel heftig achter mijn rug aan het roddelen. Ja. Maar ja, dat weet je ook ergens wel. Kijk, je strijdt gewoon voor een ton. En het zijn niet mijn vrienden. Dus hierbuiten, ik laat het gewoon allemaal los.
0: Wordt er veel gesext onder bondgenoten?
2: Nou, ik heb het niet gedaan, maar het gebeurt wel, zeker. Ja. Dan wordt er een slipper aan de deur gehangen en dan is het klaar.
0: Echt? Slipper aan de deur?
2: Ja.
0: En dan mag je niet kijken of niet binnenkomen dan?
2: Nee, dat is eigenlijk een beetje een soort van ongeschreven regel. Dan is het inderdaad van, kom maar even niet naar binnen.
0: Wij hebben het niet gezien, dat zeiden we net al, maar spugen mensen dan ook in elkaars eten en zo, en drinken? Of dat kan ver gaan, hè?
2: Ja, nou, die beelden heb ik nog niet gezien.
0: Oh, dat komt
2: maar het zou zomaar kunnen, het kan ver gaan. Zeker. Ja, hoor.
0: Dus eigenlijk degene die er met een ton van doorgaat, is de meest nare persoon van die loods.
2: Nou ja, de meest gelukkige, denk ik.
0: Ja. Ja, gelukkig.
2: Bedoel, ja, je gaat met een ton naar huis. Ja. En Nessie,
3: ook. Zonder vrienden.
0: Nou ja, Anouk, dan weten we nu voldoende voor de bondgenoten. Dan kan de andere helft van Nederland ook eens even gaan nadenken of we dit moeten gaan zien. Mag ik jou heel erg bedanken?
2: Ja, geen dank.
0: En de groeten van Slam.
2: Helemaal goed.

You Girls Sold Out, Jamaican Bam Bam in de Slammiddagshow. We hadden net Anouk Thijssen uit de Bondgenoten aan de lijn. Vanwege het programma wat we nog nooit hebben gezien, maar je leest er zoveel over. alle mensen die naar tegen elkaar doen. Johan die reageert nog dat Bondgenoten. Lijkt wel een dag bij ons op kantoor.

0: Slammiddag show, Bruno Mars en I Just Might op de radio. Ik ben wel benieuwd, productie Pleun. Ben jij stil of maak je heel veel geluid?
1: Ik ben wel stil, ja.
0: Echt? Kan je dan stil zijn?
1: Ja, ik kan dan wel stil zijn, ja.
0: Heb je niet als je dat doet dat je dan echt denkt van dit moet er even uit of zo?
1: Nou, soms, maar over het algemeen ben ik stil.
0: Oké.
1: En jij?
0: Ja, ik maak wel geluid. Het is niet zo heftig soms, maar... Dus niet altijd dit, maar soms wel.
1: Ik hou er ook van als ze een beetje stil zijn.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Kon je al denken, ziek ventje, dit gaat over seks. Nee, dat gaat het niet. Zometeen hoor je wel weer over.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
4: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
12: What a what? And give you all.
11: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Gooi die kinderwagen maar vol. Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
17: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
18: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
19: Download de app en start met vinden.
20: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
21: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
22: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
23: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
24: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40.
0: Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Lowe's.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het aller goedkoopste van Nederland.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het.
2: Keukeloos.nl.
1: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De zon heeft een wegtrekker, helaas. Er komt namelijk overal bewolking in. Temperaturen vannacht tussen de 9 en 12 graden. Morgen veel regen, vannacht ook af en toe al. Morgen ook af en toe wat zon. Temperatuur is wel flink aan het tippen, 14, 15 graden eventjes. Daarna wordt het alweer 18 graden, zag ik ergens in de app. Dus prima, dan even kijken naar de wegen. Verkeerde Flitsmeister, druk. Dit zijn de langste vier. Er staat meer dan 400 kilometer vertraging in het land. Dit zijn dus de vier langste vanaf 40 minuten. A6 Lelystad Emmeloord voor de Ketelbrug 40. A7 Groningen Heerenveen voor de Leek. Daar 52 minuten. A15 Ridderkerk Oostvoorne voor knooppunt Benelux. Ongeluk gebeurt 3 kwartier. En de A58 Tilburg Eindhoven. Tussen de Baars en Oorschot daar 58 minuten. Maakt het 5:30. Laatste headlines van het ANP. Wat gebeurt er in de wereld? AM Peter.
4: Goedemiddag. Bij de scholierenprotesten in Frankrijk heeft de politie al meer dan 6600 mensen opgepakt. Veel protesten mondden uit in rellen. En daarbij raakten volgens een Franse minister meer dan 1000 mensen gewond, onder wie veel agenten. Op meerdere plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van 7 oktober 2023 herdacht en het begin van de Gaza-oorlog. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten, zoals op de Dam in Amsterdam en op de grote treinstations. En bij München loopt mogelijk een puma vrij rond. Iemand filmde het dier in de buurt van het vliegveld. De politie is op zoek met een helikopter en drones. Kinderen in de buurt mogen niet zonder toezicht buiten spelen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
5: Thomas van Empelen.
3: Er wordt vaak gekreund. Maar kan dat nou of niet? En het gaat niet om seks. Een keertje niet. Waar het wel over gaat, Jordi Zel, eerst another.

0: blijft goed. Kevin Little in de Slammiddagshow en Turn Me On. We gaan het hebben over geluid maken.
1: De Slammiddagshow met Thomas.
0: Ja, en het gaat vaker hier in de Slammiddagshow over de liefdebedrijven. Weet ik het allemaal. Want dit gaat dus niet over seks en wat dan ook. Nee, gekreun op een andere plek.
2: Ja.
0: Namelijk Pleun, productie Pleun. Jij hebt een heel Hiwox ding achter de rug.
2: Ja.
0: Afgelopen weekend. Alleen jij doet dus één ding niet. Jij kreunt dus niet bij het sporten.
2: Nee,
0: nooit niet.
2: Ik ga helemaal tot het gaatje in stilte.
0: Ben jij een monnik?
2: Ik ben geen monnik. Nee, ja, ik vind dat ook gewoon niet zo nodig. Ik vind, ja... Ja, hoezo? Ik ga er niet harder van sporten of zo.
0: Ik betaal €90 per maand.
2: €90?
0: En ik kreun ook niet echt of zo. Ik ga nooit tot de max in de sportschool.
2: Je gaat niet tot de max in de sportschool?
0: Nee.
2: En dan betaal je €90?
0: Ja. Nee, ik moet er niet moe van worden.
2: Maar hetzelfde als dat je naar een festival gaat met noise cancelling koptelefoon.
0: Ja, maar lekker rustig. Ja. Alleen maar het oelalaantje in bij Lowlands, lekker. Nee, maar ja, gekreun in de sportschool is natuurlijk wel een ding. Bijvoorbeeld deze guy kwam ik tegen op TikTok.
3: Als je geen geluid maakt met kracht zetten, dan train je echt niet hard genoeg. Ik kan zeggen wat je wil, maar dat is gewoon zo.
0: Dus Pleun, als
2: bullshit.
0: Ja, dus je traint niet hard genoeg als je niet kreunt.
2: Ja, dit is echt... Ja, dat vind ik gewoon... Dit is echt zo'n man die zo... Guy in finance. Ik heb overal verstand van. En ik ga jullie even uitleggen hoe het allemaal
0: zit. Zo klonk hij wel inderdaad. Ja. Alsof je overal verstand van.
2: Ja, zo klinkt hij wel. Maar ik vind het echt... ik vind het gewoon bullshit.
0: Hey, de vraag is even wat we uit willen gooien. Wat is nog acceptabel aan geluid in de sportschool? Een beetje geluid maken hoort erbij, weet je. Wat is... Oef, oef, oef. Of bijvoorbeeld, ja, dat doe ik dus nooit, omdat ik nooit op de max ga. Maar ik ben benieuwd, wat voor geluid is acceptabel? Laten we zo meteen even een test doen. Je mag zelf geluiden maken in de Slam-app en we hebben wat geluiden klaarstaan. Wat is acceptabel met elkaar? Laten we even op onderzoek gaan, dat is wel interessant. En als je al het geld van de wereld hebt, wat doe je dan? Dan maak je gewoon muziek die je zelf heel vet vindt. Nieuws van Martin Garrix bij Slam. This Dream of You in de Slam Middagshow.

0: Zo mooi dit. Martin Garrix, de nieuwe This Dream of You bij Slam.
1: Dit is de Slam Middagshow met Thomas.
0: Leun doet een highbox. Flink geklaagd over de spierpijn. Natuurlijk, mensen die altijd hard sporten moeten altijd flink klagen.
2: Ja.
0: Dat is altijd zo. Dat hoor je dagenlang hoor je alleen maar, oh, wat doet het pijn.
2: Mensen moeten natuurlijk al weten hoe goed ik bezig ben.
0: Ja, daarin maak je heel veel geluid. Maar als je dus aan het sporten bent, dan hoor je jou dus blijkbaar helemaal niet. Daar is een TikToker niet mee eens, deze guy.
3: Als je geen geluid maakt met kracht zetten, dan train je echt niet hard genoeg. Ik kan zeggen wat je wil, maar dat is gewoon zo.
0: Dan train je dus niet hard genoeg. Je moet geluid maken. Dan is de grote vraag, wat is acceptabel qua geluid? Stef, die stuurt een heel lief bericht. Enig goede geluid in de sportschool is Slam. Dat is lief. Maar we gaan het hebben over gekreun. Wat is oké? Ik heb wat geluiden hier klaarstaan uit de sportschool. De grote vraag is, kan dit of kan dit niet?
2: Oké.
0: Let's go.
4: Ho! Ho! Ho!
0: Is wat overdreven.
2: Ja, een geluid zou ik maken met hout hakken misschien. Maar dit is een beetje overdreven.
0: Nee, dit is te heftig.
2: Ja, is te
0: dan naar de volgende. Maar ze zitten ertussen, hè, mensen die zo'n geluid maken in de sportschool.
2: Doe me denken aan het nummer. Het is too much. Nee.
0: Ja. En adem loslaten. Dat is even zo. Ik snap deze wel.
2: Ja, die snap ik op zich ook nog wel. Vooral van die mensen die zo aan het bankdrukken zijn. Dat je dan zo even dat laatste stukje, dat snap ik op zich wel.
0: Dan nog de laatste aan geluiden uit de sportschool wat wel of niet kan.
4: Sjoep.
2: Ja, dat zou ik je gewoon uitlachen.
0: Ja, dan moet je toch ook lachen, ja.
2: Nee.
0: Hey, dan berichten die veel binnenkomen in de Slam-app over geluiden sowieso, irritatie. Maar ook een bericht van Koen, die komt met een andere sportirritatie uit de gym. Luister even mee.
5: Hey, Slam. Nou, een beetje geluid maken in de sportschool is prima. Maar wat pas echt asociaal is, is dat als je klaar bent, gewoon je gewichten loslaten. Dat het lekker keihard op de grond klettert en iedereen naar je kijkt.
2: Ja.
5: Nou, dan ben je echt goed bezig. Doei doei.
2: Eens. En Patrick die stuurt ook nog, dus vind ik wel eigenlijk waar. De enige manier waarom je mag kreunen is als er een gewicht op je tenen valt.
0: Oké.
2: Eens.
0: Nou ja, af en toe kan ik wel, het is heel weinig, maar ik betaal €90 voor een sportabonnement. Dus mag ik af en toe een beetje kreunen?
2: Ja, dan wel, ja.
0: Oké, heel klein beetje. Ellie Goulding is...

0: when you move like that.
1: Boom, Clooney, Prospine, Good Girl by Slim. Naar de telefoon hangt de Carolina. Goedemiddag nog officieel.
2: Goedemiddag.
1: Hey, hallo. We hadden het over gekreun in de gym. Jij gaat zo meteen naar de gym?
2: Dat klopt.
1: Ja, en wat heb je vandaag gedaan? Hoe was je dag?
2: Nou, ik had een heerlijke dag. Ik heb lekker gekampt met mijn slaafjes, Thomas.
3: Lekker gekampt met je slaafjes?
2: Ja.
3: Is daar ook veel gekreund, Carolina?
2: Ja.
1: Ja.
2: Die kronen ook erg wel.
3: Dat is goed.
1: Zo interessant. Carolina, jij hebt dus mannen die alles voor jou doen.
2: Ja, dat klopt helemaal, Thomas.
1: Maar laat je die dan koken op afstand voor jou? Of wat doen ze dan?
2: Nou, die voeren mijn opdrachtjes al. Dat gaat meestal niet over koken, hoor.
1: Gaat niet over koken?
2: Nee.
1: Het kan er wel heet aan toe gaan waarschijnlijk, maar dat is niet met gas. Hoop ik niet, in ieder geval. Wat interessant. Daar gaan we het later een keer over hebben, Carolina. Maar succes in de gym zometeen. En hoe klinkt het als jij dan kreunt of maak je geen geluid in de gym?
2: Ik maak geen geluid in de gym, hoor. Dat zijn meestal mannen die maken geen geluid.
1: Carolina, kusje! Kill your darlings. Kill your darlings. Een nieuwe editie van Kill Your Darlings komt eraan. Dat klinkt ook bijna BDSM-achtig, maar dat is het niet. We gaan op zoek naar de beste plaat van een man die heel vaak in de Dance 1000 staat. Pleun, het is de nummer 1 notering zelfs.
3: Oh, maar dan weet ik wie het is.
1: Wie is het?
3: Dat is David Guetta natuurlijk.
1: We gaan op zoek naar de beste plaat van Guetta. Dat is ingewikkeld. Ik moest de nummers bij elkaar zoeken. Dat is niet te doen. 5 tracks van Guetta.
3: Nee, dat kan niet.
1: Ga het wel proberen, zometeen. Slam. Coming up. En Adela komt eraan. Throwback van de Bumfuck MC's. Und Kygo. En de beste van Guetta, zometeen. Slam.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
5: Het eten is klaar, aan tafel.
6: Zo, dat ziet er lekker uit.
7: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
8: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
11: Let op. Geld lenen kost geld.
12: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123led.nl. 123 geregeld.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
14: Voor de makers. Praxis.
15: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123led.nl.
16: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
17: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan. Wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug. Maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
16: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
18: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
19: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
20: Oh, de Amazon Prime Dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk.
21: Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
22: Krijg dat big deal gevoel. De zingen. Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
23: Oh. Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
24: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
25: Yes.
26: Gooise Vrouwen is terug.
27: Ik heb contact gezocht met de escort service.
28: Oh jee.
26: Een seizoen met extra veel verleidingen.
27: Ik stroom.
28: Dan kan je me nummer geven.
24: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
26: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
27: Oh, rustig blijven.
29: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er

0: dit een tikkie anders doet.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
4: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Medewerkers van asielzoekerscentra durven geen melding meer te doen van onveilige werkomstandigheden, omdat die genegeerd worden, schrijft NRC. Ze zijn naar de arbeidsinspectie gestapt. Ze hopen dat die kan ingrijpen. In brieven naar de directie hebben medewerkers het over een wie spreekt kan vertrekken cultuur. De burgemeester van Nieuw-Lekkerland vindt het ongepast dat op zeker 30 plaatsen in het dorp hakenkruisen zijn gekalkt en noemt het kwetsend en haatdragend. Zo zijn op straat Israëlische vlaggen geschilderd met in plaats van een Davidster een hakenkruis erin. De gemeente waaronder Nieuw-Lekkerland valt gaat aangifte doen. Het is in Frankrijk wat rustiger geworden bij de scholierenprotesten. Er wordt nog altijd gedemonstreerd, maar er zijn minder rellen, meldt het Franse ministerie van Onderwijs. De politie pakte tot nu toe ruim 6.500 mensen op. Door extreem geweld vielen meer dan 1.000 gewonden, vooral agenten. En oppassen voor wie een blokje om wil in de buurt van München. Daar loopt mogelijk een puma vrij rond. Het dier werd gespot bij het vliegveld. Het is niet duidelijk waar die vandaan komt. Er zijn voor zover bekend geen circussen met puma's in de buurt. De Duitse politie is met drones en een helikopter op zoek naar het dier. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het ook omweren. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien en wordt het maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
7: Dankjewel. Zo bizar dat er een puma rondloopt in München. Het ging over circussen, dat er geen puma daar gebruikt wordt en zo. En ik zat te denken opeens dat ik in de 90's toch al nog olifanten heb zien optreden in een circus tent.
8: Knettergek eigenlijk, hè?
7: Och.
8: Ja.
7: En leeuwen en van alles en zo. En van die kleine hokjes. Oh, zielig. Het is 3:06. Situatie op de weg begint iets rustiger te worden. Nog steeds druk voor een woensdag. 200 kilometer. Dit zijn de langste vier. Beginnen met de A4 Den Haag-Rotterdam. Voor Pernis een half uur extra. Dan de A6 Lelystad-Emmeloord. Voor de Ketelbrug 23 minuten. A15 de Ridderkerk-Oost. Voor de verknooppunt Benelux. Ongeluk gebeurt een uur extra. En de A58 Breda-Eindhoven. Voor de brug over het Wilhelminakanaal. Daar 23 minuten. De beste plaat van Guetta komt eraan. Uitgekozen door Pleun en Adella, zometeen.
9: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
12: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.

0: Funk MC's en freestyler. Zometeen nieuwe editie van Kill Your Darlings komt eraan. Je mag even niet naar het scherm kijken, oké?
1: Deal.
0: Kijk even met je hoofd ergens anders. Okay. Ik heb dus allemaal platen van Guetta erbij gepakt. En we gaan zo meteen op zoek naar de beste plaat. Maar ik ben heel benieuwd of jij aan de allereerste milliseconde ook al meteen kan horen welke plaat het is, oké?
1: Oké.
0: Komt-ie.
1: Fuck, nee.
0: Weet je dit niet?
1: Dat is te kort.
0: Oké, okay. Maar dan heb ik ook deze van Guetta.
1: Ja, die weet ik wel.
0: Oh, oké.
1: Okay. All the crazy shit I did toen.
0: Ja. Okay, ja. Nou, dat is één van de vijf keuzes van Guetta zometeen. Succes. We gaan op zoek naar de beste plaat van Guetta. Tenminste, Pleun. Nou, deze van Kygo. Dit is Take Me Back in de middagshow.

0: Kygo en Take Me Back in de Slam Middagshow. We gaan het weer doen. Het is een moeilijke opdracht. Het is namelijk de beste plaat zoeken van Guetta. En ik weet niet of het bij jou is, maar ik word daar wel een klein beetje zenuwachtig van.
1: Ja, dat snap ik. Want Guetta is natuurlijk wel een van de grootste.
0: Ja.
1: In de Dance 1000 in ieder geval de grootste. Dus ga maar kiezen. Ja, ik moet kiezen.
0: Kill your darlings. Ja, ik moest achtergrondmuziekje even zoeken. ik zat het een beetje op te rekken allemaal. Ik zat weer te kutten met al die players hier in die studio. Ik zou denken al die jaren dat het wel lukt. Maar Kill your darlings, nieuwe editie. Pleun mag gaan kiezen. Wat wordt de beste van Guetta? Ik heb er 5 proberen te verzamelen. Want dat proberen, dat is echt wel eens niet te doen namelijk.
1: Nee.
0: Love Don't Let Me Go hebben we vandaag al gehad in de Dance 1000. Dus ik denk, die gaat morgen weer verder om 8 uur. Ik pak even wat andere platen.
1: Jij hebt eigenlijk al een soort van Kill Your Darlings in je eentje gedaan.
0: Ja. Ja, dat moet met Guetta. Ja. Oké, keuze nummer 1. Dat is Delirious van David Guetta.

0: Ja, zetten we tegenover Drive en Black Coffee samen. Voor de liefhebber.
1: Nee?
0: Nee,
1: ik ga voor Delirious.
0: Delirious, ja. Oké. Nou ja, goed. Dan gaan we verder met Kill Your Darlings. Delirious of When Love...

0: wel, we gaan voor de beste. Want ik wou zeggen, Delirious, dat heb ik ook al even niet gehoord. Vind ik lekker, maar dan moet ik toch wel echt kiezen voor When Love Takes Over.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: When Love Takes Over of Memories. Oh. Je wist hem goed te raden, net.
0: Ja, sorry, ja, tuurlijk, Memories. Ja, 100%.
1: Oké. Okay. Dan gaan we naar de laatste alweer. Wordt het Memories of Would I Lie to You? Dat is een versie van Charles en Eddie.
0: Goh. Ja, die is ook echt heel goed.
1: Ja.
0: Maar ik heb toch meer Memories bij Memories. Memories is gewoon een track die gaat nooit vervelen. Altijd goed. Veel op gedanst ook. Dus ik denk dat... voor de beste track van David Guetta op zijn Frans... ga ik 100% voor Memories. Dus ik zou zeggen, gooi

0: aan. Hij is stevig en gaat dit jaar 70 euro kosten. En ja, het is weer die tijd van het jaar. Hij is stevig, kost 70 euro.
1: Ik moet denken aan een kerstboom.
0: Dat is goed! Ja. Ja. Wow. Ja. Wow. De stevige Noordman, daar kopt de Telegraaf dit met mee. Die gaat dit jaar zo'n 70 euro kosten. Dat is een tientje meer dan vorig jaar. Heeft allemaal te maken met een magere oost. Die bomen groeien volgens mij jaren, maar goed. In ieder geval...
1: Ik hoor even niet wat je zegt. Ik ben gewoon verbaasd dat ik het goed heb gedaan.
0: Nee, dat ze klagen over de magere oost. Maar die bomen die staan er niet in één jaar. Dat duurt jaren.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar goed, het is droog geweest. Maar daarom zijn ze duurder geworden. Ah. Door Noordman. Ik heb dus nooit een kerstboom thuis staan.
1: Ik koop gewoon een neppert.
0: Ja, die heb ik ook. Zet ik ook niet op.
1: Ja,
0: een hoop gedoe voor die paar dagen.
1: Ja, het kerst. Dus ja, fuck dat. Ja, precies.
0: Hey, zo meteen showbiz nieuws. Onder andere nieuws over de hond van Matthijs van Nieuwkerk.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
4: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Bespaar tot 600 euro op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
7: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
8: Hola, ¿dónde está mi casa?
7: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
8: Paella, paella.
7: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
8: Buenas noches.
7: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
6: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
9: Daar heb je Huub, van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
9: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
12: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
14: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet komt naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
2: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
15: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
16: Ja.
15: En nu?
16: Domeinnamen kopen.
15: Voor je bedrijf?
16: Ja.
10: Welk bedrijf?
15: Ja, dat weet ik nog niet.
10: Welke domeinen dan?
15: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
10: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
15: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
16: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID.Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
21: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
20: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
21: Wow.
22: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
20: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
23: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
24: Thuisbatterij. Einde salderingsregeling. Terugleverkosten.
25: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
26: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
28: Daardoor word ik snel geholpen.
27: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Ik kom dat mijn behandeling snel begint. Het is die commercials over psychologische hulp. Want ik wil gewoon lekker eten en een middagshow draaien. Weer online weerbericht voor je. Het is donker buiten aan het worden. Het wordt ook bewolkt als dat het dan niet is. Met kans op regen. Dat is morgen ook het geval. Hier en daar een klein zonnetje en de temperatuur tussen de 14 en 15 graden. Wordt een stuk frisser. Dan even kijken naar de wegen. Het was druk vandaag voor een woensdag. Het valt nu gelukkig wel mee. Alleen nog de A6 Lelystad Emmeloord voor Urk daar een half uur. En de A15 en 15 ook nog. Maar de A15 ook Ridderkerk Oostvoorne voor Benelux. Ongeluk gebeurt 3 kwartier. En 15 dus richting Ridderkerk voor Zuurhofbrug. Dan staan ze weer 3 kwartier extra. 4 minuutjes over 6:30. De laatste headlines van het ANP worden hier gebracht door Peter van de Oudheusden.
29: Goedenavond. In het centrum van Hogeveen mag de politie preventief fouilleren, meldt RTV Drenthe. En fietsen zijn vanavond en vannacht verboden. Het is al een tijdje onrustig in de stad door rellende groepen jongeren op fatbikes. Op meerdere plekken in ons land wordt de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Ook zijn er pro-Palestijnse protesten. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn massen en sit-ins. En medewerkers van asielzoekerscentra stappen naar de arbeidsinspectie, meldt NSC. Ze zijn ontevreden omdat ze geen gehoor krijgen als ze onveilige werksituaties melden. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Thanks. Geen hoogtepunten, maar hoofdpunten inderdaad. Ja, dat was het wel. Zometeen showbiz nieuws in

0: passief-agressieve dingen.
1: Nou, waar gaat het heen?
0: Nou ja, dat maakt niet uit. Achter de schermen is het soms ook gewoon niet tussen jou en mij, maar ook gewoon bij Slam of zo. Een hele kleine mini meningsverschilletjes.
1: Dat gebeurt
0: wel eens. Weet je wel, soms is het niet wit of zwart, maar is het ergens grijs in het midden. En dan sommige mensen willen een klein beetje linksaf, sommige mensen rechtsaf, dat is prima. Maar dan soms word ik een beetje, dan denk ik van, je moet er iets mee. Want die energie moet weg, maar die mensen doen gewoon hun werk. Dus ik dan in mijn hoofd is het dan heel grappig om dan gewoon dat hele gesprek door AI te gooien. En dan AI dus heel netjes overal op te laten reageren. Met van die liggende streepjes. Of van die staande strepen. Dat je weet dat het AI is.
1: Ja, zo van, hij heeft er geen moeite in gestoken. Hey. Nee.
0: Dankjewel, puntje. Ik snap je punt. En alleen maar zo'n hele AI-reactie erop. Hey, zo meteen showbiz nieuws. Onder andere nieuws over de hond van Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk, dat is een bijzonder persoon. Die heeft dus ooit, dat heeft hij een keer verteld. Dit is bizar. Dan gaat het niet over wat hij allemaal deed bij De Wereld Draait Door toen hij dat programma had. Ik ook wel schunnige verhalen ken met stagiaires en zo, wat Matthijs misschien wel heeft gedaan. Maar dit heeft hij echt verteld ook. Matthijs van Nieuwkerk, die heeft het voor elkaar gekregen. Die zat op een gegeven moment in de auto te rijden over de snelweg.
1: Ja?
0: En op een gegeven moment dacht hij van, god, wat gaat het snel? Wat rijdt een auto snel eigenlijk? Toen heeft hij de auto op een carpoolplek gezet. En durfde hij er dus niet meer in de auto te stappen. Omdat hij allemaal gewoon, hij dacht, nee, die auto's rijden allemaal, het gaat hartstikke snel.
1: Gaat hem te snel?
0: Het ging veel te snel. Dat was al tientallen jaren geleden.
1: Heeft hij niks voor hem.
0: Daarna heeft hij nooit meer auto gereden.
1: Niet waar.
0: Ja, maar zometeen hebben wij in Showbiz Nieuws in een minuutje nieuws over de hond van Matthijs van Nieuwkerk. Het was verschrapen.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Zonneveld en Albies. Need that love.

0: dansen en dance event volg je natuurlijk ook hier bij Slam. De Mix Marathon Track of the Week hoorde je Kevin de Vries. Er is tijd voor. We hebben weer flink lopen schrapen. Showbiz nieuws in 60 seconden. Here we go.
1: Slam middagshow. Showbiz nieuws in 1 minuut.
0: Het houdt meneer van Nieuwkerk, ik bedoel Matthijs van Nieuwkerk, nog steeds bezig. Het verlies van zijn hond Mick. Na al die jaren. In zijn podcast liet hij weten dat het nog steeds... ja, dat is heftig. Namelijk zijn hondje werd per ongeluk geraakt door een trein.
2: Ja.
0: Het kwam om het leven.
2: Ja, het laat hem niet los, maar het liet de hond wel los.
0: Ja. Dat was een beetje een probleem. Onder andere Monica Geuze en Kai... Gorgels, Wilfred Gené en heel veel anderen maken kans op een Dutch Podcast Award. En André Hazes heeft blijkbaar zijn ballen door de concealer gehaald van een make-up artiest. Ik weet niet of daar grappig aan is. Maar...
2: gewoon goor.
0: Ja. Sommigen vertellen ze echt leuke dingen in die podcast van André Hazes. Maar in dit geval...
2: Nee, en dan ook, zij heeft ook nog smetvrees. Dat vind ik zielig.
0: Weet je, trouwens is het een goed bewaard geheim. Maar heel veel artiesten gaan vreemd met hun make-up artiest.
2: Oh.
0: Heel veel achter de schermen. Ja, dat is wel echt een... Hey, en dan de TV-knol voor het slechtste TV-programma van het afgelopen seizoen. Die is gegaan naar RTL Late Night.
2: Nee, RTL Tonight.
0: Oh, Tonight. Je hebt gelijk. RTL Tonight. Ja. Late to the party. Harry Mens is de slechtste tv-presentator. En VT Wonen, die hebben een prijs gewonnen vanwege die blunder met het, van het jaar. Vanwege die verbouwing waar mensen niet blij mee waren.
2: Ach, Harry Mens, erg je niet.
0: Nice. Ja, we gaan richting het einde van het programma. Jorma Corrie, zometeen Whisper. Eerst even de throwback van Kool.

0: Ja. Leuk liedje, die Joe Corey Whisper in de Slammiddagshow. Al goed, bijna 7 uur. Dat betekent ook dat het tijd is voor de avondshow. Jarno en Senna. Ik begreep dat jij live bent gegaan op TikTok, Jarno. Dat zei je gisteren ook al.
1: Hoeveel met Senna.
0: Hoeveel heeft dat opgeleverd?
2: Ja, toch 40 cent.
3: En ik ook 40 cent.
0: Los van elkaar 40 cent gekregen.
3: Wat goed. Bizar. Gaat er een belasting vanaf?
2: Ja, dat sowieso.
0: Oh, ja.
2: En natuurlijk het mediahuis-eigenschap. Dus eigenlijk houden we er niks aan over. Maar het is toch leuk. Maar ja, ik had dus nooit gedacht dat ik ooit een radio zou maken... en dat ik dan gewoon hardop zou zeggen... dankjewel voor je roos.
3: Echt heel erg.
2: Ja, dat is heel erg. Maar het moet allemaal cross-mediaal, hè?
0: Ja, dat is ook zo. Je bent er niet ooit een keer zo'n lady... die allemaal van die rare geluidjes maakt. Bang, bang, thank you, bang, bang, bang, bang.
3: Klopt, gaan ze alles nadoen, ja.
0: Ja, dan gaan ze al die geluidjes nadoen.
2: Ja. Oh nee,
0: dat zou ik dan niet doen.
3: Ja, dat gaan we wel doen.
0: Hé, zometeen, je gaat vandaag weer live.
2: We gaan vandaag weer live op TikTok, zeker. En we hebben Reinier Zonneveld om te praten over zijn positie in de DJ Mag Top 100.
0: Oh, dat zag er niet slecht uit.
2: En we gaan bellen met Snack Spear, want die is een stuk van zijn tand kwijt.
0: Dat was een leesvermaak. En de linkerbaan rechterbaan zometeen, 130. Vertel wat op de linkerbaan, wat staat er?
2: Oh, lekker zeg, Mauro Picotto en Proximus.
0: Ja, goed, die plaat met van die hele lange opbouw er middenin inderdaad. Ja.
2: Heerlijk, hè?
0: Ja, goed. Proximus, linkerbaan, rechterbaan.
2: G-Spot en NRJ.
0: Wow. Ja, dit is wel echt een snelwegplaat, dit.
2: God, hè?
0: Ja. Ik ben snel weg, maar... wat gaan we horen zo meteen? Jij bepaalt linkerbaan, rechterbaan.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
5: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
7: Big deals bij Keukenconcurrent.
6: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
8: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
10: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
11: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
10: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Gooi die kinderwagen maar vol! Alleen deze woensdag bij Kruidvat babydagdeals. Zoals Kruidvat Opvolg en Peutermelk 2 voor €16. En nu met gratis Kruidvat Maispuffs.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
15: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
17: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
18: What a walk! And give you a walk!
17: Abonneer je nu op ons standaardabonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
19: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
20: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
21: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
22: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
23: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
24: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
25: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
24: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
26: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
27: Thuisin, mooi wonen.
28: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld.
29: Let's go for more, some extra, Max.
28: Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
30: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP.
31: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In Nederland zijn de afgelopen jaren duizenden woningen gekocht met valse papieren, meldt de NOS. Door te frauderen bij de aanvraag van een hypotheek konden criminelen zo tussen de 6.000 en 11.000 huizen in handen krijgen die ze dan gebruiken voor bijvoorbeeld witwassen. Het staat in een rapport dat al een half jaar bij justitie ligt. Vanavond en vannacht zijn fietsen in het centrum van Hogeveen verboden, meldt RTV Drenthe. Het is er al dagen onrustig door groepen jongeren op fatbikes die de confrontatie met de politie zoeken. Ze gooien onder meer met vuurwerk en stenen. Agenten mogen daarom ook preventief fouilleren. Op meerdere plekken in ons land zijn pro-Palestijnse acties bezig. Het is vandaag precies 3 jaar na de Hamas-aanval op Israël en het begin van de oorlog in Gaza. Op onder meer de treinstations van Rotterdam en Utrecht worden sit-ins gehouden. Ook op de Dam in Amsterdam demonstreren mensen met Palestijnse vlaggen. En DENK-Kamerlid Ergin doet aangifte tegen Johan Derksen om uitspraken gisteravond in het tv-programma Vandaag Inside. Ergin had gezegd tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten te zijn. Daarop zei Derksen: we zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Ergin gaat dit alle grenzen te buiten. Het weer dan van Weer Online. Vanuit het westen trekt vanavond een regengebied over het land, met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen wisselen zon en buien elkaar af en wordt het bij een noordwestenwind hooguit 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
2: En dan maakt het 7:02. We gaan de wegen af met Flitsmarcher. Die meldt nog een aantal vertragingen. Op de A4 richting Rotterdam bij Vlaardingen-Oost verlies je nog 23 minuten. 3 kilometer aan file. De A6 in de richting van Emmeloord bij Lelystad-Noord. 1/2 uur. 3 kilometer door een auto met pech. De laatste vertraging vind je op de A15 richting Oostvoorne. Bij Vaanplein, daar 31 minuten bij je rijstrook optellen. 10 kilometer komt door een ongeluk. Het is 7 uur geweest, dat betekent we gaan harder dan 130. Gaan we voor de linkerbaan voor Proximus van Mauro Picotto of de rechterbaan G-Spot Energy? Laat het nu weten via de app van Slam.
32: Sta je in de file en spot je ruitschade?
33: Opgelost. Autotaalglas.
34: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
35: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
34: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
36: Ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
37: Yes. Gooise Vrouwen is terug.
0: Ik heb contact gezocht met de escort service.
4: Oh jee.
5: Een seizoen met extra veel verleidingen.
4: Extra? Hoe kan je mijn nummer geven?
6: Ik wil gewoon nog seks, Martin!
34: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
7: Oh, rustig blijven.
8: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Morgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
30: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf 8 uur meer Slam Dance 1000.
11: Slam.
30: Jarno en Jeppe.
2: 4 minuten over 7. We gaan lekker gassen, ook hier bij Slam met de linker en de rechterbaan. Eloy, onderweg waar naartoe?
12: Naar huis weer.
2: Ah, lekker zeg. En de moeders de vrouw heeft de kost gemaakt?
12: Daar ga ik wel vanuit, ja.
2: Kijk. Heb je al een beetje een teaser gekregen van wat je gaat eten?
12: Het zal iets van pasta zijn.
2: Pasta, heb je er ook zin in?
12: Ja, tuurlijk.
2: Kijk.
12: Altijd.
2: Ja, een beetje. En anders rij gewoon even langs Mackie en dan zeg je van, ik heb niet zo'n trek vanavond.
12: Hey. Nee, ik ben niet zo fan van de
2: Mackie. Oh, dat is een hele goeie om te hebben als eigenschap. Hey, onderweg naar huis, naar de kost. Linkerbaan of rechterbaan?
12: Rechterbaan. Voor G-Spot.
2: Oh, en energie, komt-ie.

0: Avondje op Slam met Marshmallow en Another Drink.
1: Welkom, dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1, lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2, lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3, zet de radio vooral niet uit.
2: Jarno en Jeppe.
0: En dan maakt het 11 minuten over 7. Welkom bij een nieuwe editie van de Slam Avondshow. Aflevering 23 alweer van de avonturen van Jarno en Jeppe. En Jeppe is lekker vrij, dus Senna is er weer van de mensenmening. Ja, eigenlijk hadden wij een dubbelslag geslagen vandaag. Want onze Ries, eigenlijk jouw dubbelganger iedere keer in de mensenmening, onze YouTube-serie, die heeft afgezegd.
3: Ja, het is heel jammer. We wilden eigenlijk dat hij even... Hij is natuurlijk bezig om volkszanger te worden.
0: Volkszanger Ries.
3: Ja, volkszanger Ries. En dat gaat hartstikke goed. En toen dachten we, hoe leuk zou het zijn als hij vanavond even in de uitzending komt.
0: Ja, maar nou, hij komt wel in de uitzending, maar hij klinkt wel beroerd. Luister even mee.
4: Ah, mannen. Ik moet me helaas afmelden voor vanavond. Sinds gisteren lig ik gewoon plat op bed. En ga ik het voor vanavond niet redden. Fijne show, jongens. Later.
0: Het klinkt ook heel sip, hè?
3: Ik ken hem goed en zo ken ik hem niet.
0: Nee, het is echt...
3: Nee, hij is echt eraan. Ik heb hem ook op video gebeld. Het ziet er niet uit.
0: Is het eigenlijk ook weer griep season, of niet?
3: Ja, ik hoor het veel om me heen, man.
0: Ja?
3: Ja, maar veel aanstellers ook.
0: Ja, ik wou net zeggen, het is regio Utrecht. Regio Den Bosch en Brabant heeft het nog niet bereikt, hoor.
3: Komt nog wel. Ja, het is altijd natuurlijk wat later.
0: Ja, dat is wel waar. Ja. Wij lopen wel een beetje achter, als het ware. Nou, daarover gesproken. Wij zijn ook weer de voorlopers, want we hebben een kleine update over gisteren. Want gisteren hadden wij onze snackvriend aan de lijn. De producent van de Knoepert. Ken je die snack nog?
3: Vraag dat aan mij.
0: Ja.
3: Ken ik de snack nog?
0: Ja. Tuurlijk. Ken jij nog de Knoepert als snack zijnde? We hebben Matthijs hadden wij aan de lijn. En die heeft de Knoepert vroeger geproduceerd. Dat is die snack van New Kids. En wij vroegen hem gisteren, kan die ooit nog terugkomen, die snack? Is er nog een mogelijkheid om misschien weer zoiets à la de Knoepert terug te brengen?
5: Zou ik naar dat leverancier moeten bellen? Kijken of het nog gemaakt kan worden.
0: Is het recept, receptuur? Is dat nog wel ergens in een kluis te vinden?
5: Die is nog wel te vinden.
0: Nou, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Kunnen wij dan contact houden inderdaad of er nog een leverancier te vinden is die misschien toch nog een Knoepert kan ontwikkelen?
5: Daar ga ik alles aan doen. Als jullie mij even een appje sturen naar dit nummer, dan hou ik jullie op de hoogte.
0: Wij hebben vandaag een appje gekregen en zometeen hoor je of dat de Knoepert terugkomt, ja of nee.
3: Spannend, hè?
0: En voor Brabanders überhaupt is dit echt een guilty pleasure.
3: Wereldnieuws.
0: Ja, je hoort het zo meteen. In de auto.

0: luisteraar Christian, die heeft gezegd: mijn favoriete snack, die bestaat al 16 jaar lang niet meer. Dat is de knoepert. Ja, dan kan je denken van, go on with your life. Ga lekker naar een frikandel XXL of naar een gehaktballetje toe. Nee, hij blijft eraan vasthouden. Toen hebben wij gisteren, omdat het liep me toch niet los als Brabanter zijnde, want die knoepert komt uit de tijd van New Kids. Ja. Dat was ter promotie, was dat een snack toen. Wij hebben die producent gebeld en die zei, nou, misschien kan het wel. Ik ga even polshoogte nemen. En wij hebben vandaag een mail gekregen van die man. Ja. Ja, en wat denk jij?
1: Nou, hij was positief.
0: Hij was positief. Sterker nog, er is een producent die hem wellicht wil gaan maken.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Nee, dat zou echt niet normaal zijn. Maar we zijn dus nu een beetje aan het kijken. Is er een beetje animo dat je een snack, eigenlijk voornamelijk uit Brabant, van 16 jaar geleden, weer terug kan brengen?
1: Ja, ik geloof er echt in. Dat meen ik echt. Er was zoveel reacties en mensen willen het gewoon. Dus ik denk het wel.
0: Ja, we moeten het een beetje ophypen. Dus heb jij zoiets van, ik wil die knoepert van 16 jaar geleden weer een keer proeven? Laat het even weten via de app van Slam.
1: Ja, graag.
0: Ja, alsjeblieft. En zometeen hebben wij Snackspair aan de lijn.
1: Ja, geweldig.
0: En gaan we dit even aan hem voorleggen.
1: De enige die erover kan spreken.
0: Nou, heeft het zin om dit terug te brengen? Dat hoor je zo meteen.

0: Grand Slam, Shakira. Hoorde je net met Burna Boy en ook Calvin Harris en Giants. Hoorde je voorbij komen in de avonturen van Jarno en Jeppe. Waar wij de hele week al Tony Junior proberen te bellen. Eigenlijk gewoon met een simpele check. Neemt hij de telefoon op, ja of nee? We hebben dan de oude telefoonklapper gevonden van de avondshow. Want die is 3 jaar weg geweest. En we gaan gewoon checken of dat zijn nummer nog klopt. En gisteren was hij niet zo blij, hè?
1: Nee, niet.
2: Broer, wat de fuck is aan de hand?
3: Ja, je nummer werkt nog steeds. Dus we waren eigenlijk benieuwd, hoe gaat het met je?
2: Ja, dat weet je. Je ex gaat net weg.
0: Oeh, je uusjes.
3: Bij jou?
2: Nee, Tony. Nee, schat.
3: Nee.
2: Begin mij nou niet, Senna. Begin mij nou niet. Het gaat heel goed, maar ik moet wel door zo eigenlijk. Dus ik vind het heel lief dat jullie bellen, maar alsjeblieft, morgen hoeft niet.
0: Het is nu morgen.
3: Ja, dat is vandaag. Maar ja, ik weet niet hoe slim het is om het nog een keer te proberen. Maar ja, goed. We zijn hem de hele week aan het stalken.
0: Het is het concept. En ik zou toch bezorgd zijn als hij nu niet de telefoon zou opnemen.
3: Nee, ja.
0: Gaan we dat zo meteen gewoon weer checken?
3: Laten we proberen. Oh.
0: En ook Miley komt eraan.
4: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan.

0: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals Oral-B, IO5, Leopard elektrische tandenborstel en Gillette Fine scheersystemen 60% korting. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
6: Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: AI.
9: Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
12: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Drie minuten over 7:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is een regenachtige avond vandaag. Overal kan je buien verwachten, maximaal 12 graden. Morgen dan is er een mix van zon, wolken en buien. En het is maximaal de 15 graden. Ik wilde toch weer naar die 30, maar dat kan niet meer, hoor. Nee, zeker niet. Dan de wegen af met Flitsmeister. 1 vertraging op de A15 richting Oostvoorne. Bij Vaanplein, daar verlies je 21 minuten, 6 kilometer. Komt door een auto met pech.
7: Jarno en Jeppe.
6: Dag 3, kijk of dat Tony Junior zometeen de telefoon weer opneemt. Ja of nee? En hier Smiley Cyrus voor je.

0: neemt
1: Tony Junior
0: de telefoon op vandaag.
2: Dit is de voicemail van Tony Junior. Als je een bericht wil achterlaten, kun je dat doen naar de piep. Als je van Slam FM bent, oprot alsjeblieft.
0: Nee, hij neemt de telefoon niet op.

0: Dit zijn de avonturen van Jarno en Jeppe. Het is 7:15. Je hoort de Dua Lipa. Senna, ik heb goed en slecht nieuws voor je. Wat wil je eerst horen?
1: Laten we beginnen met het slechte nieuws.
0: Het slechte nieuws is dat het nog maar één dag duurt en dan is die afgelopen.
1: Ja, zonde.
0: De Slam Dance 1000.
1: Ja, er komen zoveel leuke platen voorbij.
0: Ja, maar het goede nieuws is, morgen de 100 beste.
1: Ja, moet je gewoon gaan luisteren.
0: Dat is lekker. Het lekker is ook, via slam.nl kan je de hele lijst al checken. Dat betekent, daar kan je al zien wat de nummer 1 is. Gaan we dat verklappen op de radio? Jij mag het zeggen.
1: Het is Avicii met Levels.
0: Nou, inderdaad. Ik hoef het niet eens meer te vragen. Dat is de nummer 1. Wederom weer. En die hele lijst kan je dus checken. En morgen vind je de 100 populairste. Dat betekent dat morgen om 8 uur die laatste lijst ingaat. Die hebben wij eigenlijk de hele week al in de avondshow zoiets van... Wij balen een beetje en wij geven een soort eerbetoon.
1: Ja.
0: Nou, noem dit maar het kerkhof van de 10.000.
1: Ja, die er niet meer in zitten.
0: Nee, eigenlijk de spirits die de lijst hebben verlaten... die er vorig jaar nog wel in stonden... en dit jaar helaas niet meer te vinden zijn in de lijst. Zo hebben we al G-Spot en Energy gehad. Onder andere Eat Sleep, Rave Repeat en ook Nine Toes en Finder stond er niet meer in. En deze is sinds vorig jaar ook in de lijst verdwenen. Stond hij nog op 453. Oh, zo mooi.
1: Ja,
0: en daarom een hommage in de avondshow. Fred Again, dit is Adore You.

0: 12 helden in de avondshow, het AEIOU. Het wordt tijd voor het leukste spel zometeen van de Nederlandse radio. We gaan spiegeltje, spiegeltje spelen. Dat betekent jouw kans op het Slam prijzenpakket. Wat moet je doen om mee te spelen en kans te maken op dikke prijzen? Stuur nu met de app van Slam je naam dan achterstevoren. Ja. Dus heet je Senna, heet je hier?
1: Anders.
0: Juist hem. En heet je Jarno, heet je Onderaai bijvoorbeeld. Ja. Nou, kom maar door via de app van Slam je naam achterstevoren. Dikke prijzen staan op je te wachten. En ook Lost Frequencies komt eraan.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
9: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
7: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
11: Thuisbatterij.
12: Einde salderingsregeling.
13: Terugleverkosten.
14: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
15: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
16: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou. En wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
19: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor word ik snel geholpen.
20: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Alle verf super voordelig.
23: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
24: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
25: Honda, the power of dreams.
26: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
27: Let op. Geld lenen kost geld.
28: In beweging voor een duurzame toekomst. SPI brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPI brengt het in beweging.
29: Deze week in de bonus. AH Elster appels in zak voor €1,79. Campina yoghurt en kwark 1+1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor €3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Albert Heijn.
1: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
6: Waarom daarom?
8: Simyo.
11: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. Een doorbraak in het Overasselt dossier. De politie denkt te weten wie de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot, schrijft het AD. Het gaat om een man uit Oekraïne die als eerste het vuur opende. De politie denkt op camerabeelden te zien dat ook twee mannen uit Frankrijk op de beveiliger schoten. De Tweede Kamer steunt een wet die veroordeelden verplicht tot het dragen van een alcoholmeter. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met een alcoholverbod omdat ze met te veel drank op achter het stuur zaten. Het apparaat controleert dag en nacht op alcohol en vervangt bloed- en urinetesten die vaak zijn te omzeilen. Het asielzoekerscentrum in Alberg is gisteren nacht vanuit een rijdende auto beschoten, meldt RTV Oost na een anonieme tip. Er klonken rond 2:15 meerdere harde knallen. In de auto zouden meerdere mensen hebben gezeten. Het AZC in Alberg is al 2 keer eerder beschoten. En 2 kinderboeken van de schrijvers Rutger Vink en Thomas van Grinsven zijn bekroond. De verkleinstaal is uitgeroepen tot gouden boek voor ruim 75.000 verkochte exemplaren. Van de tijdmachine zijn meer dan 150.000 boeken verkocht en is platina boek. Vink en van Grinsven zijn onder jongeren bekend van hun YouTube-kanaal. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt een regengebied over het land. In het zuidoosten kan het gaan onweren. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
30: En dat maakt het 8:02. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging op de A15. In de richting van Oostvoorne bij Charloos. Daar verlies je nog een kwartiertje. 4 kilometer komt door een auto met pech.
31: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma? Taarticoontje?
32: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
33: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
34: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
35: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
36: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.

0: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.

0: spelletje. Dat betekent we gaan woorden spiegelen en raden wat je eigenlijk in de normale zin zegt. Dat gaan we spelen met Kier. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En als je dat omdraait, krijg je dus... Rijk.
2: Ja. Rijk, wat ben je aan het doen?
1: Ik ben onderweg. Ik ben onderweg naar het noorden van Nederland.
2: Kijk, daar woon je?
1: Nee, ik moet daar werken morgen. Maar ik moet 3 uur rijden en daar vroeg zijn. Dus ik dacht, ik ga er vanavond al heen.
0: Lekker, hotelletje van de zaak?
1: Zeker.
0: Je blijft er slapen?
1: Ja, precies.
2: Jarno, niet iedereen is zoals jij.
0: Ja, je hoort het toch?
2: Oké.
3: Nou, prima.
0: Toch, of niet?
1: Wat, sorry, je viel even weg.
0: Ja, dat snap ik. Ja, we gaan door. Wat doe je voor werk?
1: Ik werk bij een start-up. We zijn een pilotfabriek aan het bouwen.
2: Een wat voor fabriek?
1: Een pilot, een testfabriek.
2: Ah, oké, leuk. In het noorden dus?
1: In het noorden, bij Delfzijl in de buurt.
0: Kijk, wat wordt er gefabriceerd?
1: Bioplastics.
0: Ja. Dus flesjes en zo, de hele boel.
1: Ja, stof in de agricultuur, of flesjes, coatings, allemaal.
0: Kijk, dus je bent echt zo'n milieuvechter, want het is allemaal gerecycled natuurlijk.
2: Ja.
1: Nou ja, ik vond het gewoon een interessante baan ook vooral.
0: Ja, maar, het levert vooral veel geld op inderdaad.
2: Het is
1: start-up, zoveel geld.
0: Nee, oké, over zo.
2: Uiteindelijk wel.
0: Je hoeft je nog niet rijk te rekenen, Rijk. Haha.
2: Leuk.
0: We gaan woorden spiegelen, het is heel simpel. Zometeen heb jij 2 woorden, die krijg je te horen, ingesproken door onze Ruben. Die moet je echt zo goed mogelijk nazeggen, want daarna gaan we ze door de spiegelmachine halen. En dan horen wij dus eigenlijk pas normaal het woord. Dan moeten wij raden wat jij gezegd hebt. Is dat duidelijk?
1: Yes.
0: Je krijgt hem 2 keer te horen. Na de bliep mag je los. De eerste keer komt hij.
4: Sven rust niet.
0: Zo, dit is moeilijk hoor, weer. Even kijken hoor.
4: Sven rust niet.
1: Sven rust niet.
0: Ja, lijkt mij wel een goeie.
2: Ik vind het niet gek.
0: Lijkt mij wel een goeie.
2: Oh.
0: Dan halen we hem even door de spiegelmachine.
2: Haal hem er even doorheen.
0: Even kijken. Oh, de spiegelmachine geeft een error.
2: Dat meen je niet.
0: Ja, dat betekent dat deze opgave niet goed is. Dus dat moeten we hem nog een keertje doen. Dat heb je wel eens. Ja, de spiegelmachine die maakt ook fouten. Maar ja, dat is goed voor jou. Dan kan je hem dus nog 1 keer horen, Rijk. Komt hij aan.
4: Sven rust niet.
1: Sven rust niet.
0: Kijk, die is al veel beter.
2: Ik ben blij met die error, man.
0: Ja.
2: Want hierdoor gaan wij hem gewoon raden. Let maar op. Hij zit erin. Het woord in de spiegelmachine.
0: En dan krijg je dus...
1: Internet.
0: Wow. Ik denk internet, man.
2: Ja?
0: Ja.
1: Internet.
2: Ik vind jou echt goed in dit spel, man.
0: Zal ik eens luisteren? Ik denk dat ik het gewoon goed heb.
4: Internet.
2: Hoe kan dat nou?
0: Bam, bam, bam. We gaan naar de volgende opgave, Rijk. Goed luisteren.
4: Snaprotmak.
0: Maprot, wat? Nog een keer?
4: Snaprotmak.
1: Snaprotmak.
0: Ja.
2: Zo mijn twijfels bij deze, man. Het klinkt ook een beetje Zweeds-achtig. Ja, ik heb het gevoel dat we dit niet gaan halen, Jano.
0: We gaan hem door de spiegelmachine gooien. Dan krijg je dus...
1: Scharrelrand.
0: Oh, nog 1 keer?
1: Scharrelrand.
0: Ik kan hier niet veel soeps van maken, als ik heel eerlijk ben. Nog 1 keer misschien?
1: Scharrelrand.
0: Ruben, mogen wij een hint?
3: Hier zit met al je collega's zit je hier te werken.
0: Oh, wat denk jij dan?
2: Ja, dat doe je in een kantoor. Kantoorpand?
0: Kantoorpand?
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Kantoorpand.
0: Ja, dit zou ik knap vinden. Wat denk jij zelf, Rijk?
1: Ja, het kantoorpand is inderdaad misschien... Ja, of kantoortuin of zo, maar... Heb ik geen idee.
0: Laten we even luisteren.
1: Nee, dat is
4: wel... Kantoorpand.
2: Ja.
0: En dat betekent dat jij het Slam prijspakket krijgt, Rijk. Dat betekent, hij komt je kant op, richting het noorden of naar het zuiden. Waar moeten we hem heen sturen?
1: Delft.
0: Nou, dat gaat zeker lukken. Het is een mystery box. Je krijgt pas eigenlijk te zien wat je hebt gewonnen als je die doos opent.
2: Een soort mystery box.
1: Nou, mooi, ben benieuwd.
0: Lekker zeg. Hey, fijne avond.

0: van Jarno en Jeppe.
1: Slam.
2: En apata. Ik ben eigenlijk heel boos op jou, weet je dat?
3: Meen je dat?
2: Ja, dat meen ik. Omdat jij hebt 2 weken geleden heb jij Jeppe 1 avond vervangen. Ja. Toen heb ik verteld over een vrouw. Van de ene op de andere dag. zei van, ik wil niet meer daten.
3: Nee, ja, dat klopt. Ja. Dat weet ik nog trouwens.
2: Toen heb jij op het eind van dat gesprek heb je haar naam gezegd.
3: Ja.
2: En op een gegeven moment, ik vond het al een raar

0: gestuurd.
1: Ja.
0: Van vrienden van mij die haar zagen. Dat zij ineens dingen aan het posten is op TikTok over haar dating apps. En dat ze veel te jonge jongens tegenkomt. En dacht ik, hè?
1: Dat is raar.
0: Maar hoe kunnen vrouwen zo snel shiften?
1: Ja.
0: In dat gedeelte.
1: Wat is er dan gebeurd?
0: Nou,
1: denk
0: inderdaad.
1: Je dan zelf?
0: Dus ik stuur naar haar die TikTok. Ik zeg, goh, je bent mij niks verplicht. Ja. Maar wel een beetje gek, toch?
1: Ja.
0: Toen stuurde ze al, ik vind het een heel raar bericht.
1: Ja.
0: Ik zeg, hoezo? Volgens mij is dit het vreemde hier.
1: Ja.
0: Nou, toen kreeg ik dus het antwoord. Ja, luister eens even, vriend. Maar jij hebt publiekelijk, heb jij mij... heb je voorgelezen op de radio. Daar heb je bij naam bij gezegd. Dus ik hoef nooit meer met jou te praten.
1: Nou ja, dat was... Ik wil mijn excuses ook aanbieden.
0: Heel fijn.
1: Aan jou en aan... Nee, dat ik dan weer... Nee, dat zou ik niet doen. Maar mijn excuses, jongens. Dat was niet de bedoeling.
0: Nee.
1: Ik gun jou echt het allerbeste.
0: Ja, maar niet...
1: Nee, ik ga het niet doen. Nee, ik durf het gewoon niet meer.

0: Jason Derulo.
1: In Luca Heights.
0: What you say in de avonturen van Jarno en Jeppe. Heb jij vandaag de Time Wall geopend? Dan heb jij onze grote vriend Snackspare, denk ik, wel voorbij zien komen.
2: Ja, die verloor wat.
0: Ja, die verloor zeker wat. Die was gewoon lekker aan het eten, iets aan het reviewen. En zijn voortand weg.
2: Knalt er gewoon uit.
0: Ja, zullen we zo even inchecken bij hem hoe het gaat?
2: Ja, leuk.
0: Is hij nog steeds Snackspare of heeft hij nu ineens iets anders? Dat hij denkt,
2: andere opbezoeken. Ja, nee, zeker.
0: Eke de tuinman, weet ik veel.
2: Ja, het kan allemaal.
0: En we hebben natuurlijk nog die knoppert die we terug willen brengen. Zullen we Eke ook even warm maken, omdat het überhaupt zin heeft om dat te doen?
2: Als je het bij iemand moet doen, is hij het, denk ik.
0: Dat
2: toch?
0: Is het. Zometeen even inchecken bij Snackspare. En ook de Swedish House Mafia komt eraan.
3: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
4: Dan wordt niet slapen.
3: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
5: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
9: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
10: What a walk! And give you a walk!
9: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
11: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
15: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis, want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
16: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5.000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
15: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
17: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
19: Soms zul je zeggen:
20: jij bent mijn rots in de branding.
19: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
22: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
23: Citytrippen?
24: Drakentemmen in het Verre Oosten?
25: Of nee, juichen voor Oranje?
22: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
0: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: Kies voor Graan met je FBTO-woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO-woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werken Nederland.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
23: 4 minuten over 8:30. Tijd voor je Slam Weer Update van de vrienden van Weer Online. Het is een regenachtige avond. De temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen dan maximaal 15 graden met een mix van zon, wolken en buien.
26: Jarno en Jeppe.
23: Een snackspair zonder een tand. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Eka aan de lijn. Eerst Swedish House Mafia voor je.

0: Bad Habits hoorde je in de avondshow.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Let's go.
0: Het is de krokante koning van Nederland. Hij bepaalt wat we in ons zilveren mandje leggen. Maar soms gaat het ook mis. Vandaag was hij een nieuwe snack aan het reviewen, waarbij ineens zijn voortand afbrak. Kan hij zijn vak nog wel uitoefenen? En we hebben hem aan de lijn. We gaan het vragen. Laat je horen voor Eke Bosman, a.k.a. de Snackspert.
2: Ja, goedenavond. Ja, de patiënt maakt het goed.
0: Nou ja, je straalt weer helemaal. Je hebt gewoon weer vlamnieuw gebit.
2: Ja, maar het is toch echt fantastisch. Het is een soort upgrade. Ik heb een nog betere tand voor teruggekregen. Dat is toch... Ja. Nou ja, geluk bij een ongeluk.
0: En eerlijk, het is ook wel echt een goede video, hè?
2: Ja, maar dat maakt de video ook gewoon zo geweldig. En toen ik het terugkeek, ik dacht, dit is gewoon goud. Er valt een stukje tand in een snackbakje.
3: Ja. Net niet in het sausje.
2: Zou wat zijn, ja.
0: Ben maar blij, als ging je het nog proeven ook nog, hoe dat smaakte.
2: Ja, nou, ik was hem ook even kwijt. Dat was de paniek die ik had. Ik was hem even kwijt. Ik dacht, heb ik hem doorgeslikt en dit dat in mijn zoek. En toen zag ik hem onderin in het bakje zitten. Toen dacht ik, ah, daar is hij.
3: Wat was je eigenlijk aan het eten? Wat voor snack was dat?
2: Ja, dat was de muggenflapper. En dat is een snack uit Urk. Okay, en dat is een stroganoff ragout snack met kaas en spek eromheen op een stokje. En met een nadruk op een stokje.
3: Ja.
2: Dus het lag... En ik zag ook wel wat reacties van mensen die zeiden van... Ja, er ligt wel aan de snack, maar ik heb gewoon op een stokje gebeten.
0: Oh. Ja, want ik vraag me dan nog wel af... We hebben allemaal kunnen zien dat hij eigenlijk in het bakkie viel... als een soort krokante kruimel. Wat doe jij dan? Heb jij die recensie nog afgemaakt? Of ben je wel gelijk naar het anders gereden?
2: Nee. Ik had al één deel van de recensie al gedaan. Ik had ook een andere snack van ze getest. Dat was de pikkerstick.
3: Wat hoor ik allemaal?
2: En die was lekker, dus die heb ik wel gedaan. Alleen, ja, deze heb ik niet afgemaakt. Nee. Maar ik vind het ook zielig voor de snackbar-eigenaren, want zij kunnen hier helemaal niks aan doen.
3: Nee. Maar als je toch een cijfer zou mogen geven aan de muggenflapper, wat voor cijfer kreeg die snack?
2: Nou, die zou dan 4 sterren krijgen.
0: Oh, nice. Kijk. Ja.
2: En dan voor de eetbaarheid wel een sterretje minder, maar...
0: Ja. Hey, ja, ik vraag me dan af, jij rijdt het hele land door. Krijg jij die tips een beetje toegestuurd, dat je naar Urk moet rijden? Of hoe ging dat vandaag?
2: Ja, nee, ik kreeg deze twee snacks kreeg ik de afgelopen weken 10 keer getipt of zo. Voornamelijk van mensen uit Urk. Maar die was ook sinds deze maand nieuw, geloof ik. En toen dacht ik, ja, ik hou van huisgemaakte snacks. Gewoon gekke nieuwe snacks. Dus dacht ik, ja, ik moet daarheen. En dat heb ik gedaan.
0: En hiermee, is dit ook de beste snack die je ooit gegeten hebt? Of wat vind je überhaupt de beste snack ooit gegeten?
2: De frikandel XXL, de extra lange, die ook extra dik is. Gewoon super lekker.
0: Ja,
2: superlekker.
0: Dat blijft de OG.
3: En nog een sausje erbij ook?
2: Ja, gewoon mayo. Geen speciaal. Okay. Speciaal leidt af.
0: Mm. Oh, ik zie je. Dit zijn de tips, hè?
3: Zeg, een expert lijkt het wel.
0: En even een gewetensvraag. Stel, jij kan een snack terugbrengen uit het hele segment wat er ooit bestaan heeft in de friterie in Nederland. Welke zou jij terugbrengen?
2: De kipknots.
0: De kipknots?
2: Ken je die nog?
0: Ja, dat ken ik nog. Ja. Ja. Van Mona.
2: Die was fantastisch. Heerlijk. Ja, het is jammer dat hij niet meer terug is gekomen.
0: Nou hoopte ik stiekem dat jij toch een andere snack zou zeggen. Want wij zijn met een plannetje gestart. Afgelopen week. Wij hebben de snackfabrikant Van Oers hebben wij van de week gebeld. Omdat een andere luisteraar van ons, van Slam, die mist al 16 jaar een bepaalde snack. En we gingen even polshoogte nemen. Luister even mee of dat dit ooit nog terug kan komen.
2: Ja.
0: Oh, dit is dat fragment van de knoepert. Ja. Oh, het leuke is, dat hoort Eke nu wel op zijn oren, maar dat horen wij niet op zender. Oh, Eke valt nu ook een beetje weg. Eke, hallo? Ik zie wel zijn gezicht. Ja, ben je er weer? Ja? Hallo, Eke? Eke?
3: Ja, ik moet zo lachen. Je hoort de knoepert en je ziet Eke gewoon gloeien.
2: Ik hoor die naam, ja. Wat was het ook weer? Dat was toch ook een snack op een stick?
0: Ja, klopt. Ja. Dat was eigenlijk een soort... je had een gehakt versie en een kipversie.
2: Het is niet het juiste moment om mee te vragen... om een snack met op een stick terug te vragen.
3: Ja, eigenlijk niet.
0: Maar
2: hij was legendarisch, ja.
0: Ja, dat was een beetje in de tijd van New Kids. En wij hebben dus met die producent aan de lijn gehangen. Ook vandaag weer. Er zijn nog fabrikanten die hem willen maken... en misschien ook nog zelfs willen verkopen. Wat denk jij? Heeft dit een slagingskans?
2: Ik vind sowieso, hoe breder het assortiment van de snackbar, hoe beter. Dus kom maar op met die ene. Je moet een beetje afstappen van de vaste bestelling. Ja. Dus ja. Nee, ik ben groot voorstander.
0: Bam. En weet jij nog een beetje hoe die smaakt in die tijd? Of ben je dat vergeten?
2: Nee, dat ben ik al lang vergeten. Ja. Nee. Ja, het is waarschijnlijk gewoon het is een gehakt snack. Lekker smeuïg aan de binnenkant, hè? Ja.
4: En stel dat we het zover krijgen, dat we toch dat die weer in productie wordt genomen. En zou je dan bereid zijn om hem live in de uitzending te willen proberen?
0: De eerste.
2: Ja, maar dat is een primeur. Natuurlijk zeg ik ja.
0: Ja, kijk,
2: natuurlijk.
0: Nou, laten wij dan alles op alles zetten om die knoepert naar 16 jaar, want daar hebben we het over, weer terug te brengen. Ja, ja. En dan ben jij bij deze uitgenodigd om de eerste te komen proeven.
2: Ik zeg maar tegen fabrikant, gratis publiciteit, gratis aandacht, alle liefde ervoor. Ik ben echt voor de terugkeer. Nee, echt waar. Nee, serieus. Lijkt me heel

0: Helder in de avondshow en Brian V en Smile, waar we zo meteen toch wel een vriend van de show gaan ontvangen. Want hij heeft nog nooit zo hoog gestaan in de 100 beste DJ-lijst ter wereld. De DJ Mag Top 100 is weer bekendgemaakt. En onze grote vriend heeft het heel goed gedaan. Ja. Reinier Zonneveld zo meteen. En ook Another komt eraan.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
5: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
6: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
7: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Heb jij nog nieuwe sneakers nodig?
10: Altijd. En een paar nieuwe broeken?
9: Nou, ik ook. Dan kunnen we naar de Mid-Season Sale.
10: Nu tot 40% extra korting bovenop de outletprijs. Tijdens de Mid-Season Sale. Bij Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal.
8: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
11: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.

0: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
0: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
5: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
6: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer van minder. Simpel.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. De 87-jarige Spaanse vrouw die na zo'n 70 jaar haar huisoud zou worden gezet, is overleden. De uitzetting leidde tot grote woonprotesten in Spanje. Mensen wilden dat huurders beter worden beschermd. Een politieke crisis volgde, waardoor de premier nieuwe verkiezingen uitschreef. De Amsterdamse burgemeester Halsma heeft een einde laten maken aan een pro-Palestijnse demonstratie bij de Stopera. De ME was aanwezig om de 100 betogers uiteen te drijven, maar hoefde niet in te grijpen. Ze demonstreerden eerder op de Dam, maar onderweg werd de sfeer steeds grimmiger. Een 30-jarige Oekraïner is volgens de politie de man die in Overasselt de beveiliger bij het huis van een drugscrimineel doodschoot. Dat meldt het AD. Op camerabeeld is te zien dat hij als eerste het vuur opende. In zijn verhoor wilde de man niks zeggen. 2 andere verdachten hebben ook op de auto van de bewaker geschoten. In Amerika kregen de advocaten van de ter dood veroordeelde Christa Pike deze week te horen dat ze hersendood was en dat de beademing zou worden gestopt. Maar een dag later werd ze wakker en begon ze te praten, zei een advocaat op een persconferentie. Pike zou vorige week worden geëxecuteerd, maar ze overleefde 2 dodelijke injecties. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en op veel plaatsen regent het. De temperatuur daalt vannacht naar 9 tot 12 graden. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
11: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
12: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
13: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.

0: Coldplay en Hey Did I Made You Love Me. Met zometeen nog Coldplay en Avicii en The Sky Full of Stars. Morgen ook te vinden in de Slam Dance 1000. Hey, als ik aan jou kan vragen, Sen, hoe oud zou jij willen worden? En vanaf dan is het oké als het gewoon over is.
1: Vind ik een goede vraag.
0: Ja.
1: Ja, dat ligt natuurlijk aan hoe je op dat moment voelt. Maar ik denk dat ik best tevreden ben met een jaartje of 80.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is prima, denk ik wel.
0: Vind ik een mooie leeftijd. Ja.
1: Tenzij, ja, wat ik net zeg, dat ligt eraan hoe je je voelt. Jij dan?
0: Ja, mijn opa is nooit ouder geworden dan 70.
1: Okay.
0: Dus als ik 70 ben, vind ik het prima.
1: Ben je dat?
0: Ja.
1: Maar dat is raar.
0: Hoezo vind je dat
1: 70?
0: Raar? Ja.
1: Dat is niet oud, hoor.
0: Nee, dat is niet oud. Maar ik heb zoiets van, ja, maar als mijn opa ook maar 70 mocht worden, waarom moet ik dan 80 worden?
1: Ja, omdat je misschien heel veel kleinkinderen hebt.
0: Ja, dat zou kunnen.
1: En zo.
0: Ja, dat zou kunnen. Hebben ze eerder de erfenis? Nou, goed toch?
1: Ja, nee, ja. Nou ja,
0: stel ooit, ik word overgekocht naar Radio Veronica. Dan hoor ik ze nooit beklagen, denk ik.
1: Nee, dat begrijp ik. Ja, ik
0: zo moet je het zien.
1: 70 vind ik echt heel jong, man. Daar
0: maar
1: ik van.
0: Ben jij iemand, dat vind ik ook wel even leuk om te weten. Ik zie dus nu een beetje, want ik kom bij mijn oma in het tehuis heel vaak. Ik zie dus nu die oudjes een beetje zitten.
1: Ja.
0: Ze hebben eigenlijk allemaal dezelfde sketches aan. Dezelfde polo, ja. Dezelfde blouse.
1: Ja, dat...
0: Ik denk dus echt dat ik daar zit met mijn haar sowieso geverfd.
1: Ja, dat weet ik wel zeker bij jou. Ja.
0: Ik wil niet wittig worden. En ik denk dat ik nog een haarlijn heb alsof ik 21 ben.
1: Denk je dat echt?
0: Ja.
1: Waarom denk je dat?
0: Nou, ik ga er gewoon alles aan doen. Ja. Ik wil toch dan een soort van die overweging hebben dat de zuster denkt van, misschien.
1: Ik zou hem toch doen.
0: Ik zou hem toch wel doen.
1: Of
0: meen
1: zo. Je dat? Ja?
0: Ja, ik zie mezelf niet echt zo verpieteren.
1: Nee. Ja, jij bent natuurlijk ook wel ijdel. Op zich ben ik dat ook wel, hoor.
0: Ik wou het zeggen.
1: Ja, je bent zeker. Dus ik denk dat ik ook wel veel aan zou doen om zo min mogelijk of niet
0: wat
1: zo.
0: Wat zou het eerste doen wat je aan jezelf zou veranderen als het aftakelt?
1: Ja, dan zou ik, stel dat ik toch last zou krijgen van haaruitval, wat nu nog niet het geval is. Ik ben 30 en het ziet er nog goed uit. Maar dan zou dat wel een van de eerste dingen zijn.
0: Ja, begrijp ik wel.
1: Jij?
0: Maar zou je het dan in Nederland doen of zou je het dan op zo'n vlucht gaan met zo'n aanvoedersbandje om je...
1: Ik vind dat zo erg.
0: Om je voorhoofd.
1: Ja, maar ik snap het wel. Het is toch ook, ik snap wel dat mannen daar onzeker over zijn, man. Het is ook toch ook heel erg.
0: Ja, krijg je een luchtballonnetje.
1: Ja.
0: Nee, je moet het ervoor over hebben, maar ik denk ook dat ik dat zou doen. Maar wat ik dus vandaag las, en dit is heel mooi, en gefeliciteerd, de oudste man ter wereld is deze week 114 geworden.
1: 114?
0: Ja.
1: Dat hoeft niet.
0: Nee.
1: Ja, dat hoeft echt niet.
0: Nee? Nou, dat bedoel ik dus. Maar het leuke is dus, de op één na oudste man ter wereld, die is 113.
1: Oké.
0: En nu komt het, ze zijn op dezelfde dag jarig.
1: Dat meen je niet.
0: Dat is echt waar. Ze kennen elkaar ook. Ze wonen aan de andere kant van de wereld beide. Eentje in Australië, de ander in Brazilië.
1: Oké.
0: En ze sturen dus elkaar ieder jaar een verjaardagskaart.
1: Oh, wat goed.
0: Dat is goed, hè?
1: Maar die van 114 leeft ook nog, of is die nou de pijp uit?
0: Nee, die leeft ook nog.
1: Oh, het is echt een soort wedstrijd. Dat is wel leuk,
0: dat
1: man.
0: Is wel een competition, hè?
1: Maar er zijn misschien wel mensen op de wereld die ouder zijn waarvan je het niet weet. Dat kan natuurlijk ook nog.
0: Maar in welk opzicht dan?
1: Oh, die misschien 115 zijn, maar dat de geboortecertificaat niet helemaal meer... Dat kan natuurlijk, hè?
0: Het is perkament natuurlijk, dat is niet meer bewaard gebleven.
1: Dat
0: kan natuurlijk wel zo zijn, ja. Ja, hoe oud zou jij willen worden? Laat het even weten via de app van Slam. Wat is voor jou de max? Je kan het altijd even laten weten. Nou ja, 100 is wel een mooie leeftijd natuurlijk.
1: Prachtig.
0: Komt de koning langs? Oh nee, de burgemeester.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Dat is vet.
0: Ja, dat bedoel ik.

0: dancetrack van deze week is voor Kevin de Vries en Be My Own.
1: Goeie plaat.
0: Ja, absoluut. Ja. En daarom ook verkozen tot Mix Marathon Track of the Week. Ja, je hoort hem extra vaak. We hebben zo'n vraag opgegooid. Hoe oud zou jij willen worden? En daarna mag het wel over zijn. Komt veel binnen via de app van Slam. Iemand die zegt, ja, 40 vind ik al genoeg. Voel ik me al oud, zegt Gert-Jan. Ja. Dat kan natuurlijk ook.
1: Maar we kregen ook een berichtje van ons Jeno. En die zei 98 met een 28-jarige bovenop. Lijkt me wel een leuk moment om te gaan. Ja, leg dat eens uit, Jeno.
2: Ja, je moet op je hoogtepunt gaan, toch?
0: Ja, nee, ja, dat is wel waar. Ja. En waarom dan die 98?
2: Ja, 100 jaar, dan komt toch weer die burgemeester langs. 99, dat is ook weer net niet. Ja, doe dan maar een 90.
0: Ja, gewoon even getal, dat voelt lekker.
2: Precies.
0: Ja, je hebt groot gelijk. En waar zou je het liefste dan willen sterven? Is dat met een mooi uitzicht of gewoon op het ziekenbed? Ja, zeg het maar.
2: Ja, die 28 bovenop zit, daar heb je toch een mooi uitzicht.
1: Maakt het voor jou niet uit waar je gaat. Nou, je hebt gelijk.
0: Oh, wat heerlijk zeg. En hoe oud is je huidige partner?
2: Die is er niet, dus daarom kan ik dat zeggen.
0: Ah, kijk, nou, lekker zeg. Nou, Jeno, ik zou zeggen, mooi uiteinde.
2: Nee, dankjewel.
0: Ja. Ik hoop het gewoon voor je. Dat zou echt fantastisch zijn.
2: Ik ook.
0: Waar ben je onderweg naartoe trouwens?
2: Nou, is toe lekker.
0: Oh, lekker.
2: Dag weer erop.
0: Oh, heerlijk. Lekker gewerkt.
2: Ja, weer veel te lang, maar...
0: De centen moet ook verdiend worden. Ja, hoe rijker je bent, hoe groter dat de kans is dat er iemand van 28 op zit als je 100 bent.
1: 98. Duim voor je.
2: Ja, 98 en dat klopt. Maar er moeten er toch 2 nullen bij, denk ik, in de maand.
1: Omdat, dat snap ik. Ja. Als er eentje van 28, ja.
0: Hey, lekker bezig, Jeno. Fijne avond.
2: Hey, fijne avond.
0: Ah, ja. Zometeen gaan wij bellen met de koning van de techno. Hij is omhoog gegaan naar de DJ Mac Top 100. Reinier Zonneveld hoor je zo. En ook Adela komt eraan.
3: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
4: Mix Marathon.
3: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau P en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Cool Haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
10: Ah, oh, nee.
9: Maak er een potje van

0: Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
2: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
7: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
11: Thuis-in, mooi wonen.
12: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
13: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
14: Ik ook niet.
13: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
15: We kunnen door.
13: Direct door. Allianz Direct.
16: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
17: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
18: Het is exact 9:30, tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een regenachtige dag, met onweer kan er vannacht vallen. Temperatuur die daalt naar een graad of 12. Morgen een mix van zon, wolken en buien en is het maximaal 15 graden.
19: Jarno en Jeppe.
18: Zometeen bellen met de man, de nummer 21 uit de DJ Mag Top 100, Reinier Zonneveld, eerst Adela.

0: groot.
1: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Omarm de herfst met Van

0: Turen van Jarno en Jeppe. 9:56. Je hoorde Everything But The Girl en Missing. Hoor jij die vette jingle nu op de achtergrond?
1: Ja, ik ben benieuwd wie die is. Wie heeft
0: gemaakt? Dit is dik, hè?
1: Ja, dit is dik.
0: Dit is niet normaal. Ja, dit is niet normaal. Ja, het is gemaakt door de grootste als het gaat om techno. Ja. En we mogen hem feliciteren, want zijn hoogste notering ooit in de DJ Mac Top 100 is vandaag bekendgemaakt. Hij staat boven Chesto, hè? Hey. Ja.
1: Het is geen geintjes.
0: De nummer 21 van de wereld. We hebben hem aan de lijn. Reinier Zonneveld. Hey maat, gefeliciteerd ten eerste.
2: Dankjewel, man.
0: Wat is...
2: Ik denk dat het door de jingle komt.
0: Ja, dat was mijn eerste vraag. Hoe kan dit? Maar ja, je hebt zo'n klapper afgeleverd als jingle. Dat is hem natuurlijk.
2: Ja, dat is hem gewoon.
0: Ja, hoe krijg jij zo'n nieuws te horen? Krijg jij een belletje van iemand? Moet je dat lezen?
2: Nee, dat is heel grappig. Want je zou dus verwachten met het meeste van dit soort dingen, weet je wel. Dat je dat van tevoren weet.
0: Ja.
2: Maar dat je weet alleen maar... In principe weet je wel dat je waarschijnlijk wel dat op onder staat op een gegeven moment. Als je een paar achter elkaar in hebt staan natuurlijk, dat hoop je dan. Maar het is heel grappig, want normaal gesproken, die bekendmaken begint midden in de nacht. Dat duurt dan heel lang en hoe hoger je staat, hoe langer dat duurt. Dat duurt dat tot 4:00 of zo.
0: Ja.
2: Normaal gesproken ga ik dan lekker zuipen met Kiki of zo. En dan wachten we af en ik zie ze voorbij komen. En dan op een gegeven moment, hey, nice, neem je een shotje, dan ga je naar bed.
0: Ja.
2: Maar... vanochtend moesten wij heel vroeg op. We hebben dus om 6:30 moesten wij wakker worden.
0: Lekker.
2: En dachten van ja, dat is niet. Dan ja, lekker. Echt helemaal kut. Maar goed, er moesten dingen gebeuren, weet je wel. Dat heb je soms.
0: Yeah.
2: Dus toen zijn we eigenlijk gewoon naar bed gegaan. En ik wist dus niet welke stand ik had. Dus ik werd wakker soms. En ik hoorde opeens Kiki gespringen op de bed. Hey, 2021. Ik zei, waar heb je het over? Ja, doe even rustig. Ik was snel vergeten. Oh, wacht. DJ Mac. Oh shit, let's go.
0: Dat is lekker wakker worden. Oh, wat goed zeg. Ja, het is de hoogste notering ooit. Heb jij nog een aparte campagne gevoerd of is het gewoon op zijn beloop gegaan? Hoe is het gegaan?
2: Nou ja, kijk, ik ben onwijs dankbaar. Ik krijg hoogste notering ooit voor mij. Hè? Ik bedoel, want die lijst gaat op 1 natuurlijk. Dus ook weer niet. Nee, maar goed, ik maak in principe niet echt reclame. Ik ben niet iemand die dan op social media gaat zeggen van joh, stem op lijn hier. Maar ik moet zeggen, Kiki doet dat wel heel veel.
0: Ja.
2: Dus die doet dat voor mij eigenlijk. Ja. Dus nee, maar goed, het is. Er zijn zoveel verschillende. Wat ik dus vind van een lijst. Super vet, super dankbaar voor. Maar er zitten zoveel dingen die je niet met elkaar kan vergelijken in zo'n lijst. Want ik bedoel. Er zitten zoveel genres door elkaar. Maar het is natuurlijk super, super vet om daarop te staan. Ik ben er wel eens dankbaar voor. Maar je kan het wel voorstellen als je een genre heel vet vindt. En je kijkt in de lijst en je denkt van ja. Jongens, wat is dit? Andersom.
0: Ja, dus, je bent wel de beste mannelijke techno-artiest. Zo kan je het ook zien.
2: Ja, maar dat is geen titel.
0: Nee. Ja, ik probeer er wat van te maken natuurlijk. Ja,
2: dat is geen titel. Nee, Charlotte uit België.
0: Ja, Charlotte in België. Dat is geen man, hè, Charlotte.
2: Nee, ook niet.
0: Dat is de nummer 1 techno, jij bent de nummer 2, maar jij bent de grootste mannelijke, laat ik het dan zo zeggen.
1: Ja,
2: ja, ik ben wel waarschijnlijk de langste man van de lijst. Dat
0: 100%.
1: Hoe lang ben je?
2: Nee, maar goed, het is, maakt ook helemaal niet uit. Ik ben super blij dat ik op die lijst sta. En volgens mij is dit nu de 5e keer achter elkaar.
0: Ja, moet je nagaan.
2: Ja, super, super vet toch? Ja. Ook met zo'n genre. Die tieven serie die ik maak,
0: je bent lekker bezig, Hey, wat zit er nog in het vat? Want ik weet, je bent met 101 dingen bezig. Ik weet dat in die set hoort hij ook heel vaak een remix van Antoon die heel hard gaat. Wat staat er op de planning voor de komende maanden nog?
2: Ja, dat hou ik een beetje spannend. Want eigenlijk een van de allerleukste dingen die daar komt. Ik ben sowieso bezig met een album samen met Kiki voor volgend jaar. En dat wordt echt heel leuk. Kiki zingt ook, die kan heel goed zingen. Heel melodieuze tracks, echt dikke houseplaten. Gewoon echt iets heel anders. Dus dat komt eraan. En eigenlijk het allerleukste is natuurlijk AD zit voor de deur.
0: Ja.
2: Dat is toch wel ieder jaar een hoogtepuntje. En we gaan, dit jaar gaan we, of ik vooral, want het is een solo set. 8 uur lang live, gewoon solo ouderwets, met Loveland in de Mediahaven. Dus eigenlijk weer een beetje terug naar de tijd van de Markt hier eigenlijk, zoiets in. Dus rechts een lange set die met tech house begint en dan eindigen met stroperige, ruige beats.
0: Het wordt weer echt zo'n ouderwetse opbouwset van 8 uur dus.
2: Precies, ja, dat is. En ik heb het heel erg gemist. Ik heb het laatst weer een keer gedaan in België. In het Olympisch Stadion. Daar was super vet.
0: Ja.
2: Alleen dat is overdag en buiten. En dat is anders dan met ADE. Weet je, het is een donker hol. Dus ik kan niet wachten.
0: Lekker man. 8 uur op Loveland. Dat gaat er de zondag tijdens ADE gebeuren. Ga je nog ergens een pop-upje doen? Of wordt het echt alleen die Loveland?
2: Ja, het
0: zal wel
2: een pop die komen, denk ik.
0: Hé, hey, kijk eens aan. Staat bij deze ook dan...
2: Oh, ja? Hou de tram in de gaten.
0: Hou de tram in de gaten. Ja, dan weet ik alweer genoeg. Ja, zeker. Hey, hey, kom je nog even langs bij Slam, of niet? Tijdens ADE.
2: Nou ja,
0: dat
2: kunnen we wel vregen. Ik vind het wel leuk. Kom even langs, Erik.
0: Kijk eens even. Reinier Zonneveld is erbij bij ADE. De nummer 21 van de lijst. Laat je nog één keer horen voor Reinier Zonneveld. Hey.
2: Hey.
0: En dan ga ik nu even de jingle erin gooien,
2: hè? Jongens, laat me horen. Lekker, man. Lekker, man. Slam.

0: En Jeppe, de Slam Avondshow met Senna deze week. Jeppe is lekker op vakantie. Ja. Heb je nog geen zin?
1: Ik heb het heel erg naar mijn zin. Ik vind het superleuk, man.
0: Toch?
1: Ik vind het jammer dat morgen alweer de laatste is.
0: Ja, dat ook dat nog, ja.
2: Hij is pas net begonnen hier bij Slam.
0: We gaan even naar ons derde bandlid. A.k.a. ons derde been.

0: Wat heb jij vandaag geleerd bij Slam?
1: Nou ja, ik wil toch wel even één ding zeggen waar ik nog steeds mee zit. Hoe kan een uit ons automaat een blikje Red Bull 3,10 euro kosten en een colaatje 1,90 euro? Hoe kan dat nou?
0: Een Red Bull kost 3,10 euro en een colaatje 1,90.
1: Hoe kan dat nou?
0: Ja, dat vind ik heel gek, ja. Ja,
1: dat is toch bizar?
0: Ja, dat maar dat is, ik denk dat dat de suikertax is of zo.
2: Is dat zo?
0: Ja, dat zal wel. Dat ze
1: ja, maar
0: zeggen,
1: een zero blikje Red Bull is dus ook 3,10 euro. Ook suikervrij.
0: Ook suikervrij.
1: Ja, ook suikervrij.
2: Wat
1: ook
2: een hond hier bij de geleden juist, zeg.
3: Bah, belachelijk.
1: Dat kan toch niet?
3: Walgelijk.
2: Ja, maar ze moeten jou betalen, Jarno. Dat is het.
0: Ja, dat is wel waar, ja.
2: Dus daarom is die Red Bull zo duur. Ik snap het wel.
0: Ja. Denk toch dat je het haalde voor mij trouwens.
1: Ja, dat is trouwens. Ja,
0: Oh, wat erg. Morgen in de avonturen van Jarno en Jeppe hebben wij een mystery guest.
2: Ja, leuk.
0: Er komt een groot fenomeen komt terug.
2: Bizar.
0: Mooi gezegd, hè?
2: En niet de Knoepert.
0: Nee.
2: Ook.
0: Ja, ook. Die komt ook terug.
2: Ja.
0: Ja, ik hoop dat we morgen weer een update hebben. Morgen zijn we ook live op TikTok vanaf 7 uur.
2: Ja.
0: Op Jarno van der Wielen en Senna van Plateringen.
2: Ja.
0: En morgen vanaf 8 uur weer luisteren naar de Slam Dance 1000. Tot morgen.
4: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
5: Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know.

0: Mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
2: Wow.
1: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En er is nog maar één paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
7: Fit voor iedere rit met de banden van Elis en 100% uptime van Profile.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Het eten is klaar, aan tafel.
11: Zo, dat ziet er lekker uit.
12: Ja, een broodje.
13: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
14: Tijdens de Nederlandse Keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse Keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.

0: €50 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer voor minder. Simpel.
11: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusden. In een Amsterdamse synagoog is vanavond de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden. En daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Yazilkus, Berendsen en Letschit. Ergens anders in Amsterdam is een pro-Palestijns protest op last van de burgemeester ontbonden. De demonstratie begon op de Dam en daarna gingen de 100 betogers naar de Stopera. Maar onderweg werd de sfeer grimmiger. Er werd vuurwerk afgestoken en op een spandoek stond: wij steunen Hamas. De politie heeft het protest beëindigd. De 87-jarige Spaanse vrouw die onlangs na 70 jaar uit haar huurwoning zou worden gezet is overleden. Haar uitzetting leidde tot massale protesten en nieuwe verkiezingen in Spanje. Volgens haar advocaat mocht de vrouw uiteindelijk toch in haar huis blijven, maar ze lag in het ziekenhuis waar ze overleed. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken, meldt zijn ploeg. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt en het trekt vannacht een regengebied over het land. De temperatuur daalt naar 1 graad of 10. Morgen zon, maar ook wolken en buien. En het wordt dan maximaal 15 graden. En dat was het nieuws op Slam.
15: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
16: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
15: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
17: Ah, hier kan het.
15: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
18: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
19: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
20: En als je huur verandert?
19: Pas het zelf aan.
21: En als je gaat samenwonen?
19: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
13: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Morgenochtend vanaf...

De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de duizend.

0: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
3: Deze week in de bonus. Alle Verstegen 1+1 gratis. Alle Robijn 2+3.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
2: Neus en heler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neus en heler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 5 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer van minder. Simpel.
9: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
10: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er, met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Topdeals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
13: Oh. Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
15: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
16: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
17: Sta je in de file en spot je ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
20: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
21: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.
1: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar Kruidvat.

0: Koop je weer ik
1: doe mee. Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
2: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Ga
3: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoopenergie op eigenhuis.nl.
5: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
5: Ja.
4: En nu?
5: Domeinnamen kopen.
4: Voor je bedrijf?
5: Ja.
4: Welk bedrijf?
5: Ja, dat weet ik nog niet.
4: Welke domeinen dan?
5: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
4: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
5: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
6: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
7: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: Even bollen met Select.
9: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
10: Ah, relaxed?
9: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
11: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Burgemeester Halsema heeft in Amsterdam een demonstratie laten beëindigen van mensen die opkomen voor Palestijnen. De demonstranten riepen dingen als lang leven 7 oktober. Ook hadden ze een spandoek met daarop de tekst We support Hamas. Het is vandaag 3 jaar geleden dat Hamas in Israël ruim 1200 mensen vermoordde. In de Noordzee bij IJmuiden is een vrouw van 86 doodgevonden, meldt NH Nieuws. Haar man sloeg alarm toen hij haar niet meer zag nadat ze was gaan zwemmen. De kustwacht, de reddingsbrigade en een traumahelikopter gingen naar haar op zoek. Uiteindelijk werd ze gevonden, reanimatie mocht niet meer baten. In het Drentse Hogeveen is het vanavond tot nu toe rustig gebleven, meldt de regionale omroep, na de problemen van de avonden ervoor. Toen vielen minderjarige jongeren voorbijgangers lastig en werd met zwaar vuurwerk gegooid. Hogeveen heeft maatregelen genomen, zo mag de politie in het centrum nu preventief fouilleren. En in Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt voor de diefstal van 4 schilderijen van de beroemde schilder Renoir. Ze werden vorige maand gestolen uit een museum bij Nice in ongeveer 3 minuten tijd. 2 van de geroofde schilderijen zijn nog zoek. Ze zouden samen 8 tot 10 miljoen euro waard zijn. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar 1 graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
15: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
16: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
15: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
17: Hives is terug.
10: Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom maar lekker viben, samen lekker viben. Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Werk ook slimmer met mobiel AI.

0: bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag...

0: machtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
3: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
5: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
3: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
8: What a what? And give you a what?
7: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
9: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.

0: leiding geraakt.
1: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
1: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
8: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Thuisbatterij.
2: Einde salderingsregeling.
3: Terugleverkosten.
4: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
5: Hé, hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
8: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, morgen is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
10: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Oh, de Amazon Prime dealdagen zijn er met 2 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Shop nu op amazon.nl.
11: Oh. En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven. 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
16: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
17: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
16: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
17: Wow.
18: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
16: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
19: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
20: Voor de makers.
21: Praxis.
22: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
23: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
24: Sta je in de file en spot je ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
26: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
27: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
26: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
0: smartspeaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten vanavond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ronaldo sloot zijn berichtje af met een dikke knuffel. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Morgen een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt 15 graden. En dit was het nieuws op Slam. Nee.

0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden, verandert tijdelijk in een noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd en de gemeente heeft ja gezegd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht. Behalve in de zomer, want dan zijn er op het terrein allerlei festivals, zoals dus Pinkpop. In een Amsterdamse synagoge is de Hamas-aanval op Israël van precies 3 jaar geleden herdacht. Bij de aanval vielen meer dan 1200 doden en daarna begon de oorlog in Gaza, waarbij het Israëlische leger ruim 70.000 mensen doodde. Bij de herdenking in de synagoge waren ook de ministers Jezilkus, Berendsen en Letschert. In Frankrijk zijn 6 mensen opgepakt die iets te maken zouden hebben met een schilderijenroof. Vorige maand werd ingebroken in een museum bij Nice en daarbij werden in een paar minuten tijd 4 werken meegenomen van de beroemde schilder Renoir. 2 schilderijen zijn nog altijd spoorloos. En Johan Derksen vindt het kinderachtig dat een kamerlid van DENK aangifte tegen hem doet van bedreiging. Derksen had eerder gezegd over onverdoofd ritueel slachten. We zullen die meneer van DENK eens een strot afsnijden om te zien of dat geen pijn doet. Volgens Derksen snapt iedereen dat het niet letterlijk bedoeld is. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien en het wordt 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smartspeaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten hun steun hebben uitgesproken voor de gewapende groep Hamas. Het was een protest van mensen die opkomen voor Palestijnen. Ze hielden een vlag omhoog waarop stond "Wie support Hamas?". Zulke teksten mogen, dus kon de politie volgens Halsema toen niet ingrijpen. Het lijkt afgelopen avond rustig gebleven in het Drentse Hogeveen, meldt de regionale omroep. De avonden ervoor was er veel overlast door jongeren die intimideerden voorbijgangers en gooiden met zwaar vuurwerk. Hogeveen heeft nu maatregelen genomen, zo mag de politie in het centrum preventief fouilleren. En Lionel Messi is na zijn laatste interland voor Argentinië overladen met reacties op social media. En ook zijn oude rivaal heeft van zich laten horen, Cristiano Ronaldo. Die schreef op Instagram dat hij veel respect heeft voor alles wat Messi met Argentinië heeft bereikt. Ook veel andere bekenden uit de voetbalwereld hebben gereageerd. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En dit was het nieuws op Slam. Deze.